0: ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 2 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Het Diaconesse ziekenhuis in Utrecht heeft vandaag meerdere operaties af moeten zeggen vanwege de hitte. Een voorzorgsmaatregel, zegt het ziekenhuis tegen RTV Utrecht. Het koelsysteem had het zwaar om de operatiekamers koel te houden. Ze vonden het belangrijkste dat de spoedeisende hulp open kon blijven. Het kan levensgevaarlijk zijn met deze hitte. Vastzitten in de lift. Het gebeurde 2 mensen vanavond op een station in Westervoort, met omroep Gelderland. De glazen lift stond in de volle zon en omdat de storingsdienst van het liftbedrijf niet opnam, werd 112 gebeld. De brandweer heeft de 2 vervolgens bevrijd. De Marokkaanse voetballer Hakimi, die nu op het WK speelt, wordt verdacht van verkrachting en moet voorkomen. Maar het lijkt erop dat hij de boel wil rekken. Hij gaat bij de hoogste rechter proberen om de zaak van tafel te krijgen. De verkrachting zou 3 jaar geleden zijn gebeurd in Parijs. Hakimi speelt daar bij Paris Saint-Germain. En justitie in Frankrijk heeft een onderzoek ingesteld naar online marktplaats Vinted. Op social media wordt er gespeculeerd dat er mogelijk kinderen via het platform zouden worden verkocht. Zo zou er bij duur speelgoed bepaalde codetaal worden gebruikt. Vinted zegt zelf geen aanwijzingen te hebben dat er kinderen te koop staan. Vannacht is het klam met 20 tot 25 graden. In het oosten en zuidoosten is er kans op een onweersbui. Overdag is het weer erg heet met 28 graden aan zee tot 38 in het oosten. 'S Avonds krijgen we stevig onweer.
0: Grand Prix Radio.
1: WK Update. Oranje heeft met 3-1 gewonnen van Tunesië en is groepswinnaar geworden. Maandagnacht om 3 uur treft Nederland Marokko in de laatste 32. Na een eigen doelpunt van Hazem Mastouri zette Brian Brobbey snel de tweede treffer bij. In de tweede helft maakte Jan-Paul van Hekken met zijn eerste interlandgoal de 3-1. Bondscoach Ronald Koeman heeft gekozen voor Nathan Aké als linksback en Donjel Malen als rechtsbuiten. Bondscoach Ronald Koeman hield de lat meteen hoog na die zege. Hij zei, als we ver willen komen, dan zijn er onderdelen die echt beter moeten. In fases nam Oranje het volgens hem te makkelijk op. Hij zei, als je dit tegenover betere ploegen hebt, kan het je de kop kosten. Over de volgende tegenstander bleef hij rustig en zei hij, prima, het wordt een interessante wedstrijd. Oranje heeft door een zege met 3-1 op Tunesië de groep gewonnen. Maandagnacht om 3 uur speelt Nederland in Monterrey tegen Marokko in de 16e finale. Bondscoach Ronald Koeman hield de blik op scherp en zei dat de dingen beter moeten als ze ver willen komen. In de andere poolwedstrijd speelden Japan en Zweden 1-1 gelijk. Bij Oranje klinkt vertrouwen voor dat duel. Jan-Paul van Hekken en Tidjani Reinders verwachten een harde strijd, terwijl Virgil van Dijk en Frenkie de Jong de kwaliteiten van Marokko benadrukken. Koeman noemt aanvoerder Ashraf Hakimi de vedette en wil zich daar met de ploeg heel goed op voorbereiden. Oranje vertrekt naar Mexico met veel doelpunten voorin en zorgen achterin. Het team maakte 10 doelpunten in de 3 groepduels, maar kreeg er 4 tegen, voor het eerst in een eerste groepsfase. Jan-Paul van Hekken erkende dat Oranje te veel doelpunten tegenkrijgt. Als groepswinnaar wacht nu Marokko in Monterrey.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De FIA schrapt de maximale ambtstermijn voor de president en andere topbestuurders. Tot nu toe mochten zij maximaal 12 jaar blijven zitten, maar die limiet verdwijnt nu volledig. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens een buitengewone algemene vergadering in Macau stemde een overweldigende meerderheid van de aangesloten clubs voor deze wijziging. Het voorstel voor de wijziging werd ingediend door de huidige voorzitter Mohammed Ben Sulayem. Volgens de Motorsportbond brengt deze verandering de regels in lijn met andere overkoepelende organen. Zoals de Wereldraden en de Senaat van de FIA, die geen termijnbeperkingen hebben. De aangesloten bonden behouden de volledige democratische bevoegdheid om geschikte bestuursleden te kiezen. Naast het schrappen van de termijnen zijn ook de criteria voor nieuwe presidentskandidaten aangescherpt. Potentiële kandidaten moeten voortaan over aantoonbare en aanzienlijke ervaring binnen een FIA-lidorganisatie beschikken. De nominatiecommissie krijgt bovendien een nieuwe naam en heet voortaan de Commissie voor de Beoordeling van Verkiesbaarheid. In de praktijk kan een voorzitter nu voor onbepaalde tijd aan het hoofd van de bond blijven staan, tenzij deze wordt weggestemd of de leeftijdsgrens van 70 jaar bereikt. De 64-jarige Ben Sulayem, die eind 2025 werd verkozen voor een tweede termijn, is tijdens de eerstvolgende verkiezingen in 2029 68 jaar oud. Zonder verdere aanpassingen aan de leeftijdsgrens zou hij dan nog voor één extra termijn mogen gaan.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

2-1 gewonnen van Tunesië en is groepswinnaar geworden. Maandagnacht om 3 uur treft Nederland Marokko in de laatste 32. Na een eigen doelpunt van Hazem Mastouri zette Brian Brobbey snel de tweede treffer bij. In de tweede helft maakte Jan-Paul van Hekken met zijn eerste interlandgoal de 3-1. Bondscoach Ronald Koeman heeft gekozen voor Nathan Aké als linksback en Donjel Malen als rechtsbuiten. Bondscoach Ronald Koeman hield de lat meteen hoog na die zege. Hij zei, als we ver willen komen, dan zijn er onderdelen die echt beter moeten. In fases nam Oranje het volgens hem te makkelijk op. Hij zei, als je dit tegenover betere ploegen hebt, kan het je de kop kosten. Over de volgende tegenstander bleef hij rustig en zei hij, prima, het wordt een interessante wedstrijd. Oranje heeft door een zege met 3-1 op Tunesië de groep gewonnen. Maandagnacht om 3 uur speelt Nederland in Monterrey tegen Marokko in de 16e finale. Bondscoach Ronald Koeman hield de blik op scherp en zei dat de dingen beter moeten als ze ver willen komen. In de andere poolwedstrijd speelden Japan en Zweden 1-1 gelijk. Bij Oranje klinkt vertrouwen voor dat duel. Jan-Paul van Hekken en Tidjani Reinders verwachten een harde strijd. Terwijl Virgil van Dijk en Frenkie de Jong de kwaliteiten van Marokko benadrukken. Koeman noemt aanvoerder Ashraf Hakimi de vedette en wil zich daar met de ploeg heel goed op voorbereiden. Oranje vertrekt naar Mexico met veel doelpunten voorin en zorgen achterin. Het team maakte 10 doelpunten in de 3 groepduels, maar kreeg er 4 tegen voor het eerst in een eerste groepsfase. Jan-Paul van Hekken erkende dat Oranje te veel doelpunten tegenkrijgt. Als groepswinnaar wacht nu Marokko in Monterrey. Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort. Daphne Koster krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie van de Ajax-vrouwen. De oud-international, die voorheen jarenlang hoofdvrouwenvoetbal was in Amsterdam, is aan de slag gegaan als hoofdstrategie vrouwenvoetbal. De club laat weten dat haar kennis, ervaring en visie met deze strategische adviesrol behouden blijven voor de volgende fase van de vrouwentak. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Koster richt zich in deze nieuwe functie op de brede ontwikkeling van de Ajax-vrouwen. De focus ligt hierbij op de eigen jeugdopleiding en op zowel de nationale als internationale groei. De oud-verdedigster speelde tijdens haar actieve loopbaan op het veld onder meer voor AZ en Ajax, waarna ze in 2017 besloot te stoppen met voetballen. Direct daarna trad ze in dienst bij de Amsterdamse club als eindverantwoordelijke van de vrouwenploeg. Onder haar leiding pakte Ajax twee landstitels in 2018 en in 2023. Ook bereikte de club in 2024 de kwartfinales van de Champions League. In de eerste helft van 2025 nam Koster een sabbatical. De club heeft het afgelopen seizoen onder leiding van trainer Anouk Bruil inmiddels afgerond. Achter de schermen wordt er nu gebouwd aan de toekomst, waarbij het team zich onder andere opmaakt voor de kwalificatie van de Champions League in augustus. Koster zal in haar nieuwe rol de sportieve koers voor de lange termijn gaan uitzetten.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: is Sportradio.
1: Meer sport, meer muziek.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 3 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. De oorlog in het Midden-Oosten lijkt weer op te laaien. Amerika viel vanavond doelen in Iran aan als vergelding voor de aanval op een commercieel schip eerder deze week. Iran heeft nu als reactie weer Amerikaanse doelen gebombardeerd. Vicepresident J.D. Vance waarschuwde dat Amerika zal reageren op een eventuele tegenaanval. Minister Jesselgus van Defensie gaat flink investeren in wapens en luchtafweer. Dat blijkt uit stukken die maandag gepresenteerd worden, maar nu al in bezit zijn van de Telegraaf. Er komt bijvoorbeeld extra luchtafweer en lasers om drones weg te jagen. Ook moet Defensie er de komende jaren een stuk meer soldaten bij krijgen. In Groningen is een fietser zwaar gewond geraakt bij een aanrijding. De automobilist reed door na het ongeluk. Een stukje verderop, in Haren, werd de auto teruggevonden en de bestuurder even later ook. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. En de Oranjemars van afgelopen donderdag in Kansas City was de grootste tot nu toe, meldt het AD. Er liepen 36.000 mensen mee, een stuk meer dan de 22.000 die de gemeente had verwacht. Behalve Oranjefans kwamen er ook veel Amerikanen en andere buitenlanders op af. Bij de andere Oranjemarsen deden ongeveer 15.000 mensen mee. Vannacht is het klam met 20 tot 25 graden. Overdag is het weer erg heet, met 28 graden aan zee tot 38 in het oosten. 'S Avonds krijgen we stevig onweer met plaatselijk ook grote hagelstenen.
0: Grand Prix Radio.
1: WK Update. Oranje heeft met 3-1 gewonnen van Tunesië en is groepswinnaar geworden. Maandagnacht om 3 uur treft Nederland Marokko in de laatste 32. Na een eigen doelpunt van Hazem Mastouri zette Brian Brobbey snel de tweede treffer bij. In de tweede helft maakte Jan-Paul van Hekken met zijn eerste interlandgoal de 3-1. Bondscoach Ronald Koeman heeft gekozen voor Nathan Aké als linksback en Donjel Malen als rechtsbuiten. Bondscoach Ronald Koeman hield de lat meteen hoog na die zegen. Hij zei, als we ver willen komen, dan zijn er onderdelen die echt beter moeten. In fases nam Oranje het volgens hem te makkelijk op. Hij zei, als je dit tegenover betere ploegen hebt, kan het je de kop kosten. Over de volgende tegenstander bleef hij rustig en zei hij, prima, het wordt een interessante wedstrijd. Oranje heeft door een zegen met 3-1 op Tunesië de groep gewonnen. Maandagnacht om 3 uur speelt Nederland in Monterrey tegen Marokko in de 16e finale. Bondscoach Ronald Koeman hield de blik op scherp en zei dat de dingen beter moeten als ze ver willen komen. In de andere poolwedstrijd speelden Japan en Zweden 1-1 gelijk. Bij Oranje klinkt vertrouwen voor dat duel. Jan-Paul van Hekken en Tidjani Reinders verwachten een harde strijd. Terwijl Virgil van Dijk en Frenkie de Jong de kwaliteiten van Marokko benadrukken. Koeman noemt aanvoerder Ashraf Hakimi de vedette en wil zich daar met de ploeg heel goed op voorbereiden. Oranje vertrekt naar Mexico met veel doelpunten voorin en zorgen achterin. Het team maakte 10 doelpunten in de 3 groepduels, maar kreeg er 4 tegen voor het eerst in een eerste groepsfase. Jan-Paul van Hekken erkende dat Oranje te veel doelpunten tegenkrijgt. Als groepswinnaar wacht nu Marokko in Monterrey.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Nederlands elftal speelt in de 16e finales van het wereldkampioenschap voetbal tegen Marokko. Na de groepswinst en een 3-1 overwinning op Tunesië in Kansas City wacht nu de confrontatie in het Mexicaanse Monterrey. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Oranje kijkt uit naar de krachtmeting met Marokko in de knock-outfase. Marokko, de huidige kampioen van de Afrika Cup, bereikte op het vorige wereldkampioenschap nog de halve finales. De Nederlandse selectie bereidt zich voor op een intense strijd. Verdediger Jan-Paul van Hekken kijkt uit naar de wedstrijd. Hij verwacht een beladen wedstrijd en stelt dat dit de wedstrijden zijn die ze op een WK willen spelen. Middenvelder Tidjani Reinders vult aan dat de Marokkanen agressief zijn in de duels en dat Oranje zich daartegen moet verweren. Bondscoach Ronald Koeman ziet vooral gevaar in de Marokkaanse aanvoerder Achraf Hakimi, die hij omschrijft als de absolute sleutelspeler. Aanvoerder Virgil van Dijk noemt Marokko een team met veel voetballende kwaliteiten, maar ziet ook kwetsbaarheden. Voor veel spelers is het duel een weerzien met bekenden uit de Eredivisie, zoals Ismaël Saibari. De middenvelder die deze zomer naar Bayern München verhuist, kijkt ernaar uit om tegen zijn vrienden te spelen. Ook de Marokkaanse speler Anas El Edin noemt het een prachtige ontmoeting tegen zijn beste vrienden, waarin twee geweldige ploegen tegenover elkaar staan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Oranje heeft met 3-1 gewonnen van Tunesië en is groepswinnaar geworden. Maandagnacht om 3:00 treft Nederland Marokko in de laatste 32. Na een eigen doelpunt van Hazem Mastouri zette Brian Brobby snel de tweede treffer bij. In de tweede helft maakte Jan-Paul van Hekken met zijn eerste interlandgoal de 3-1. Bondscoach Ronald Koeman heeft gekozen voor Nathan Aké als linksback en Donjel Malen als rechtsbuiten. Bondscoach Ronald Koeman hield de lat meteen hoog na die zege. Hij zei, als we ver willen komen, dan zijn er onderdelen die echt beter moeten. In fases nam Oranje het volgens hem te makkelijk op. Hij zei, als je dit tegenover betere ploegen hebt, kan het je de kop kosten. Over de volgende tegenstander bleef hij rustig en zei hij, prima, het wordt een interessante wedstrijd. Oranje heeft door een zege met 3-1 op Tunesië de groep gewonnen. Maandagnacht om 3:00 speelt Nederland in Monterrey tegen Marokko in de 16e finale. Bondscoach Ronald Koeman hield de blik op scherp en zei dat de dingen beter moeten als ze ver willen komen. In de andere poolwedstrijd speelden Japan en Zweden 1-1 gelijk. Bij Oranje klinkt vertrouwen voor dat duel. Jan-Paul van Hekken en Tidjani Reinders verwachten een harde strijd. Terwijl Virgil van Dijk en Frenkie de Jong de kwaliteiten van Marokko benadrukken. Koeman noemt aanvoerder Ashraf Hakimi de vedette en wil zich daar met de ploeg heel goed op voorbereiden. Oranje vertrekt naar Mexico met veel doelpunten voorin en zorgen achterin. Het team maakte 10 doelpunten in de 3 groepduels, maar kreeg er 4 tegen voor het eerst in een eerste groepsfase. Jan-Paul van Hekken erkende dat Oranje te veel doelpunten tegenkrijgt. Als groepswinnaar wacht nu Marokko in Monterrey.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort.
3: De oudste actieve profvoetballer ter wereld is nog niet klaar met zijn loopbaan. Kazuyoshi Miura, inmiddels 59 jaar oud, heeft zijn contract bij Fukushima United met een jaar verlengd. De Japanse aanvaller begint daardoor aan zijn 42e seizoen in het profvoetbal. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Miura speelde sinds eind december al op huurbasis voor de club, die uitkomt op het derde niveau in Japan. De veteraan geeft aan dat hij zijn project bij Fukushima United graag voortzet. Hij wil met passie blijven spelen en alles geven tijdens de dagelijkse trainingen om zo bij te dragen aan promotie naar het tweede Japanse profniveau. Met deze contractverlenging scherpt de aanvaller zijn eigen record van langste professionele carrière in het profvoetbal nog verder aan. Miura debuteerde al in 1986 als prof bij de Braziliaanse club Santos. In de decennia daarna speelde hij onder meer in Italië, Kroatië, Australië en Portugal. De laatste jaren stelt hij zijn voetbalpensioen telkens uit door op huurbasis over te stappen naar een nieuwe club. Al staat hij officieel nog onder contract bij Yokohama FC. Ook in het nationale elftal van Japan liet hij zijn sporen achter. Na zijn debuut in 1990 speelde hij in 10 jaar tijd 89 interlands, waarin hij 55 keer scoorde. Daarmee bezet hij de tweede plaats op de eeuwige topscorerlijst van het land. Naast de oudste profvoetballer ter wereld is Miura bovendien de oudste doelpuntenmaker in de Japanse J-League. Nadat hij op 50-jarige leeftijd nog wist te scoren op het hoogste niveau.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Radio is sportradio. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
2: 4 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Venezuela is opnieuw opgeschrikt door een aardbeving. De nieuwe beving vond plaats in de Caribische Zee en was onder meer te voelen in hoofdstad Caracas. Met een kracht van 4,9 was hij wel een stuk minder zwaar dan de aardbevingen van eerder deze week, waardoor zeker 920 doden zijn gevallen. Personeel van een kinderopvang in Schiedam is op non-actief gesteld omdat ze naar huis waren gegaan terwijl er nog een kind was. Het jongetje van 1 lag te slapen en was over het hoofd gezien, meldt nu.nl. De ouders stonden voor een dichte deur en seinden de politie in. De kinderopvang geeft toe dat de regels niet zijn nageleefd. In de Waal bij Tiel is gisteravond een dode man gevonden. Er werd groot alarm geslagen toen een zwemmer niet meer boven kwam. Er werd meteen een grote zoekactie op touw gezet en na een dik uur werd hij gevonden, maar toen was het al te laat. Donderdag kwamen ook al 3 zwemmers om het leven. En Amerika heeft bijna 400 websites offline gehaald die illegale livestreams van het WK aanboden. De websites werden gehost in Peru, Colombia en Oost-Europa. Het Amerikaanse ministerie van Justitie zegt dat het niet alleen gaat om het schenden van auteursrecht, maar dat die sites ook vaak voor virussen zorgen. Het wordt opnieuw een hete dag met maxima van 28 graden aan de kust tot 38 in het oosten. Aan het eind van de dag kans op stevig onweer met zware windstoten en plaatselijk ook grote hagelstenen.
0: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Oranje heeft met 3-1 gewonnen van Tunesië en is groepswinnaar geworden. Maandagnacht om 3 uur treft Nederland Marokko in de laatste 32. Na een eigen doelpunt van Hazem Mastouri zette Brian Brobby snel de tweede treffer bij. In de tweede helft maakte Jan-Paul van Hekken met zijn eerste interlandgoal de 3-1. Bondscoach Ronald Koeman heeft gekozen voor Nathan Aké als linksback en Donjel Malen als rechtsbuiten. Bondscoach Ronald Koeman hield de lat meteen hoog na die zege. Hij zei, als we ver willen komen, dan zijn er onderdelen die echt beter moeten. In fases nam Oranje het volgens hem te makkelijk op. Hij zei, als je dit tegenover betere ploegen hebt, kan het je de kop kosten. Over de volgende tegenstander bleef hij rustig en zei hij, prima, het wordt een interessante wedstrijd. Oranje heeft door een zege met 3-1 op Tunesië de groep gewonnen. Maandagnacht om 3 uur speelt Nederland in Monterrey tegen Marokko in de 16e finale. Bondscoach Ronald Koeman hield de blik op scherp en zei dat de dingen beter moeten als ze ver willen komen. In de andere poolwedstrijd speelden Japan en Zweden 1-1 gelijk. Bij Oranje klinkt vertrouwen voor dat duel. Jan-Paul van Hekken en Tidjani Reinders verwachten een harde strijd. Terwijl Virgil van Dijk en Frenkie de Jong de kwaliteiten van Marokko benadrukken. Koeman noemt aanvoerder Ashraf Hakimi de vedette en wil zich daar met de ploeg heel goed op voorbereiden. Oranje vertrekt naar Mexico met veel doelpunten voorin en zorgen achterin. Het team maakte 10 doelpunten in de 3 groepduels, maar kreeg er 4 tegen voor het eerst in een eerste groepsfase. Jan-Paul van Hekken erkende dat Oranje te veel doelpunten tegenkrijgt. Als groepswinnaar wacht nu Marokko in Monterrey.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Formule 1-coureurs van Mercedes gooien het over een andere boeg. Kimi Antonelli en George Russell gaan vanaf nu slimmer samenwerken, omdat de concurrentie ze op de hielen zit. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De dominantie van het team werd onlangs in Barcelona doorbroken door Lewis Hamilton. De allereerste 6 wedstrijden van het seizoen werden nog netjes verdeeld tussen Antonelli en Russell. Antonelli laat weten dat het vanaf nu echt niet meer alleen tussen hem en Russell gaat. De rest komt eraan. En dus gaat hij anders racen. Hamilton staat na een sterke reeks inmiddels tweede in het kampioenschap. WK-leider Antonelli verdedigt een voorsprong van 41 punten op de 7-voudig wereldkampioen. En Russell volgt vlak daarachter op de 3e plek. Volgens Russell profiteerde Hamilton in Barcelona van het gevecht tussen de 2 Mercedes-mannen. In Canada ging zo'n hard duel nog goed, maar in Spanje verloren ze er te veel tijd mee. Russell is er dan ook duidelijk over. Het teambelang staat voorop en het team wil gewoon winnen, ongeacht wie er als eerste over de streep komt. Er is trouwens nog een uitdaging voor Mercedes op de Red Bull Ring, want de auto's vallen de laatste tijd vaak stil door technische problemen. Het team heeft daarom een update meegenomen naar Oostenrijk. Volgens de coureurs heeft het oplossen van die fouten nu de allerhoogste prioriteit.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Oranje heeft met 3-1 gewonnen van Tunesië en is groepswinnaar geworden. Maandagnacht om 3:00 treft Nederland Marokko in de laatste 32. Na een eigen doelpunt van Hazem Mastouri zette Brian Brobby snel de tweede treffer bij. In de tweede helft maakte Jan-Paul van Hekken met zijn eerste interlandgoal de 3-1. Bondscoach Ronald Koeman heeft gekozen voor Nathan Aké als linksback en Donjel Malen als rechtsbuiten. Bondscoach Ronald Koeman hield de lat meteen hoog na die zegen. Hij zei, als we ver willen komen, dan zijn er onderdelen die echt beter moeten. In fases nam Oranje het volgens hem te makkelijk op. Hij zei, als je dit tegenover betere ploegen hebt, kan het je de kop kosten. Over de volgende tegenstander bleef hij rustig en zei hij, prima, het wordt een interessante wedstrijd. Oranje heeft door een zegen met 3-1 op Tunesië de groep gewonnen. Maandagnacht om 3:00 speelt Nederland in Monterrey tegen Marokko in de 16e finale. Bondscoach Ronald Koeman hield de blik op scherp en zei dat de dingen beter moeten als ze ver willen komen. In de andere poolwedstrijd speelden Japan en Zweden 1-1 gelijk. Bij Oranje klinkt vertrouwen voor dat duel. Jan-Paul van Hekken en Tidjani Reinders verwachten een harde strijd. Terwijl Virgil van Dijk en Frenkie de Jong de kwaliteiten van Marokko benadrukken. Koeman noemt aanvoerder Ashraf Hakimi de vedette en wil zich daar met de ploeg heel goed op voorbereiden. Oranje vertrekt naar Mexico met veel doelpunten voorin en zorgen achterin. Het team maakte 10 doelpunten in de 3 groepduels, maar kreeg er 4 tegen voor het eerst in een eerste groepsfase. Jan-Paul van Hekken erkende dat Oranje te veel doelpunten tegenkrijgt. Als groepswinnaar wacht nu Marokko in Monterrey.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voormalig Wimbledon-winnares Markéta Vondrousova vecht haar langdurige dopingschorsing van 4 jaar formeel aan bij het internationaal sporttribunaal. De Tsjechische tennister is niet blij met de uitspraak en stelt dat deze zware straf haar sportieve carrière volledig verwoest. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De straf volgde nadat Vondrousova een vroege dopingcontrole bij haar thuis weigerde. Volgens de officiële reglementen staat zo'n weigering gelijk aan een positieve dopingtest, met een maximale straf van 4 jaar tot gevolg. Ze weigerde de test vanwege mentale problemen, maar de tuchtrechter ging daar niet in mee. Vondrousova is van mening dat de tennisbond met haar straf een voorbeeld wil stellen. Ze wijst naar andere grote sterren, zoals Iga Swiatek en Jannik Sinner. Die werden na een dopinggeval namelijk maar voor een paar maanden geschorst. Volgens de Tsjechische kreeg de bond daar veel kritiek op en moeten zij en haar carrière daar nu voor boeten. De tennister omschrijft de hele procedure als mentaal uitputtend en zegt dat ze zich volkomen machteloos voelt tegenover de grote sportorganisatie. Hoewel ze begrip heeft voor een sanctie, noemt ze een uitsluiting tot het jaar 2030 onterecht. Omdat ze inmiddels 26 is, betekent 4 jaar wachten volgens haar het einde van haar loopbaan. Ze vecht de straf daarom aan.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Prix Radio is Sportradio. Grand Prix Radio. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio nieuws.
0: 5 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Caverdië heeft geschiedenis geschreven op het WK voetbal. De eilandengroep is geplaatst voor de volgende ronde. Ze speelden met 0-0 gelijk tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg voor een tweede plaats in de pool. Het is het kleinste land ooit dat een knock-outfase haalt. De volgende tegenstander is de huidige wereldkampioen, Argentinië. Niet alleen in Kaapverdië, maar ook in Rotterdam is het groot feest. Daar is een grote Kaapverdische gemeenschap en 6 spelers zijn er geboren. Honderden Kaapverdiërs zijn midden in de nacht met vlaggen en blauwe fakkels de straat op gegaan. En ook wordt er veel getoeterd. We blijven nog even in Rotterdam, want ook vandaag mogen daar vanwege de hitte geen grote evenementen doorgaan. Het gaat onder meer om festivals en een hardloopwedstrijd bij de Kuip. In 4 provincies in het zuiden en oosten van het land geldt vandaag nog steeds code rood. In de rest van het land is het inmiddels code oranje. En in Groningen is een fietser zwaar gewond geraakt bij een aanrijding. De automobilist reed door na het ongeluk. Een stukje verderop, in Haren, werd de auto teruggevonden en de bestuurder even later ook. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het wordt opnieuw een hete dag met maxima van 28 graden aan de kust tot 38 in het oosten. Aan het eind van de dag kans op stevig onweer met zware windstoten en plaatselijk ook grote hagelstenen.
1: Grand Prix Radio.
0: WK Update. Oranje heeft met 3-1 gewonnen van Tunesië en is groepswinnaar geworden. Maandagnacht om 3 uur treft Nederland Marokko in de laatste 32. Na een eigen doelpunt van Hazem Mastouri zette Brian Brobbey snel de tweede treffer bij. In de tweede helft maakte Jan-Paul van Hekken met zijn eerste interlandgoal de 3-1. Bondscoach Ronald Koeman heeft gekozen voor Nathan Aké als linksback en Donjel Malen als rechtsbuiten. Bondscoach Ronald Koeman hield de lat meteen hoog na die zegen. Hij zei, als we ver willen komen, dan zijn er onderdelen die echt beter moeten. In fases nam Oranje het volgens hem te makkelijk op. Hij zei, als je dit tegenover betere ploegen hebt, kan het je de kop kosten. Over de volgende tegenstander bleef hij rustig en zei hij, prima, het wordt een interessante wedstrijd. Oranje heeft door een zegen met 3-1 op Tunesië de groep gewonnen. Maandagnacht om 3 uur speelt Nederland in Monterrey tegen Marokko in de 16e finale. Bondscoach Ronald Koeman hield de blik op scherp en zei dat de dingen beter moeten als ze ver willen komen. In de andere poolwedstrijd speelden Japan en Zweden 1-1 gelijk. Bij Oranje klinkt vertrouwen voor dat duel. Jan-Paul van Hekken en Tidjani Reinders verwachten een harde strijd. Terwijl Virgil van Dijk en Frenkie de Jong de kwaliteiten van Marokko benadrukken. Koeman noemt aanvoerder Ashraf Hakimi de vedette en wil zich daar met de ploeg heel goed op voorbereiden. Oranje vertrekt naar Mexico met veel doelpunten voorin en zorgen achterin. Het team maakte 10 doelpunten in de 3 groepduels, maar kreeg er 4 tegen voor het eerst in een eerste groepsfase. Jan-Paul van Hekken erkende dat Oranje te veel doelpunten tegenkrijgt. Als groepswinnaar wacht nu Marokko in Monterrey.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bondscoach Dick Advocaat is bijzonder trots op het nationale voetbalelftal van Curaçao, dat na het laatste groepsduel in Philadelphia is uitgeschakeld voor het wereldkampioenschap. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel de beslissende wedstrijd tegen Ivoorkust niet de benodigde overwinning opleverde, kijkt Advocaat met een positief gevoel terug op het historische debuut van zijn ploeg in de Verenigde Staten. Het elftal van Curaçao schreef tijdens dit toernooi geschiedenis door het eerste WK-doelpunt te maken bij een nederlaag van 7-1 tegen Duitsland. Daarnaast pakte de ploeg het allereerste WK-punt ooit door met 0-0 gelijk te spelen tegen Ecuador. Om de knock-outfase te bereiken was een overwinning op Ivoorkust noodzakelijk. Die stunt zat er uiteindelijk nooit echt in, nadat Nicolas Pepe 2 doelpunten maakte voor Ivoorkust. Advocaat benadrukt na afloop dat zijn spelers keihard hebben gewerkt en dat ze trots mogen zijn op zichzelf, omdat ze hebben laten zien wat ze kunnen. Over zijn eigen toekomst is de trainer nog niet bezig geweest. Hij heeft er naar eigen zeggen geen minuut aan gedacht dat dit zijn laatste duel als coach zou kunnen zijn geweest. Al denkt hij dat dit besef wellicht nog komt wanneer hij het WK definitief verlaat.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Oranje heeft met 3-1 gewonnen van Tunesië en is groepswinnaar geworden. Maandagnacht om 3:00 treft Nederland Marokko in de laatste 32. Na een eigen doelpunt van Hazem Mastouri zette Brian Brobbey snel de tweede treffer bij. In de tweede helft maakte Jan-Paul van Hekken met zijn eerste interlandgoal de 3-1. Bondscoach Ronald Koeman heeft gekozen voor Nathan Aké als linksback en Donjel Malen als rechtsbuiten. Bondscoach Ronald Koeman hield de lat meteen hoog na die zegen. Hij zei, als we ver willen komen, dan zijn er onderdelen die echt beter moeten. In fases nam Oranje het volgens hem te makkelijk op. Hij zei, als je dit tegenover betere ploegen hebt, kan het je de kop kosten. Over de volgende tegenstander bleef hij rustig en zei hij, prima, het wordt een interessante wedstrijd. Oranje heeft door een zegen met 3-1 op Tunesië de groep gewonnen. Maandagnacht om 3:00 speelt Nederland in Monterrey tegen Marokko in de 16e finale. Bondscoach Ronald Koeman hield de blik op scherp en zei dat de dingen beter moeten als ze ver willen komen. In de andere poolwedstrijd speelden Japan en Zweden 1-1 gelijk. Bij Oranje klinkt vertrouwen voor dat duel. Jan-Paul van Hekken en Tidjani Reinders verwachten een harde strijd. Terwijl Virgil van Dijk en Frenkie de Jong de kwaliteiten van Marokko benadrukken. Koeman noemt aanvoerder Ashraf Hakimi de vedette en wil zich daar met de ploeg heel goed op voorbereiden. Oranje vertrekt naar Mexico met veel doelpunten voorin en zorgen achterin. Het team maakte 10 doelpunten in de 3 groepduels, maar kreeg er 4 tegen voor het eerst in een eerste groepsfase. Jan-Paul van Hekken erkende dat Oranje te veel doelpunten tegenkrijgt. Als groepswinnaar wacht nu Marokko in Monterrey. Grand

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort. De FIA schrapt de maximale ambtstermijn voor de president en andere topbestuurders. Tot nu toe mochten zij maximaal 12 jaar blijven zitten, maar die limiet verdwijnt nu volledig. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens een buitengewone algemene vergadering in Macau stemde een overweldigende meerderheid van de aangesloten clubs voor deze wijziging. Het voorstel voor de wijziging werd ingediend door de huidige voorzitter Mohammed Ben Sulayem. Volgens de Motorsportbond brengt deze verandering de regels in lijn met andere overkoepelende organen. Zoals de Wereldraden en de Senaat van de FIA, die geen termijnbeperkingen hebben. De aangesloten bonden behouden de volledige democratische bevoegdheid om geschikte bestuursleden te kiezen. Naast het schrappen van de termijnen zijn ook de criteria voor nieuwe presidentskandidaten aangescherpt. Potentiële kandidaten moeten voortaan over aantoonbare en aanzienlijke ervaring binnen een FIA-lidorganisatie beschikken. De nominatiecommissie krijgt bovendien een nieuwe naam en heet voortaan de Commissie voor de Beoordeling van Verkiesbaarheid. In de praktijk kan een voorzitter nu voor onbepaalde tijd aan het hoofd van de bond blijven staan, tenzij deze wordt weggestemd of de leeftijdsgrens van 70 jaar bereikt. De 64-jarige Ben Sulayem, die eind 2025 werd verkozen voor een tweede termijn, is tijdens de eerstvolgende verkiezingen in 2029 68 jaar oud. Zonder verdere aanpassingen aan de leeftijdsgrens zou hij dan nog voor één extra termijn mogen gaan.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio nieuws.
2: 6 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Een enorme stunt van Kaap Verdi op het WK. Ze zijn door naar de volgende ronde. Ze speelden met 0-0 gelijk tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg voor de tweede plaats in de pool. Het is het kleinste land ooit dat de knock-outfase haalt. Hun volgende tegenstander is niet de minste, Argentinië, de huidige wereldkampioen. De oorlog in het Midden-Oosten lijkt erop te laaien. Amerika viel gisteravond doelen in Iran aan als vergelding voor de aanval op een commercieel schip eerder deze week. Iran heeft nu als reactie weer Amerikaanse doelen gebombardeerd. Vicepresident J.D. Vance waarschuwde dat Amerika zal reageren op een eventuele tegenaanval. Het Diaconessenziekenhuis in Utrecht heeft gisteren meerdere operaties af moeten zeggen vanwege de hitte. Een voorzorgsmaatregel, zegt het ziekenhuis tegen RTV Utrecht. Het koelsysteem had het zwaar om de operatiekamers koel te houden. Ze vonden het belangrijkste dat de spoedeisende hulp open kon blijven. En justitie in Frankrijk heeft een onderzoek ingesteld naar online marktplaats Vinted. Op social media wordt er gespeculeerd dat er mogelijk kinderen via het platform zouden worden verkocht. Zo zou er bij duur speelgoed bepaalde codetaal worden gebruikt. Vinted zelf zegt geen aanwijzingen te hebben dat er kinderen te koop staan. Het wordt opnieuw een hete dag met maxima van 28 graden aan de kust tot 38 in het oosten. Aan het eind van de dag kans op stevig onweer, met zware windstoten en plaatselijk grote hagelstenen.
3: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Oranje heeft met 3-1 gewonnen van Tunesië en is groepswinnaar geworden. Maandagnacht om 3 uur treft Nederland Marokko in de laatste 32. Na een eigen doelpunt van Hazem Mastouri zette Brian Brobbey snel de tweede treffer bij. In de tweede helft maakte Jan-Paul van Hekken met zijn eerste interlandgoal de 3-1. Bondscoach Ronald Koeman heeft gekozen voor Nathan Aké als linksback en Donjel Malen als rechtsbuiten. Bondscoach Ronald Koeman hield de lat meteen hoog na die zege. Hij zei, als we ver willen komen, dan zijn er onderdelen die echt beter moeten. In fases nam Oranje het volgens hem te makkelijk op. Hij zei, als je dit tegenover betere ploegen hebt, kan het je de kop kosten. Over de volgende tegenstander bleef hij rustig en zei hij, prima, het wordt een interessante wedstrijd. Oranje heeft door een zege met 3-1 op Tunesië de groep gewonnen. Maandagnacht om 3 uur speelt Nederland in Monterrey tegen Marokko in de 16e finale. Bondscoach Ronald Koeman hield de blik op scherp en zei dat de dingen beter moeten als ze ver willen komen. In de andere poolwedstrijd speelden Japan en Zweden 1-1 gelijk. Bij Oranje klinkt vertrouwen voor dat duel. Jan-Paul van Hekken en Tidjani Reinders verwachten een harde strijd. Terwijl Virgil van Dijk en Frenkie de Jong de kwaliteiten van Marokko benadrukken. Koeman noemt aanvoerder Ashraf Hakimi de vedette. En wil zich daar met de ploeg heel goed op voorbereiden. Oranje vertrekt naar Mexico met veel doelpunten voorin en zorgen achterin. Het team maakte 10 doelpunten in de 3 groepduels, maar kreeg er 4 tegen voor het eerst in een eerste groepsfase. Jan-Paul van Hekken erkende dat Oranje te veel doelpunten tegenkrijgt. Als groepswinnaar wacht nu Marokko in Monterrey.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Daphne Koster krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie van de Ajax-vrouwen. De oud-international, die voorheen jarenlang hoofdvrouwenvoetbal was in Amsterdam, is aan de slag gegaan als hoofdstrategie vrouwenvoetbal. De club laat weten dat haar kennis, ervaring en visie met deze strategische adviesrol behouden blijven voor de volgende fase van de vrouwentak. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Koster richt zich in deze nieuwe functie op de brede ontwikkeling van de Ajax-vrouwen. De focus ligt hierbij op de eigen jeugdopleiding en op zowel de nationale als internationale groei. De oud-verdedigster speelde tijdens haar actieve loopbaan op het veld onder meer voor AZ en Ajax, waarna ze in 2017 besloot te stoppen met voetballen. Direct daarna trad ze in dienst bij de Amsterdamse club als eindverantwoordelijke van de vrouwenploeg. Onder haar leiding pakte Ajax twee landstitels in 2018 en in 2023. Ook bereikte de club in 2024 de kwartfinales van de Champions League. In de eerste helft van 2025 nam Koster een sabbatical. De club heeft het afgelopen seizoen onder leiding van trainer Anouk Bruil inmiddels afgerond. Achter de schermen wordt er nu gebouwd aan de toekomst, waarbij het team zich onder andere opmaakt voor de kwalificatie van de Champions League in augustus. Koster zal in haar nieuwe rol de sportieve koers voor de lange termijn gaan uitzetten.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
5: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook. Uit de meterkast.
4: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.

0: toontoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna A-merkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
5: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost. Autotaalglas.
0: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
13: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. €1. En Optimaal drinkjoghurt, 1-liter pak, ook €1. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
14: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea. Zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
16: Free Radio. WK Update. Oranje heeft met 3-1 gewonnen van Tunesië en is groepswinnaar geworden. Maandagnacht om 3:00 treft Nederland Marokko in de laatste 32. Na een eigen doelpunt van Hazem Mastouri zette Brian Brobby snel de tweede treffer bij. In de tweede helft maakte Jan-Paul van Hekken met zijn eerste Interland goal de 3-1. Bondscoach Ronald Koeman heeft gekozen voor Nathan Aké als linksback en Donjel Malen als rechtsbuiten. Bondscoach Ronald Koeman hield de lat meteen hoog na die zege. Hij zei, als we ver willen komen, dan zijn er onderdelen die echt beter moeten. In fases nam Oranje het volgens hem te makkelijk op. Hij zei, als je dit tegenover betere ploegen hebt, kan het je de kop kosten. Over de volgende tegenstander bleef hij rustig en zei hij, prima, het wordt een interessante wedstrijd. Oranje heeft door een zege met 3-1 op Tunesië de groep gewonnen. Maandagnacht om 3:00 speelt Nederland in Monterrey tegen Marokko in de 16e finale. Bondscoach Ronald Koeman hield de blik op scherp en zei dat de dingen beter moeten als ze ver willen komen. In de andere poolwedstrijd speelden Japan en Zweden 1-1 gelijk. Bij Oranje klinkt vertrouwen voor dat duel. Jan-Paul van Hekken en Tidjani Reinders verwachten een harde strijd. Terwijl Virgil van Dijk en Frenkie de Jong de kwaliteiten van Marokko benadrukken. Koeman noemt aanvoerder Achraf Hakimi de vedette en wil zich daar met de ploeg heel goed op voorbereiden. Oranje vertrekt naar Mexico met veel doelpunten voorin en zorgen achterin. Het team maakte 10 doelpunten in de 3 groepsduels, maar kreeg er 4 tegen voor het eerst in een eerste groepsfase. Jan-Paul van Hekken erkende dat Oranje te veel doelpunten tegenkrijgt. Als groepswinnaar wacht nu Marokko in Monterrey. Groepsfase. Jan-Paul van Hekken erkende...

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort.
3: Het Nederlands elftal speelt in de 16e finales van het wereldkampioenschap voetbal tegen Marokko. Na de groepswinst en een 3-1 overwinning op Tunesië in Kansas City wacht nu de confrontatie in het Mexicaanse Monterrey. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Oranje kijkt uit naar de krachtmeting met Marokko in de knock-outfase. Marokko, de huidige kampioen van de Afrika Cup, bereikte op het vorige wereldkampioenschap nog de halve finales. De Nederlandse selectie bereidt zich voor op een intense strijd. Verdediger Jan-Paul van Hekken kijkt uit naar de wedstrijd. Hij verwacht een beladen wedstrijd en stelt dat dit de wedstrijden zijn die ze op een WK willen spelen. Middenvelder Tidjani Reinders vult aan dat de Marokkanen agressief zijn in de duels en dat Oranje zich daartegen moet verweren. Bondscoach Ronald Koeman ziet vooral gevaar in de Marokkaanse aanvoerder Achraf Hakimi, die hij omschrijft als de absolute sleutelspeler. Aanvoerder Virgil van Dijk noemt Marokko een team met veel voetballende kwaliteiten, maar ziet ook kwetsbaarheden. Voor veel spelers is het duel een weerzien met bekenden uit de Eredivisie, zoals Ismaël Saibari. De middenvelder die deze zomer naar Bayern München verhuist, kijkt ernaar uit om tegen zijn vrienden te spelen. Ook de Marokkaanse speler Anas El Edin noemt het een prachtige ontmoeting tegen zijn beste vrienden, waarin twee geweldige ploegen tegenover elkaar staan.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Free Radio is sportradio. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 7 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid woedt brand. Die is uitslaand en er komt veel rook vrij. De parkeergarage zit onder een woonblok vlakbij het stadion De Kuip. De woningen zijn ontruimd en de bewoners worden opgevangen. Sommige bewoners worden nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hebben ingeademd. In Rotterdam wordt het WK-succes van Cape Verde op straat gevierd. Ze zijn door naar de volgende ronde door gelijk te spelen tegen Saoedi-Arabië. Bleef 0-0 en dat was genoeg. Auto's reden toeterend door de straat en er werd vuurwerk afgestoken. Er wonen honderden Kaapverdianen in Rotterdam en ook spelers komen er vandaan. Amerika heeft gisteravond en vannacht weer aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het gaat om opslaglocaties voor raketten, drones en radarsystemen. Het zou een vergelding zijn voor de Iraanse aanval op een commercieel schip in de straat van Hormuz. Amerika en Iran ondertekenden vorige week een voorlopig vredesakkoord. En op een deel van de A15 bij Gorkum is door de hitte het asfalt omhoog gekomen. Daarom wordt vanochtend een spoedreparatie gedaan. Automobilisten kunnen daar last van hebben, zegt Rijkswaterstaat. Tot vanmiddag 2 uur is richting Nijmegen maar 1 rijstrook open. Ook de A59 bij Raamsdonk-Sfeer wordt gerepareerd vanwege scheuren. Het wordt opnieuw een hete dag met maxima van 28 graden aan de kust tot 38 in het oosten. Aan het eind van de dag kans op stevig onweer, met zware windstoten en plaatselijk grote hagelstenen.
0: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Oranje heeft met 3-1 gewonnen van Tunesië en is groepswinnaar geworden. Maandagnacht om 3 uur treft Nederland Marokko in de laatste 32. Na een eigen doelpunt van Hazem Mastouri zette Brian Brobbey snel de tweede treffer bij. In de tweede helft maakte Jan-Paul van Hekken met zijn eerste interlandgoal de 3-1. Bondscoach Ronald Koeman heeft gekozen voor Nathan Aké als linksback en Donjel Malen als rechtsbuiten. Bondscoach Ronald Koeman hield de lat meteen hoog na die zege. Hij zei, als we ver willen komen, dan zijn er onderdelen die echt beter moeten. In fases nam Oranje het volgens hem te makkelijk op. Hij zei, als je dit tegenover betere ploegen hebt, kan het je de kop kosten. Over de volgende tegenstander bleef hij rustig en zei hij, prima, het wordt een interessante wedstrijd. Oranje heeft door een zege met 3-1 op Tunesië de groep gewonnen. Maandagnacht om 3 uur speelt Nederland in Monterrey tegen Marokko in de 16e finale. Bondscoach Ronald Koeman hield de blik op scherp en zei dat de dingen beter moeten als ze ver willen komen. In de andere poolwedstrijd speelden Japan en Zweden 1-1 gelijk. Bij Oranje klinkt vertrouwen voor dat duel. Jan-Paul van Hekken en Tidjani Reinders verwachten een harde strijd. Terwijl Virgil van Dijk en Frenkie de Jong de kwaliteiten van Marokko benadrukken. Koeman noemt aanvoerder Ashraf Hakimi de vedette. En wil zich daar met de ploeg heel goed op voorbereiden. Oranje vertrekt naar Mexico met veel doelpunten voorin en zorgen achterin. Het team maakte 10 doelpunten in de 3 groepsduels, maar kreeg er 4 tegen voor het eerst in een eerste groepsfase. Jan-Paul van Hekken erkende dat Oranje te veel doelpunten tegenkrijgt. Als groepswinnaar wacht nu Marokko in Monterrey.
0: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar 2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar 1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Nu bij DA 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
6: De vriendelijke specialist DA.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, of is je fresh partner van Team NL.
8: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
9: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
10: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
11: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
12: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
13: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
10: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
14: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
17: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+. Grand

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De oudste actieve profvoetballer ter wereld is nog niet klaar met zijn loopbaan. Kazuyoshi Miura, inmiddels 59 jaar oud, heeft zijn contract bij Fukushima United met een jaar verlengd. De Japanse aanvaller begint daardoor aan zijn 42e seizoen in het profvoetbal. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Miura speelde sinds eind december al op huurbasis voor de club, die uitkomt op het derde niveau in Japan. De veteraan geeft aan dat hij zijn project bij Fukushima United graag voortzet. Hij wil met passie blijven spelen en alles geven tijdens de dagelijkse trainingen om zo bij te dragen aan promotie naar het tweede Japanse profniveau. Met deze contractverlenging scherpt de aanvaller zijn eigen record van langste professionele carrière in het profvoetbal nog verder aan. Miura debuteerde al in 1986 als prof bij de Braziliaanse club Santos. In de decennia daarna speelde hij onder meer in Italië, Kroatië, Australië en Portugal. De laatste jaren stelt hij zijn voetbalpensioen telkens uit door op huurbasis over te stappen naar een nieuwe club. Al staat hij officieel nog onder contract bij Yokohama FC. Ook in het nationale elftal van Japan liet hij zijn sporen achter. Na zijn debuut in 1990 speelde hij in 10 jaar tijd 89 interlands, waarin hij 55 keer scoorde. Daarmee bezet hij de tweede plaats op de eeuwige topscorerlijst van het land. Naast de oudste profvoetballer ter wereld is Miura bovendien de oudste doelpuntenmaker in de Japanse J-League, nadat hij op 50-jarige leeftijd nog wist te scoren op het hoogste niveau.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs. De vriendelijke specialist DA.
3: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
6: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
7: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
8: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
9: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
10: Zodat anderen ook genezen, net als ik, van mijn kanker.
6: Het zit in ons bloed. San Quin. For life.
11: Zou 2 glaasjes bubbels mogen van mijn mama?
12: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
13: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
12: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
6: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
14: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
15: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
16: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
15: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
17: Laat die wasmachine maar draaien hoor. Nu Lenor vloeibaar wasmiddel. Pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar 15 euro. Wasmand in de hand. En op naar...
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
20: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
21: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
22: Zeg, als u altijd maar hard werkt... vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
23: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
24: Grand Prix Radio.
25: WK Update. Oranje heeft met 3-1 gewonnen van Tunesië en is groepswinnaar geworden. Maandagnacht om 3 uur treft Nederland Marokko in de laatste 32. Na een eigen doelpunt van Hazem Mastouri zette Brian Brobbey snel de tweede treffer bij. In de tweede helft maakte Jan-Paul van Hekken met zijn eerste interlandgoal de 3-1. Bondscoach Ronald Koeman heeft gekozen voor Nathan Aké als linksback en Donjel Malen als rechtsbuiten. Bondscoach Ronald Koeman hield de lat meteen hoog na die zegen. Hij zei, als we ver willen komen, dan zijn er onderdelen die echt beter moeten.
0: In fases nam Oranje het volgens hem te makkelijk op. Hij zei, als je dit tegenover betere ploegen hebt, kan het je de kop kosten. Over de volgende tegenstander bleef hij rustig en zei hij, prima, het wordt een interessante wedstrijd. Oranje heeft door een zege met 3-1 op Tunesië de groep gewonnen. Maandagnacht om 3:00 speelt Nederland in Monterrey tegen Marokko in de 16e finale. Bondscoach Ronald Koeman hield de blik op scherp en zei dat de dingen beter moeten als ze ver willen komen. In de andere poolwedstrijd speelden Japan en Zweden 1-1 gelijk. Bij Oranje klinkt vertrouwen voor dat duel. Jan-Paul van Hekke en Tidjani Reinders verwachten een harde strijd, terwijl Virgil van Dijk en Frenkie de Jong de kwaliteiten van Marokko benadrukken. Koeman noemt aanvoerder Ashraf Hakimi de vedette en wil zich daar met de ploeg heel goed op voorbereiden. Oranje vertrekt naar Mexico met veel doelpunten voorin en zorgen achterin. Het team maakte 10 doelpunten in de 3 groepduels, maar kreeg er 4 tegen voor het eerst in een eerste groepsfase. Jan-Paul van Hekke erkende dat Oranje te veel doelpunten tegenkrijgt. Als groepswinnaar wacht nu Marokko in Monterrey.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Formule 1-coureurs van Mercedes gooien het over een andere boeg. Kimi Antonelli en George Russell gaan vanaf nu slimmer samenwerken, omdat de concurrentie ze op de hielen zit. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De dominantie van het team werd onlangs in Barcelona doorbroken door Lewis Hamilton. De allereerste 6 wedstrijden van het seizoen werden nog netjes verdeeld tussen Antonelli en Russell. Antonelli laat weten dat het vanaf nu echt niet meer alleen tussen hem en Russell gaat. De rest komt eraan. En dus gaat hij anders racen. Hamilton staat na een sterke reeks inmiddels tweede in het kampioenschap. WK-leider Antonelli verdedigt een voorsprong van 41 punten op de 7-voudig wereldkampioen. En Russell volgt vlak daarachter op de 3e plek. Volgens Russell profiteerde Hamilton in Barcelona van het gevecht tussen de 2 Mercedes-mannen. In Canada ging zo'n hard duel nog goed, maar in Spanje verloren ze er te veel tijd mee. Russell is er dan ook duidelijk over. Het teambelang staat voorop. En het team wil gewoon winnen, ongeacht wie er als eerste over de streep komt. Er is trouwens nog een uitdaging voor Mercedes op de Red Bull Ring, want de auto's vallen de laatste tijd vaak stil door technische problemen. Het team heeft daarom een update meegenomen naar Oostenrijk. Volgens de coureurs heeft het oplossen van die fouten nu de allerhoogste prioriteit.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Meer muziek.
1: Grand Prix Radio.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 8 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. België gaat als groepswinnaar door op het WK voetbal. De Belgen waren veel te sterk voor Nieuw-Zeeland en wonnen met 5-1. In de groep is ook Egypte door na een 1-1 gelijkspel tegen Iran. Als groepswinnaar ontloopt België in de volgende ronde wereldkampioen Argentinië. Dat wordt de tegenstander van Kaapverdië, want dat land is ook door. De Kaapverdianen plaatsten zich voor de knock-outfase door met 0-0 gelijk te spelen tegen Saoedi-Arabië. Na die stunt was het in Rotterdam direct groot feest. Mensen gingen met vlaggen de straat op en auto's reden toeterend rond. In Rotterdam woont een grote Kaapverdische gemeenschap en de WK-selectie van Kaapverdië telt 6 Rotterdamse spelers. In een parkeergarage in Rotterdam-IJsselmonde stonden vanochtend meerdere auto's in brand. De garage is vlakbij flats en daarom werden tientallen woningen ontruimd. Honderden mensen stonden op straat, meldt Rijnmond. De brand zou zijn ontstaan in een elektrische auto. Mensen werden nagekeken omdat ze misschien rook hadden ingeademd. Een automobilist op de A15 bij Gorkum moet rekening houden met verkeershinder. Door de hitte is het asfalt op sommige plekken omhoog gekomen en is een spoedreparatie nodig. Naar Nijmegen is voorlopig maar 1 rijstrook open. En het is er extra druk omdat dit deel van de A15 ook nog eens de omleidingsroute is voor de afgesloten A27. Het kwik loopt weer snel op, maar in het westen wordt het met 28 tot 30 graden wel minder heet. In het oosten wordt het nog 38 graden. Later vandaag vallen er flinke buien met ook onweer.
0: Grand Prix Radio.
1: WK Update. Oranje heeft met 3-1 gewonnen van Tunesië en is groepswinnaar geworden. Maandagnacht om 3 uur treft Nederland Marokko in de laatste 32. Na een eigen doelpunt van Hazem Mastouri zette Brian Brobbey snel de tweede treffer bij. In de tweede helft maakte Jan-Paul van Hekken met zijn eerste interlandgoal de 3-1. Bondscoach Ronald Koeman heeft gekozen voor Nathan Aké als linksback en Donjel Malen als rechtsbuiten. Bondscoach Ronald Koeman hield de lat meteen hoog na die zege. Hij zei, als we ver willen komen, dan zijn er onderdelen die echt beter moeten. In fases nam Oranje het volgens hem te makkelijk op. Hij zei, als je dit tegenover betere ploegen hebt, kan het je de kop kosten. Over de volgende tegenstander bleef hij rustig en zei hij, prima, het wordt een interessante wedstrijd. Oranje heeft door een zege met 3-1 op Tunesië de groep gewonnen. Maandagnacht om 3 uur speelt Nederland in Monterrey tegen Marokko in de 16e finale. Bondscoach Ronald Koeman hield de blik op scherp en zei dat de dingen beter moeten als ze ver willen komen. In de andere poolwedstrijd speelden Japan en Zweden 1-1 gelijk. Bij Oranje klinkt vertrouwen voor dat duel. Jan-Paul van Hekken en Tidjani Reinders verwachten een harde strijd. Terwijl Virgil van Dijk en Frenkie de Jong de kwaliteiten van Marokko benadrukken. Koeman noemt aanvoerder Ashraf Hakimi de vedette. En wil zich daar met de ploeg heel goed op voorbereiden. Oranje vertrekt naar Mexico met veel doelpunten voorin en zorgen achterin. Het team maakte 10 doelpunten in de 3 groepduels, maar kreeg er 4 tegen voor het eerst in een eerste groepsfase. Jan-Paul van Hekken erkende dat Oranje te veel doelpunten tegenkrijgt. Als groepswinnaar wacht nu Marokko in Monterrey.
4: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
5: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En biefstuk naturel. Schaal van 2 of 3 stuks voor 2,49 per 100 gram. Een fijn en voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
6: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
7: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
8: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
9: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
11: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
12: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
11: Bestel je OBU op netlink.nl.
13: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
14: Hola, ¿dónde está mi casa?
13: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
14: Paella, paella.
13: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
14: Buenas noches.
13: Dus, rette ketet. En vamos naar Beterbed.
15: Ja, het is weer...

0: fijne verjaardag.
1: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
2: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
5: De vriendelijke specialist DA.
6: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio.
2: Grand Prix Radio is Sport Radio.
3: Grand Prix Radio.
2: Grand Prix Radio.
0: Sport in het kort.
4: Voormalig Wimbledon-winnares Markéta Vondrousova vecht haar langdurige dopingschorsing van 4 jaar formeel aan bij het internationaal sporttribunaal. De Tsjechische tennister is niet blij met de uitspraak en stelt dat deze zware straf haar sportieve carrière volledig verwoest. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De straf volgde nadat Vondrousova een vroege dopingcontrole bij haar thuis weigerde. Volgens de officiële reglementen staat zo'n weigering gelijk aan een positieve dopingtest, met een maximale straf van 4 jaar tot gevolg. Ze weigerde de test vanwege mentale problemen, maar de tuchtrechter ging daar niet in mee. Vondrousova is van mening dat de tennisbond met haar straf een voorbeeld wil stellen. Ze wijst naar andere grote sterren, zoals Iga Swiatek en Jannik Sinner. Die werden na een dopinggeval namelijk maar voor een paar maanden geschorst. Volgens de Tsjechische kreeg de bond daar veel kritiek op en moeten zij en haar carrière daar nu voor boeten. De tennister omschrijft de hele procedure als mentaal uitputtend en zegt dat ze zich volkomen machteloos voelt tegenover de grote sportorganisatie. Hoewel ze begrip heeft voor een sanctie, noemt ze een uitsluiting tot het jaar 2030 onterecht. Omdat ze inmiddels 26 is, betekent 4 jaar wachten volgens haar het einde van haar loopbaan. Ze vecht de straf daarom aan.
2: Sportradio.
0: Sportradio.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
2: Nu bij DA 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
3: De vriendelijke specialist DA.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
6: Dat gaan we vieren.
5: Zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Dat gaan we vieren.
5: Aldi.
8: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid. 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Dat gaan we vieren.
5: Dus nu naar Aldi.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak, waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
12: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna A-merkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
13: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
14: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
15: Deze zomer wordt leren extra leuk met Skoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
16: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
15: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
17: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
18: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
19: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
20: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
21: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
7: Grand Prix Radio.
22: WK Update. Oranje heeft met 3-1 gewonnen van Tunesië en is groepswinnaar geworden. Maandagnacht om 3:00 treft Nederland Marokko in de laatste 32. Na een eigen doelpunt van Hazem Mastouri zette Brian Brobby snel de tweede treffer bij. In de tweede helft maakte Jan-Paul van Hekken met zijn eerste interlandgoal de 3-1. Bondscoach Ronald Koeman heeft gekozen voor Nathan Aké als linksback en Donjel Malen als rechtsbuiten. Bondscoach Ronald Koeman hield de lat meteen hoog na die zege. Hij zei, als we ver willen komen, dan zijn er onderdelen die echt beter moeten. In fases nam Oranje het volgens hem te makkelijk op. Hij zei, als je dit tegenover betere ploegen hebt, kan het je de kop kosten. Over de volgende tegenstander bleef hij rustig en zei hij, prima, het wordt een interessante wedstrijd. Oranje heeft door een zege met 3-1 op Tunesië de groep gewonnen. Maandagnacht om 3:00 speelt Nederland in Monterrey tegen Marokko in de 16e finale. Bondscoach Ronald Koeman hield de blik op scherp en zei dat de dingen beter moeten als ze ver willen komen. In de andere poolwedstrijd speelden Japan en Zweden 1-1 gelijk. Bij Oranje klinkt vertrouwen voor dat duel. Jan-Paul van Hekken en Tidjani Reinders verwachten een harde strijd. Terwijl Virgil van Dijk en Frenkie de Jong de kwaliteiten van Marokko benadrukken. Koeman noemt aanvoerder Ashraf Hakimi de vedette en wil zich daar met de ploeg heel goed op voorbereiden. Oranje vertrekt naar Mexico met veel doelpunten voorin en zorgen achterin. Het team maakte 10 doelpunten in de 3 groepduels, maar kreeg er 4 tegen voor het eerst in een eerste groepsfase. Jan-Paul van Hekken erkende dat Oranje te veel doelpunten tegenkrijgt. Als groepswinnaar wacht nu Marokko in Monterrey.
23: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort. Bondscoach Dick Advocaat is bijzonder trots op het nationale voetbalelftal van Curaçao, dat na het laatste groepsduel in Philadelphia is uitgeschakeld voor het wereldkampioenschap. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel de beslissende wedstrijd tegen Ivoorkust niet de benodigde overwinning opleverde, kijkt Advocaat met een positief gevoel terug op het historische debuut van zijn ploeg in de Verenigde Staten. Het elftal van Curaçao schreef tijdens dit toernooi geschiedenis door het eerste WK-doelpunt te maken bij een nederlaag van 7-1 tegen Duitsland. Daarnaast pakte de ploeg het allereerste WK-punt ooit door met 0-0 gelijk te spelen tegen Ecuador. Om de knock-outfase te bereiken was een overwinning op Ivoorkust noodzakelijk. Die stunt zat er uiteindelijk nooit echt in, nadat Nicolas Pepe 2 doelpunten maakte voor Ivoorkust. Advocaat benadrukt na afloop dat zijn spelers keihard hebben gewerkt en dat ze trots mogen zijn op zichzelf, omdat ze hebben laten zien wat ze kunnen. Over zijn eigen toekomst is de trainer nog niet bezig geweest. Hij heeft er naar eigen zeggen geen minuut aan gedacht dat dit zijn laatste duel als coach zou kunnen zijn geweest. Al denkt hij dat dit besef wellicht nog komt wanneer hij het WK definitief verlaat.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Radio is Sportradio.
1: Grand Prix Radio.
2: Meer sport, meer muziek.
1: Grand Prix Radio.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
3: 9 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Bij de brand vanochtend in een parkeergarage in Rotterdam-IJsselmonde zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze moesten naar het ziekenhuis omdat ze rook hadden ingeademd. Zo'n 150 bewoners uit de flat erboven werden geëvacueerd. Rond deze tijd kunnen ze weer naar huis. Brand ontstond waarschijnlijk in een elektrische auto. Het was groot feest in Rotterdam vannacht, nadat Kaapverdië zich had geplaatst voor de volgende ronde van het WK voetbal. Tegen Saoedi-Arabië bleef het 0-0, genoeg om door te gaan. In Rotterdam wonen veel Kaapverdianen en die gingen met vlaggen de straat op en reden toeterend rond. Ook België en Egypte zijn door naar de knock-outfase. De hele wedstrijd van Oranje tegen Tunesië in de nacht van donderdag op vrijdag is door ruim 1,6 miljoen mensen bekeken. Vrijwel iedereen bleef ook in de tweede helft hangen, blijkt uit nieuwe cijfers. Na de eerste 2 WK-wedstrijden van Oranje werd door ruim 4 miljoen voetbalfans gekeken, maar die werden 's avonds gespeeld. En wie zijn energierekening niet betaalt, wordt vandaag de dag niet meer direct afgesloten. Grote energieleveranciers kiezen er eerder voor om te achterhalen waarom klanten niet betalen. Leven zonder elektriciteit is best moeilijk, dus dat willen we voorkomen, zeggen ze tegen nu.nl. Vaak zou er meer spelen achter de voordeur. Na een recordwarme nacht loopt het kwik weer snel op, maar in het westen wordt het met 28 tot 30 graden wel minder heet. In het oosten wordt het nog 38 graden. Later vandaag vallen er flinke buien, met ook onweer.
0: Grand Prix Radio.
3: WK Update. Oranje heeft met 3-1 gewonnen van Tunesië en is groepswinnaar geworden. Maandagnacht om 3 uur treft Nederland Marokko in de laatste 32. Na een eigen doelpunt van Hazem Mastouri zette Brian Brobbey snel de tweede treffer bij. In de tweede helft maakte Jan-Paul van Hekken met zijn eerste interlandgoal de 3-1. Bondscoach Ronald Koeman heeft gekozen voor Nathan Aké als linksback en Donjel Malen als rechtsbuiten. Bondscoach Ronald Koeman hield de lat meteen hoog na die zege. Hij zei, als we ver willen komen, dan zijn er onderdelen die echt beter moeten. In fases nam Oranje het volgens hem te makkelijk op. Hij zei, als je dit tegenover betere ploegen hebt, kan het je de kop kosten. Over de volgende tegenstander bleef hij rustig en zei hij, prima, het wordt een interessante wedstrijd. Oranje heeft door een zege met 3-1 op Tunesië de groep gewonnen. Maandagnacht om 3 uur speelt Nederland in Monterrey tegen Marokko in de 16e finale. Bondscoach Ronald Koeman hield de blik op scherp en zei dat de dingen beter moeten als ze ver willen komen. In de andere poolwedstrijd speelden Japan en Zweden 1-1 gelijk. Bij Oranje klinkt vertrouwen voor dat duel. Jan-Paul van Hekken en Tidjani Reinders verwachten een harde strijd. Terwijl Virgil van Dijk en Frenkie de Jong de kwaliteiten van Marokko benadrukken. Koeman noemt aanvoerder Ashraf Hakimi de vedette en wil zich daar met de ploeg heel goed op voorbereiden. Oranje vertrekt naar Mexico met veel doelpunten voorin en zorgen achterin. Het team maakte 10 doelpunten in de 3 groepduels, maar kreeg er 4 tegen voor het eerst in een eerste groepsfase. Jan-Paul van Hekken erkende dat Oranje te veel doelpunten tegenkrijgt. Als groepswinnaar wacht nu Marokko in Monterrey.
5: Laat die wasmachine maar draaien hoor! Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster 3 voor maar 15 euro. Wasmand in de hand en op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
8: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Ja, het is weer giga.

0: wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is. Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
1: Nu bij DA. 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
2: De vriendelijke specialist DA.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Everyone from left to right van Holland, kom ze dan. Go left!
5: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
6: Oranje fans opgelet, KPN.

0: Every time.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort. De FIA schrapt de maximale ambtstermijn voor de president en andere topbestuurders. Tot nu toe mochten zij maximaal 12 jaar blijven zitten, maar die limiet verdwijnt nu volledig. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens een buitengewone algemene vergadering in Macau stemde een overweldigende meerderheid van de aangesloten clubs voor deze wijziging. Het voorstel voor de wijziging werd ingediend door de huidige voorzitter Mohammed Ben Sulayem. Volgens de Motorsportbond brengt deze verandering de regels in lijn met andere overkoepelende organen. Zoals de Wereldraden en de Senaat van de FIA, die geen termijnbeperkingen hebben. De aangesloten bonden behouden de volledige democratische bevoegdheid om geschikte bestuursleden te kiezen. Naast het schrappen van de termijnen zijn ook de criteria voor nieuwe presidentskandidaten aangescherpt. Potentiële kandidaten moeten voortaan over aantoonbare en aanzienlijke ervaring binnen een FIA-lidorganisatie beschikken. De nominatiecommissie krijgt bovendien een nieuwe naam en heet voortaan de Commissie voor de Beoordeling van Verkiesbaarheid. In de praktijk kan een voorzitter nu voor onbepaalde tijd aan het hoofd van de bond blijven staan, tenzij deze wordt weggestemd of de leeftijdsgrens van 70 jaar bereikt. De 64-jarige Ben Sulayem, die eind 2025 werd verkozen voor een tweede termijn, is tijdens de eerstvolgende verkiezingen in 2029 68 jaar oud. Zonder verdere aanpassingen aan de leeftijdsgrens zou hij dan nog voor één extra termijn mogen gaan.
1: Sportradio.
3: Sportradio.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches are looking like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
5: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
4: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
5: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
6: Nu bij DA. 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
7: De vriendelijke specialist.
8: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
9: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
10: Zeker! Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
11: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Bestel je OBU op netlink.nl.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
13: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
16: Ik heb letterlijk niks.
17: Het gaat de hele dag regenen, hè?
18: Nee, ik heb geen regenjas.
17: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
19: Ja, het is weer giga

0: blokje worsten. Nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor het gouden deeltje kom je heel snel naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Eerder stoppen met werken... Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
5: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
6: Grand Prix Radio.
7: WK Update. Oranje heeft met 3-1 gewonnen van Tunesië en is groepswinnaar geworden. Maandagnacht om 3:00 treft Nederland Marokko in de laatste 32. Na een eigen doelpunt van Hazem Mastouri zette Brian Brobby snel de tweede treffer bij. In de tweede helft maakte Jan-Paul van Hekken met zijn eerste interlandgoal de 3-1. Bondscoach Ronald Koeman heeft gekozen voor Nathan Aké als linksback en Donjel Malen als rechtsbuiten. Bondscoach Ronald Koeman hield de lat meteen hoog na die zege. Hij zei, als we ver willen komen, dan zijn er onderdelen die echt beter moeten. In fases nam Oranje het volgens hem te makkelijk op. Hij zei, als je dit tegenover betere ploegen hebt, kan het je de kop kosten. Over de volgende tegenstander bleef hij rustig en zei hij, prima, het wordt een interessante wedstrijd. Oranje heeft door een zege met 3-1 op Tunesië de groep gewonnen. Maandagnacht om 3:00 speelt Nederland in Monterrey tegen Marokko in de 16e finale. Bondscoach Ronald Koeman hield de blik op scherp en zei dat de dingen beter moeten als ze ver willen komen. In de andere poolwedstrijd speelden Japan en Zweden 1-1 gelijk. Bij Oranje klinkt vertrouwen voor dat duel. Jan-Paul van Hekken en Tidjani Reinders verwachten een harde strijd. Terwijl Virgil van Dijk en Frenkie de Jong de kwaliteiten van Marokko benadrukken. Koeman noemt aanvoerder Ashraf Hakimi de vedette en wil zich daar met de ploeg heel goed op voorbereiden. Oranje vertrekt naar Mexico met veel doelpunten voorin en zorgen achterin. Het team maakte 10 doelpunten in de 3 groepduels, maar kreeg er 4 tegen voor het eerst in een eerste groepsfase. Jan-Paul van Hekken erkende dat Oranje te veel doelpunten tegenkrijgt. Als groepswinnaar wacht nu Marokko in Monterrey.

0: Sport in het kort. Daphne Koster krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie van de Ajax-vrouwen. De oud-international, die voorheen jarenlang hoofdvrouwenvoetbal was in Amsterdam, is aan de slag gegaan als hoofdstrategie vrouwenvoetbal. De club laat weten dat haar kennis, ervaring en visie met deze strategische adviesrol behouden blijven voor de volgende fase van de vrouwentak. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Koster richt zich in deze nieuwe functie op de brede ontwikkeling van de Ajax-vrouwen. De focus ligt hierbij op de eigen jeugdopleiding en op zowel de nationale als internationale groei. De oud-verdedigster speelde tijdens haar actieve loopbaan op het veld onder meer voor AZ en Ajax, waarna ze in 2017 besloot te stoppen met voetballen. Direct daarna trad ze in dienst bij de Amsterdamse club als eindverantwoordelijke van de vrouwenploeg. Onder haar leiding pakte Ajax twee landstitels in 2018 en in 2023. Ook bereikte de club in 2024 de kwartfinales van de Champions League. In de eerste helft van 2025 nam Koster een sabbatical. De club heeft het afgelopen seizoen onder leiding van trainer Anouk Bruil inmiddels afgerond. Achter de schermen wordt er nu gebouwd aan de toekomst, waarbij het team zich onder andere opmaakt voor de kwalificatie van de Champions League in augustus. Koster zal in haar nieuwe rol de sportieve koers voor de lange termijn gaan uitzetten.
1: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
3: 10 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Het is Veteranendag. In de Grote Kerk in Den Haag is straks vanaf 10:30 een bijeenkomst. Daar zijn ook koning Willem-Alexander en premier Jette bij. Vanwege de hitte gaat het traditionele défilé met duizenden veteranen niet door. Vorig jaar werd het ook al afgelast en dat had te maken met een NAVO-top in Den Haag. De parkeergarage in Rotterdam-IJsselmonde, waar vanochtend brand was, blijft voorlopig nog dicht. Dat zegt de veiligheidsregio. Wordt geprobeerd de auto's eruit te halen die zijn uitgebrand. Zo'n 150 mensen die uit een flat erboven werden geëvacueerd mogen weer terug. Twee mensen moesten naar het ziekenhuis omdat ze rook hadden ingeademd. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam mogen even niet meer aan het werk. Ze waren naar huis gegaan terwijl binnen nog een kind van 1 lag te slapen. Volgens meerdere media hadden ze het ventje over het hoofd gezien. Toen zijn ouders voor een dichte deur stonden schakelden ze de politie in. Het kind mankeerde niks. En België is door naar de volgende ronde van het WK voetbal. De Belgen overklasten Nieuw-Zeeland met 5-1. Als groepswinnaar ontloopt België daarmee Argentinië. Dat land is wel de volgende tegenstander van Kaapverdië, dat na 0-0 tegen Saudi-Arabië ook doorgaat. In Rotterdam, waar veel Kaapverdianen wonen, was het groot feest op straat. Het wordt weer flink warm vandaag met 30 tot 38 graden. Aan de kust is het minder warm, rond de 28 graden. Verder wisselen wolken, zon en een paar buien elkaar af. Vooral vanavond kan er veel regen vallen met hagel en onweer.
0: Grand Prix Radio.
3: WK Update. Oranje heeft met 3-1 gewonnen van Tunesië en is groepswinnaar geworden. Maandagnacht om 3:00 treft Nederland Marokko in de laatste 32. Na een eigen doelpunt van Hazem Mastouri zette Brian Brobby snel de tweede treffer bij. In de tweede helft maakte Jan-Paul van Hekken met zijn eerste interlandgoal de 3-1. Bondscoach Ronald Koeman heeft gekozen voor Nathan Aké als linksback en Donjel Malen als rechtsbuiten. Bondscoach Ronald Koeman hield de lat meteen hoog na die zege. Hij zei, als we ver willen komen, dan zijn er onderdelen die echt beter moeten. In fases nam Oranje het volgens hem te makkelijk op. Hij zei, als je dit tegenover betere ploegen hebt, kan het je de kop kosten. Over de volgende tegenstander bleef hij rustig en zei hij, prima, het wordt een interessante wedstrijd. Oranje heeft door een zege met 3-1 op Tunesië de groep gewonnen. Maandagnacht om 3:00 speelt Nederland in Monterrey tegen Marokko in de 16e finale. Bondscoach Ronald Koeman hield de blik op scherp en zei dat de dingen beter moeten als ze ver willen komen. In de andere poolwedstrijd speelden Japan en Zweden 1-1 gelijk. Bij Oranje klinkt vertrouwen voor dat duel. Jan-Paul van Hekken en Tidjani Reinders verwachten een harde strijd, terwijl Virgil van Dijk en Frenkie de Jong de kwaliteiten van Marokko benadrukken. Koeman noemt aanvoerder Ashraf Hakimi de vedette en wil zich daar met de ploeg heel goed op voorbereiden. Oranje vertrekt naar Mexico met veel doelpunten voorin en zorgen achterin. Het team maakte 10 doelpunten in de 3 groepduels, maar kreeg er 4 tegen voor het eerst in een eerste groepsfase. Jan-Paul van Hekken erkende dat Oranje te veel doelpunten tegenkrijgt. Als groepswinnaar wacht nu Marokko in Monterrey.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen staat file tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 van Arnhem naar Utrecht tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Grijshoort 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
9: De vriendelijke specialist.
10: Sale bij Otrium. Tot 80% korting op And Other Stories, Scotch & Soda en meer.
11: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
12: Weekenddeal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijt. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
13: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, deze broden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
14: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
15: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
16: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
15: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
17: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
18: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
19: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
20: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
21: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
17: Het zit in ons bloed. San Quin. For life.
22: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
17: Word bloeddonor op sanquin.nl. San Quin. For life.
23: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
24: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op Hema.nl.
23: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
25: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
26: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
27: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
28: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
29: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
30: Rook?
29: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
30: Nee, rook. Uit de meterkast.
28: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
29: Zo, koffie?
28: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
0: Grand Prix Radio.
1: Rick van Veldhuizen.
31: Na weer zo'n plaknacht is het heerlijk dat jullie bij ons blijven plakken. Met natuurlijk de Grand Prix van Oostenrijk. We hebben darts vanuit Amerika. We hebben de TT van Assen. En het WK voetbal.

0: Met deze plaat heb je geen wekker meer nodig. Lekker makkelijk zo. Simple Minds hoorde je in She's a River bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Goedemorgen, het is Koffie en Classics tijd. Vandaag wederom zonder Rob van Zomeren. Die is nog steeds op vakantie en volgende week zal het ook zo zijn. Maar we hebben wel nog steeds een hoop te bespreken op deze zaterdagochtend. Van de Formule 1 in Oostenrijk tot darts en van de TT in Assen tot aan het WK voetbal. Laten we dus ook maar meteen gaan beginnen met het WK voetbal vanuit Canada, Amerika en Mexico. Want er is weer geschiedenis geschreven. Je hoorde net al in het WK-update. Kaapverdië heeft zich weten te kwalificeren voor de knock-outfase door gelijk te spelen tegen Saoedi-Arabië. 0-0, zo eindigde die wedstrijd. Al had Kaapverdië echt wel alle kansen om nog te winnen ook. En voor de eindstrijd in de groep had het allemaal weinig uitgemaakt, want Uruguay verloor in een veldslag met een rode kaart met 1-0 van Spanje en is daarmee uitgeschakeld. En voor Kaapverdië is dat dus een historisch moment, want na hun debuut op het WK van dit jaar bereiken ze ook als kleinste land ooit de knock-outfase van een wereldkampioenschap. Even voor de goede orde. Het gaat hier om 500.000 inwoners, 10 eilanden of eilandjes en maar 4.000 vierkante meter groot. Even ter vergelijking, dat is hetzelfde als de oppervlakte van Noord-Holland. En natuurlijk lag onze focus aanvankelijk op Curaçao. Maar ja, dit is toch ook een mooi verhaal, zeker voor Rotterdam en omgeving waar de grootste Kaapverdiaanse gemeenschap zit. Na afloop van de wedstrijd kwam de spits van Kaapverdië, Dylan Livramento, voor de microfoon van de NOS. En werd hem gevraagd hoe zij dit nou hebben geflikt.
1: We schrijven geschiedenis. De manier hoe wij deze toernooi zijn begonnen. We zijn gewoon met vol geloof en zelfvertrouwen deze toernooi begonnen. Wedstrijd per wedstrijd. Je groeit in een toernooi. Ik kan me herinneren dat we in de eerste wedstrijd tegen elkaar zeiden van kijk, we hebben tijd nodig om in het toernooi te groeien. Sommige dingen waren nog een beetje, we moesten nog de puntjes op de i zetten, maar het fundament staat nu. En dat is belangrijk. Ik kan nu gewoon terug naar het veld gaan en daar gewoon op het veld gaan zitten en naar hun kijken hoe hun aan het vieren zijn. De oude mensen, jonge mensen, dit is iets wat voor altijd in hun, dat hun dit hebben meegemaakt. Dus ik denk dat hun meer ervan genieten dan wij.
0: Groot feest in Rotterdam en wijde omgeving, waar een toch een redelijke grote populatie Kaapverdianen zitten. Zo'n beetje 30.000 tot 35.000 van Kaapverdiaanse afkomst. Nou, die hebben absoluut een feestje. En de Kaapverdianen hebben nu nog een week rust. Aanstaande vrijdag op zaterdagnacht komen ze weer in actie. En dan wel te verstaan tegen de regerend wereldkampioen Argentinië. Het Argentinië dat vannacht nog formeel in actie moet komen tegen Jordanië. Want ze zijn al eerste geworden in hun pool. Belangrijk nieuwtje is, ja, Lionel Messi begint vanaf de bank. Weet je, dezelfde deceptie die ik ook had met Erling Haaland, die op de bank bleef zitten bij de wedstrijd tegen Frankrijk. Waardoor ze nog echt ruim verloren van datzelfde Frankrijk. Maar ik heb het idee dat het ook hun bedoeling was uiteindelijk. Maar ja, je weet het nooit helemaal zeker. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Lekker veel sportnieuws.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De toekomst van Max Verstappen blijft onderwerp van gesprek binnen de Formule 1. Toch maakt Red Bull-teambaas Laurent Mackey zich naar eigen zeggen niet druk om en liet hij in aanloop naar de Grand Prix van Oostenrijk weten dat hij Verstappen niet wekelijks vraagt of hij ook volgend seizoen nog voor Red Bull rijdt. Rob Stelbeneer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Mackey ligt de focus volledig op het verbeteren van de prestaties van de auto. Red Bull heeft voor de thuisrace een omvangrijk pakket aan updates meegenomen in de hoop de aansluiting met de concurrentie terug te vinden. Verstappen heeft volgens de teambaas duidelijk gemaakt dat hij graag bij Red Bull wil blijven, maar dan moet de auto wel competitief genoeg zijn om voor overwinningen te vechten. Dat is dit seizoen nog niet vaak gelukt. Alleen in Canada stond Verstappen op het podium en juist daarom zijn de verwachtingen rond de nieuwe onderdelen vrij hoog. Mackey vergelijkt het updatepakket met de grote doorontwikkeling die eerder dit seizoen in Miami werd geïntroduceerd. Toch wil hij de resultaten eerst afwachten voordat er conclusies worden getrokken. De Fransman benadrukt dat de samenwerking met Verstappen juist uitstekend verloopt. Volgens hem werkt de viervoudige wereldkampioen volop mee aan de ontwikkeling van de auto en zijn gesprekken over zijn toekomst op dit moment helemaal niet aan de orde. Zodra de prestaties verbeteren, verdwijnen ook die speculaties volgens Mackey vanzelf naar de achtergrond.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: zelf langs de A28, de snelweg die van zuid naar noord gaat. En daar heb ik de voorbije dagen heel veel Duitse nummerborden gezien voor DEFCON. Maar ze net zo hard weer zien teruggaan. En heel veel motorrijders die voor Assen gingen om daar naartoe te gaan. En dat waren ze ook van diverse nationaliteiten, kan ik je vertellen. En voor Nederlandse motorliefhebbers is dit weekend het mooiste weekend van het jaar. De MotoGP is namelijk neergestreken in de prachtige Drenthe voor de TT van Assen. En helaas doen er geen Nederlanders mee in de koningsklasse van de motorsport. Maar Colin Feijer en Sonte van der Goorberg komen gelukkig wel in actie in de Moto2. Je hoort hen later deze ochtend nog. Eerst even wat belangrijk MotoGP-nieuws met je doornemen. Want er waren in de aanloop naar de TT van Assen een aantal belangrijke aankondigingen rondom de rijdersmarkt. Het begon allemaal met regerend wereldkampioen Marc Marquez, die zijn contract met 2 jaar verlengde bij het team van Ducati. En hij krijgt volgend seizoen wel een nieuwe teamgenoot, namelijk het jonge talent Pedro Acosta van Red Bull KTM. En zijn huidige teamgenoot en tweevoudig MotoGP-kampioen Francesco Bagnaia, die gaat dus vertrekken en wel te verstaan naar Aprilia. Het team dat op dit moment bovenaan staat in het klassement. En dat is een frisse start na 2 moeizame seizoenen voor Bagnaia. Dan even terug naar Marc Marquez, want ondanks speculaties vanuit sommige hoeken dat hij aan het twijfelen was om een punt achter zijn carrière te zetten, zou de contractverlenging al een tijdje getekend zijn. Hoe vreemd mag dat zijn? Voor de microfoon van MotoGP.com reageerde Marquez op het nieuws, want Marc, wat was nou de belangrijkste reden om nog 2 jaar bij Ducati te blijven?
1: For me was super important that even when I was injured, Ducati believed in me and start to propose some things and yeah, that give me a lot of confidence because in the end it's important, you know, when you are not in the best level, even if I won the championship last year. But they keep believing in you. It's super important for a rider, and yeah, that also helps to believe in myself and continue my progress. And yeah, the steps of last weeks helps me to take the decision.
0: Ja, dat valt te begrijpen natuurlijk, want Marc Marquez won 3 van de afgelopen 4 races en is daarmee weer helemaal terug in de titelstrijd. WK-leider Marco Bezzecchi pakte namelijk helemaal 0 punten. 0, 0, zip. In de afgelopen 2 raceweekenden niks aan punten. En dus is de achterstand van Marquez op Bezzecchi van 102 punten geslonken naar nog maar 40 punten. En dat is een bizarre omkeer. Zo zie je maar hoe

0: heeft onder andere te maken met het feit dat de leider van het kampioenschap, Bezzecchi, vorige week voor een race werd geschorst. We hebben het daar afgelopen zondag nog even over gehad in Coffee & Classics. Want na zijn valpartij in de sprintrace sloeg hij namelijk een marshal op zijn gezicht. Jazeker, ik zeg het juist, een marshal op zijn gezicht geslagen. Ja, mocht je het nog niet hebben gezien, ik zou zeggen, zoek het dan even op. Een vrij onacceptabele actie met dus een schorsing als gevolg. Inmiddels heeft Bezzecchi ook zijn eerste reactie gegeven op het incident. Luister maar.
1: It was not an easy couple of days. Obviously, I want to take this chance to apologize one more time for my actions. And I regret a lot. But unfortunately, I can't go back with the time. So I accept everything by everyone. And I just try to move forward.
0: En dat zal WK-leider Marco Bezzecchi dit weekend dan ook gaan doen. Gisteren in de tweede training was hij meteen weer de snelste. En dus gaat hij met vertrouwen richting de kwalificatie op het TT-circuit van Assen. Die over een half uurtje van start gaat om 10:50. Nou, half uurtje. Hou dat even in de gaten. Vanmiddag om 3:00 gaat de eerste van 2 MotoGP-races van start. Namelijk de sprintrace. En tussen

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
2: ANWB en gaan.
3: Maak je huis schoon en fris met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty-ontvetter, spray plus navel, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Libra.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
6: Dat gaan we vieren.
5: Zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Dat gaan we vieren.
5: Aldi. Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid. 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Dat gaan we vieren.
5: Dus nu naar Aldi.
9: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Oh, wat een goal!
11: Goal? Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
13: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
14: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg er een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
15: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
16: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
17: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
18: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
19: Pas je eindelijk het perfecte

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
3: Grand Prix Radio.
4: WK Update. Oranje heeft met 3-1 gewonnen van Tunesië en is groepswinnaar geworden. Maandagnacht om 3 uur treft Nederland Marokko in de laatste 32. Na een eigen doelpunt van Hazem Mastouri zette Brian Brobby snel de tweede treffer bij. In de tweede helft maakte Jan-Paul van Hekken met zijn eerste interlandgoal de 3-1. Bondscoach Ronald Koeman heeft gekozen voor Nathan Aké als linksback en Donjel Malen als rechtsbuiten. Bondscoach Ronald Koeman hield de lat meteen hoog na die zegen. Hij zei, als we ver willen komen, dan zijn er onderdelen die echt beter moeten. In fases nam Oranje het volgens hem te makkelijk op. Hij zei, als je dit tegenover betere ploegen hebt, kan het je de kop kosten. Over de volgende tegenstander bleef hij rustig en zei hij, prima, het wordt een interessante wedstrijd. Oranje heeft door een zegen met 3-1 op Tunesië de groep gewonnen. Maandagnacht om 3 uur speelt Nederland in Monterrey tegen Marokko in de 16e finale. Bondscoach Ronald Koeman hield de blik op scherp en zei dat de dingen beter moeten als ze ver willen komen. In de andere poolwedstrijd speelden Japan en Zweden 1-1 gelijk. Bij Oranje klinkt vertrouwen voor dat duel. Jan-Paul van Hekken en Tidjani Reinders verwachten een harde strijd. Terwijl Virgil van Dijk en Frenkie de Jong de kwaliteiten van Marokko benadrukken. Koeman noemt aanvoerder Ashraf Hakimi de vedette en wil zich daar met de ploeg heel goed op voorbereiden. Oranje vertrekt naar Mexico met veel doelpunten voorin en zorgen achterin. Het team maakte 10 doelpunten in de 3 groepduels, maar kreeg er 4 tegen voor het eerst in een eerste groepsfase. Jan-Paul van Hekken erkende dat Oranje te veel doelpunten tegenkrijgt. Als groepswinnaar wacht nu Marokko in Monterrey.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen staat file voor de Duitse grens 2 kilometer met een kwartier vertraging. A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de afrit Beek en Duiven 8 kilometer met 3 kwartier extra reistijd. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
6: Rick van Veldhuizen.
7: Straks de Grand Prix van Oostenrijk en de vraag waar maakt Kimi Antonelli zich zorgen over? Je hoort het hier.
3: Grand Prix.

Nelly Portaro heeft het over het promiscuun zijn. Zoek dat maar eens op het woordenboek. Dan kom je tot leuke inzichten. De Formule 1, jongens, is dit weekend neergestreken in de prachtige Spielberg bij Knittelfeld. Voor de grote prijs van Oostenrijk. De eerste trainingen zijn gisterenmiddag al verreden. 2 keer een 4e tijd voor Max, die wel een aantal keren wat te klagen had. Dus ja, wat moeten we daar nou van vinden? Red Bull heeft een groot updatepakket meegenomen vanuit Milton Keynes voor hun thuisrace. Dus werken die updates eigenlijk wel? Dat is de vraag. Nou, daar duiken we straks nog even nader in. Eerst nog wil ik het met jullie gaan hebben over de WK-leider van dit moment,

0: Is dat Lewis Hamilton? Of zijn dat betrouwbaarheidsproblemen van een Mercedes-motor?
1: All of them. No, Ben is not worried. It's not like worried or concerned. Like, I'm aware that, you know, it's not gonna be a walk in the park. It's gonna be a tough battle because George is super quick. Lewis is in a great moment and he's feeling the car and he's feeling the momentum as well. So definitely it's gonna be a tough battle. And that's why it's gonna be important to maximize every opportunity because you never know what can happen. And of course I wouldn't write off also the others, you know. I think you look at what Max did last year, coming back from so far, you know, just why that's why it's really important to always be present, stay focused, and again, just do your best and maximize every time you go on track.
0: Is toch wel leuk, hè? Al die Italiaanse snelle jongens, waren ze zojuist ook bij de MotoGP, hè? Grappig, hè? Ik had meteen zin in pasta. Ik weet niet of het bij jullie ook zo is, maar dat accent, dat nodigt me uit op pasta. Antonelli moet dus wel even afrekenen met onder andere Lewis Hamilton, die zijn mojo weer helemaal gevonden lijkt te hebben. En met de updates van Ferrari, daar nog eens een keertje bovenop, is er eigenlijk überhaupt...

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: FC Dordrecht heeft een nieuwe hoofdtrainer gevonden. Jurrie Nuiten neemt de leiding over van Dirk Kuyt, die onlangs verrassend vertrok naar Fenerbahçe om daar als assistenttrainer aan de slag te gaan. De voormalige Ajax-trainer heeft in Dordrecht een contract voor 2 seizoenen getekend. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het vertrek van Kuyt kwam voor FC Dordrecht zeer onverwachts. Kort voor de eerste training koos hij alsnog voor een overstap naar Turkije, terwijl zijn contract bij de club nog maar net was verlengd. Dordrecht moest daardoor snel op zoek naar een opvolger en kwam zo uit bij Jurrie Nuiten. Zijn doorlopende verbintenis bij Ajax is in goed overleg beëindigd. De jonge trainer heeft de afgelopen jaren de nodige ervaring opgedaan. Zo werkte hij eerder bij Willem II en het Schotse Queen's Park FC en stapte in 2024 over naar de jeugdopleiding van Ajax. Hij was de afgelopen seizoen assistenttrainer van het eerste elftal onder Fred Grim. En na dienstvertrek nam Nuiten de leiding over bij Jong Ajax. Nuiten spreekt van een mooie uitdaging en noemt FC Dordrecht een ambitieuze club met een duidelijke identiteit en betrokken supporters. Ook technisch manager Sjoerd Arts is tevreden met de aanstelling en verwacht dat Nuiten een belangrijke bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling van zowel de selectie als de club.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Sixpence, None the Richer. Kiss Me. Ja, wie kissen we? Kim Kardashian bijvoorbeeld. En wie kist Kim Kardashian? Dat is Lewis Hamilton tegenwoordig. En ik liet jullie, tenminste, ik heb de laatste ontwikkelingen nog niet meegekregen, maar vooralsnog wat ik weet, is het inderdaad Lewis Hamilton. En daarmee liet ik jullie net achter of er eigenlijk überhaupt wel een reden is waarom Lewis Hamilton niet zou kunnen meevechten om de wereldtitel. Want laten we eerlijk zijn, hij lijkt de laatste paar races weer op de toppen van zijn kunnen te presteren. De Ferrari-motor is betrouwbaar en zijn team komt met heel wat updates, waaronder een nieuwe motor dit weekend in Oostenrijk. Dus ja, wat houdt Lewis dan nog tegen? Laten we het hem eens even zelf vragen.
1: I think the opportunity is there. But it's one thing being there and then there's another thing all galvanizing the troops and developing. You know, you can hit plateaus in terms of development, all sorts. So all we can do is just take it one day at a time. Still Mercedes are the team to win, to beat. They've won everything else and they've been just incredible this year. They've got a great car, it's an amazing team, world championship team. So we have a real battle on our hands and it's going to take absolutely everyone, four hands on deck, for the rest of the year to even come close to competing with them. But I don't think it's impossible.
0: Oh, gelukkig. Geen valse bescheidenheid, geen underdog. Ik denk namelijk ook dat het gewoon kan. Maar ja, goed, er zijn zoveel factoren die daar aan de grondslag liggen voordat je eventueel uiteindelijk de winnaar wordt van een heel seizoen. We gaan het zien dus met Hamilton vanmiddag tijdens de kwalificatie, wat hij kan uitrichten. Het moet in ieder geval beter dan tijdens de trainingen van gisteren, waar hij twee keer als vijfde eindigde op een achterstand van meer dan een halve seconde. En gelukkig hebben hij en Ferrari nog één training om alles voor elkaar te krijgen voor de kwalificatie. De derde en laatste training gaat straks om 12:30 van start en die hoor je hier live bij Grand Prix Radio met commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy, die je vervolgens ook weer om 16:00 gaat horen tijdens de kwalificatie. Later deze ochtend, dan hebben we nog veel meer Formule 1 nieuws. Waar we het onder andere over het updatepakket van Red Bull gaan hebben. En hoe belangrijk is die nou? En hoe tevreden was Max na die eerste twee vrije trainingen? Verder komt ook nog de TT van Assen voorbij. Hebben we het over Eredivisie nieuws en blikken we terug op de US Darts Masters in de Madison Square Garden in New York. Ja, mooie plek om dat te doen. Dat en nog veel meer straks in uurtje nummer 2 van Coffee & Classics.

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 11 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. We hebben weer een regionale superhittegolf te pakken, meldt Weer Online. In het Limburgse El is het warmer dan 30 graden en daarmee is sprake van een superhittegolf. Daarvoor moet het 5 dagen achter elkaar minstens 30 graden zijn, waarvan 3 boven de 35 graden. De laatste regionale superhittegolf was in 2020 in Zuidoost-Nederland. In Den Haag is de aangepaste Veteranendag begonnen. In de Grote Kerk is nu een bijeenkomst met koning Willem-Alexander en premier Jette houdt een toespraak. Vanwege de hitte zijn alle buitenactiviteiten afgelast. Een manifestatie op het Malieveld en ook het traditionele défilé met duizenden veteranen gaan niet door. Apple wil geheugenchips kopen bij een chipsfabrikant in China die op de zwarte lijst staat van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Volgens de Financial Times heeft de fabrikant banden met het Chinese leger. Door duurdere geheugenchips zegt Apple dat MacBooks en iPads ook duurder worden. Dus een goedkopere leverancier zou een uitkomst zijn. En voetballer Wout Weghorst verhaalt Ajax voor FC Twente. Op de eigen site meldt Twente dat hij een contract tekent voor 2 jaar. Trainer Erik ten Hag zegt enorm trots te zijn dat hij bij zijn club gaat voetballen. Nu zit Weghorst met het Nederlands elftal op het WK. Zelf noemt hij de transfer een buitenkans. Opnieuw erg warm vandaag met 30 tot 36 graden. Het is zonnig, maar er zijn ook wolkenvelden. Later vandaag stijgt vanuit het zuiden de kans op flinke onweersbuien met hagel en zware windstoten.
2: Grand Prix Radio.
1: WK Update. Oranje heeft met 3-1 gewonnen van Tunesië en is groepswinnaar geworden. Maandagnacht om 3 uur treft Nederland Marokko in de laatste 32. Na een eigen doelpunt van Hazem Mastouri zette Brian Brobbey snel de tweede treffer bij. In de tweede helft maakte Jan-Paul van Hekken met zijn eerste interlandgoal de 3-1. Bondscoach Ronald Koeman heeft gekozen voor Nathan Aké als linksback en Donjel Malen als rechtsbuiten. Bondscoach Ronald Koeman hield de lat meteen hoog na die zegen. Hij zei, als we ver willen komen, dan zijn er onderdelen die echt beter moeten. In fases nam Oranje het volgens hem te makkelijk op. Hij zei, als je dit tegenover betere ploegen hebt, kan het je de kop kosten. Over de volgende tegenstander bleef hij rustig en zei hij, prima, het wordt een interessante wedstrijd. Oranje heeft door een zege met 3-1 op Tunesië de groep gewonnen. Maandagnacht om 3 uur speelt Nederland in Monterrey tegen Marokko in de 16e finale. Bondscoach Ronald Koeman hield de blik op scherp en zei dat de dingen beter moeten als ze ver willen komen. In de andere poolwedstrijd speelden Japan en Zweden 1-1 gelijk. Bij Oranje klinkt vertrouwen voor dat duel. Jan-Paul van Hekken en Tidjani Reinders verwachten een harde strijd. Terwijl Virgil van Dijk en Frenkie de Jong de kwaliteiten van Marokko benadrukken. Koeman noemt aanvoerder Ashraf Hakimi de vedette en wil zich daar met de ploeg heel goed op voorbereiden. Oranje vertrekt naar Mexico met veel doelpunten voorin en zorgen achterin. Het team maakte 10 doelpunten in de 3 groepduels, maar kreeg er 4 tegen voor het eerst in een eerste groepsfase. Jan-Paul van Hekken erkende dat Oranje te veel doelpunten tegenkrijgt. Als groepswinnaar wacht nu Marokko in Monterrey.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file voor de Duitse grens 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de grens en Duiven 10 kilometer met daar 3 kwartier extra reistijd. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, 0,5 kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders ga je mis.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
8: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
9: De vriendelijke specialist DA.
10: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
11: Kom maar verder.
10: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
11: Hij is weer klaar.
10: QuickFit en weer verder.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
13: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
12: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
16: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
17: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
18: Ik heb letterlijk niks.
19: Het gaat de hele dag regenen, hè?
20: Nee, ik heb geen regenjas.
19: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
21: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
2: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren! Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
5: Vergeet je niet in te smeren.
4: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Chevy-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
7: Rick van Veldhuizen.
8: Vandaag zaterdag 27 juni 2026 en tevens het laatste weekend van de maand juni. En alle echte motorsportliefhebbers weten waar ze uithangen.

0: Girl Girl bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ook deze week, dit weekend weer zonder Rob van Zomeren. Hij is met vakantie. Ja, is heel gek natuurlijk dat hij met vakantie is. Volgende week trouwens ook. Dat is een beetje het teken van deze tijd, zullen we maar zeggen. Hetzelfde geldt trouwens ook voor de TT van Assen. Ook een beetje het teken van deze tijd. Laatste weekend van juni is het er altijd. Het is momenteel in volle gang met vandaag de kwalificaties in de diverse klassen en de sprintrace van de MotoGP. Twee Nederlanders zijn dit weekend op het asfalt te vinden. Zoals Colin Feijer en Sonta van der Gorberg in de Moto2. Toch zal het voor hen niet echt meer voelen als een thuisrace, aangezien ze al jaren in Spanje wonen. Colin Feijer gaf voor de microfoon van Ziggo Sport dan ook aan dat Barcelona voor hem meer als een thuisrace voelt.
1: Barcelona heb ik meer het gevoel dat ik thuis ben. Dat ik echt, dat ik, oh hé, oh, dit vind ik wel leuk. Maar hier heb ik niet echt het, want hier kom ik niet zoveel natuurlijk. En de enige keer wanneer ik hier kom is of dat ik een interview heb of als ik bij de GP moet komen. Voor de rest kom ik hier nooit. Barcelona kom ik altijd. Daar ben ik zo vaak. Dus dat voelt voor mij veel natuurlijker nog weer dan dat ik hier ben. Ik vind wel, het is wel, het brengt wel een sfeer. En natuurlijk om ook alle vlaggen te zien van jezelf. En natuurlijk dit weekend met in de bult, ik denk waarschijnlijk weer. In ieder geval wat ik gehoord heb. En de vriendengroep komt langs. Dus het is wel minder spannend, maar dat geeft dan wel het thuisgevoel nog weer. Ja.
0: En dat zegt iemand die in Staphorst geboren is en met dat mooie accent vanuit het oosten ons dan even vertelt dat hij zich meer thuis voelt in Barcelona. Ja, tuurlijk jong. Colin Feijer was dat. En ja, dat was zeker een prachtig gezicht in 2024. Toen Feijer een mooie tweede plaats pakte in de Moto3 destijds. Ondanks dat hij in de laatste bocht toch nog even de leiding verloor. Hopelijk kan hij dit weekend weer zo'n mooie prestatie neerzetten. Ja, toch in zijn eigen vaderland. Het wordt in ieder geval bloedje heet daar in Assen. Er wordt een temperatuur verwacht van rond de 34 graden. En de hitte zorgde gisteren al voor dat er valpartijen waren. En dat leidde tot zorgen bij meerdere coureurs. Zo houden de hoge baan- en motortemperaturen de banden en de motorprestaties flink onder druk. Ze worden daardoor beïnvloed, laat ik het zo zeggen. Jorge Martin noemde Assen zelfs eerder een vulkaan. Dat is circuit. Ach ja, tuurlijk. En niet iedereen deelde trouwens die mening, hoor. Zoals bijvoorbeeld Zonda van den Gorberg.
2: Het is voor ons niet heel veel nieuws. Als je in Thailand, Maleisië bent, dan is het niet minder. Maar goed, in Assen zijn we natuurlijk niet gewend dat het zo warm wordt. Zondag is voor mij iets minder. En dat is natuurlijk onze langste rondes achter elkaar. Het zal zeker warm worden. Maar goed, uiteindelijk zijn we het wel redelijk gewend.
0: Ja, oftewel niet zeuren en gewoon gas geven. Dat deden wij vroeger ook. Toen ik nog fervent motorrijder was en ik voor een stoplicht stond, gehezen in mijn leren motorpak, wat natuurlijk echt bloedheet was op dagen zoals deze, dan had ik altijd zoiets van, ik geef zometeen heel veel gas en zoveel mogelijk wind vangen. Zo werkte dat. Vanmiddag om 14:50 komt diezelfde Sonta van der Gorberg in actie tijdens de Moto2-kwalificatie. En gisteren eindigde hij op P15 in de tweede training, wat net niet genoeg is om je meteen voor Q2 te kwalificeren. Dat doet alleen de top 14. En in Q1 moet hij zich dus bij de snelste 4 weten te rijden om dan hopelijk alsnog in Q2 terecht te komen. Colin Feijer komt daar sowieso al in actie. Hij finishte in de tweede training gisteren als 11e.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bokslegende Alexander Usyk doet afstand van al zijn wereldtitels, maar zet nog geen punt achter zijn carrière. De ongeslagen Oekraïner stelt zijn kampioenschapsgordels bewust beschikbaar, zodat andere uitdagers om de wereldtitels kunnen gaan vechten. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Usyk is al 25 partijen ongeslagen en bezit momenteel de wereldtitels van de WBA, WBC en IBF. Met zijn besluit verdwijnt ook de kans op een directe rematch met Rico Verhoeven. De Nederlander verloor eerder dit jaar in Egypte in de 11e ronde door een technische knock-out, al zorgde die beslissing voor veel discussie. Verhoeven vond dat de bel voor het einde van de ronde al had geklonken en tekende protest aan. Hoewel de bezwaarcommissie later erkende dat er fouten waren gemaakt, bleef de uitslag wel staan. Verhoeven legde zich daarbij neer, maar sprak direct de wens uit voor een nieuwe ontmoeting. Usyk versloeg de afgelopen 5 jaar onder andere Tyson Fury, Daniel Dubois en Anthony Joshua en geldt als een van de meest succesvolle boxers van deze generatie. Voor Verhoeven, die jarenlang de kickboxwereld domineerde, was het pas zijn 2e officiële bokswedstrijd. Nu Usyk zijn wereldtitels beschikbaar stelt, lijkt een nieuw titelgevecht tussen beiden voorlopig uitgesloten.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: koekoesjong noemen in het nest van Queen. A crazy little thing called love bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. En terwijl het WK voetbal nog in volle gang is, richten de eredivisieclubs hun blik alweer op seizoen 26-27. De meeste selecties stonden deze week zelfs al op het trainingsveld. 6 clubs hebben dat nog niet gedaan, namelijk Cambuur, Sparta Rotterdam, ADO Den Haag, Feyenoord Rotterdam, PSV Eindhoven en FC Groningen. En waarvoor Cambuur en Sparta vandaag de eerste training op het programma staat. Een van de clubs die dus al volle bak bezig is, is FC Utrecht. Waar dit seizoen een nieuwe trainer aan het roer staat, namelijk de voormalig Telstar-trainer Anthony Correa. Voor Correa is dit weer een totaal andere club. Van het kleine Telstar uit Muiden dat vocht voor handhaving in de Eredivisie, nu naar Utrecht, dat vaak meedoet om zich te kwalificeren voor Europees voetbal. En na afloop van de eerste trainingsweek sprak Anthony Correa met RTV Utrecht en werd hem gevraagd of de start bij zijn nieuwe club nog extra spanning met zich meebracht.
1: Nee, dat was niet extra spannend, nee. Was op zich, ik was er al lang op voorbereid dat het zou gaan gebeuren. Maar een leuke voorbereiding, kan niet anders zeggen. Nee, kijk, het grappige is dat iedereen echt weer op nul begint. Dus er komt een bepaalde intensiteit van spelen waaraan ze moeten voldoen. Bepaalde lef in het opbouwen waaraan ze moeten gaan voldoen. Dus iedereen komt eigenlijk weer op nul te staan. Dat vanuit het verleden een rangorde of een hiërarchie of geef het een naam is ontstaan. Ja, dat is prima, dat is het verleden. En we gaan nu het avontuur aan. We zijn nu, we hebben net dag 4 gehad. We hebben nog 6,5 week te gaan, bewijs van. Dus just see what happens. Heel veel gas geven.
0: Ja, heel veel gas geven. Daar zijn we ook van bij Grand Prix Radio. Maar dat is ook het motto van de nieuwe FC Utrecht trainer Anthony Correa. En dat is mooi om te horen. En dan maken we even de overstap naar 024. Ja, mensen die daar vandaan komen weten precies waar het over gaat. En ook de mensen uit 026, dat is dan weer Arnhem. Maar we hebben het natuurlijk over Nijmegen. De overstap maken we dus naar NEC, dat aankomend seizoen uit gaat komen in Europa door die prachtige derde plek van afgelopen seizoen. Het was nog maar de vraag of trainer Dick Schreuder ook dit seizoen weer op het veld zou staan voor NEC. Maar volgens Schreuder zelf, ja, was er nooit enige sprake van twijfel.
2: Ja, natuurlijk sta ik. Ik heb nog een contract. Ik heb hier toen voor 3 jaar getekend. En ik denk zeker na het seizoen van vorig jaar, hoe we dat met elkaar beleefd hebben. Komt er nu echt een totaal ander jaar aan, denk ik. Met het Europese voetbal. Met allerlei dingen die we in de club nog nooit hebben gedaan of niet gewend zijn. Dus dat is een enorme uitdaging voor ons als trainerstaf. En ook de begeleidingsstaf om dat aan te gaan en met elkaar te gaan beleven.
0: Dick Schreuder, de trainer die blijft bij NEC voor de NOS. En dat avontuur gaat op 4 of 5 augustus van start. Dan is namelijk de eerste wedstrijd van NEC in de voorronde van de Champions League. Wie de tegenstander dan is, dat weten we pas na de loting op 20 juli aanstaande. Maar de Nijmegenaren zouden clubs als Olympique Lyon uit Frankrijk, het Noorse Bodo Glimt of het Griekse Olympiakos kunnen treffen in die voorrondes van de Champions League. We leggen onze focus eerst nog heel even op het WK voetbal, waar vanavond en vannacht weer de volgende wedstrijden op het programma staan. Dat zijn de laatste wedstrijden van de groepsfase. Om 11 uur vanavond hebben we Kroatië tegen Ghana en Panama tegen Engeland. Dat gebeurt in groep L. Dat kan nog echt alle kanten op rondom de derde plekken al daar. Zowel Ghana als Engeland staan op 4 punten, met Kroatië op 3 punten. En om 2:30 vannacht volgt een mooie pot tussen Colombia en Portugal om groepswinst in groep K, terwijl Congo en Oezbekistan nog vechten om kwalificatie voor de knock-outfase. De nacht wordt om 4 uur afgesloten met Jordanië tegen Argentinië en Oostenrijk tegen Algerije. Een pool die al zo goed als gespeeld is. Oostenrijk en Algerije vechten alleen nog om de tweede plek. Dus dat gaan we dan nog meemaken. Dat gaan we dan vannacht eigenlijk meemaken. Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met nu, Phil Collins.

Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Kersen, bak van 500 gram, voor maar 2,49. En een Calibra Goa XXL, een kleurrijke hangplant, voor 10 euro. Een fijn en voordelig weekend. Dat is die ja. Van Jumbo.
3: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
4: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
5: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
6: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
7: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
3: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
13: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
10: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
14: Bij Lot of Happiness maak je elke trek een kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Nieuw

0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
3: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
4: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
5: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
2: Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
7: Grand Prix Radio.
8: WK Update. Oranje heeft met 3-1 gewonnen van Tunesië en is groepswinnaar geworden. Maandagnacht om 3 uur treft Nederland Marokko in de laatste 32. Na een eigen doelpunt van Hazem Mastouri zette Brian Brobby snel de tweede treffer bij. In de tweede helft maakte Jan-Paul van Hekken met zijn eerste interlandgoal de 3-1. Bondscoach Ronald Koeman heeft gekozen voor Nathan Aké als linksback en Donjel Malen als rechtsbuiten. Bondcoach Ronald Koeman hield de lat meteen hoog na die zege. Hij zei, als we ver willen komen, dan zijn er onderdelen die echt beter moeten. In fases nam Oranje het volgens hem te makkelijk op. Hij zei, als je dit tegenover betere ploegen hebt, kan het je de kop kosten. Over de volgende tegenstander bleef hij rustig en zei hij, prima, het wordt een interessante wedstrijd. Oranje heeft door een zege met 3-1 op Tunesië de groep gewonnen. Maandagnacht om 3 uur speelt Nederland in Monterrey tegen Marokko in de 16e finale. Bondscoach Ronald Koeman hield de blik op scherp en zei dat de dingen beter moeten als ze ver willen komen. In de andere poolwedstrijd speelden Japan en Zweden 1-1 gelijk. Bij Oranje klinkt vertrouwen voor dat duel. Jan-Paul van Hekken en Tidjani Reinders verwachten een harde strijd. Terwijl Virgil van Dijk en Frenkie de Jong de kwaliteiten van Marokko benadrukken. Koeman noemt aanvoerder Ashraf Hakimi de vedette en wil zich daar met de ploeg heel goed op voorbereiden. Oranje vertrekt naar Mexico met veel doelpunten voorin en zorgen achterin. Het team maakte 10 doelpunten in de 3 groepduels, maar kreeg er 4 tegen voor het eerst in een eerste groepsfase. Jan-Paul van Hekken erkende dat Oranje te veel doelpunten tegenkrijgt. Als groepswinnaar wacht nu Marokko in Monterrey.
7: Grand Prix Radio Verkeer.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn vanmorgen vooral problemen op de A12. Van Duitsland naar Arnhem staat file tussen de Duitse grens en Duiven 10 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Verderop staat file richting Utrecht tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Grijzoord 6 kilometer met daar een half uur vertraging. Door een afgevallen lading is de verbindingsweg naar de A50 richting het zuiden dicht. Dan de A12 van Arnhem naar Oberhausen voor de Duitse grens 2 kilometer file met daar 10 minuten op onthoud.
7: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
10: Rick van Veldhuizen.
11: Laatste half uur koffie en classics met de Grand Prix van Oostenrijk en de US Darts Masters.

0: Queen. En als je hier naar buiten kijkt, dan denk je bij jezelf, nou, die Queen kan nooit zo ver hier vandaan zijn, want het voelt hier ook een beetje als de Caraïbe, dat is duidelijk. Veel sport dit weekend, WK voetbal, we hebben de TT van Assen, nog meer motorsport. Wat dacht je van de Grand Prix van Oostenrijk? En het grote updatepakket van Red Bull Racing. Dat is dit weekend toch wel een van de gespreksonderwerpen in de paddock van de Oostenrijkse Red Bull Ring. Volgens Max Verstappen zijn deze updates cruciaal voor de rest van het seizoen. Het weekend leek in ieder geval oké te beginnen met 2 vierde plaatsen in de eerste 2 vrije trainingen voor Max. Al hoorden we Verstappen wel een aantal keren klagen. Nu die trainingen achter de rug zijn, willen we dan ook heel graag weten wat de Nederlander kan zeggen over die updates. Het probleem is alleen dat Max Verstappen gisteren niet voor de microfoon wilde verschijnen na de tweede training. Gelukkig deed zijn teamgenoot Isaac Hadjar dat wel. En dus vragen we hem, wat voor gevoel heeft hij bij deze updates of niet?
1: No, I mean, it's not a different, completely different car, to be honest. So it feels like the usual, to be fair. So yeah, we still have work to do to catch up. For some reason, we know in free practice we were quite slow to get started and the car comes alive sometimes in qualifying, but we need to get it sorted because it's quite tough.
0: Zo, hé. Daar hangen de slingers niet uit. Daar is geen polonaise, daar is geen feeststemming, dat is duidelijk. Alles behalve optimistisch. Je hoorde Isaac Hadjar voor de microfoon van F1.com. En ja, we willen eigenlijk met wat meer positiviteit richting de kwalificatie gaan. Dus vragen we het ook maar even aan de technische directeur van Red Bull, Pierre Wachier. Heeft hij al een beetje een beeld bij die updates? Of is dat nog te vroeg om te kunnen zeggen?
2: Het is difficult to say if individual parts are working or not. Just as a full package looks delivering what we expect. It's after you don't know. You know only your absolute performance. You don't know the relative to the others. The conditions are difficult also. This track is quite difficult. But, you know, he's there and we are quite happy with what we have. I think the long run was quite promising compared to what we have had in Barcelona. Clearly in short run we still have to improve and I hope we can be closer.
0: Oh, gelukkig. Pierre Wachier is een stuk positiever. We zijn redelijk blij met wat we hebben, zegt hij. En de long run leek veelbelovend. Aldus de technisch directeur van Red Bull. Ja, ik weet het niet. Ik zat gisteren ook even te kijken bij vrije training 1. En toen zag ik Max 2 keer uit de pits vertrekken met zijn nieuwe update pakket. En dan is hij nog net het hoekje om en dan zie je de wagen heen en weer schudden. En dan, boom, boom, boom, boom, boom, boom. En dan stopt de boel. En dan zie je allemaal gele vlaggen in de pitstraat. Dat is natuurlijk ook niet echt heel erg vrolijk. En dan wordt hij weer teruggeduwd. En dan gaan ze weer lopen rommelen aan die auto. En dan even later gebeurt het weer. Ja, het was niet fijn. Vanmiddag tijdens de kwalificatie zullen we zien of Red Bull vooraan mee kan doen. Dat gebeurt allemaal vanaf 4 uur. En hoor je hier op Grand Prix Radio met commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. En over minder dan een uur hebben we eerst nog vrije training 3. En Olaf en Jack zijn inmiddels al in de studio om zich voor te bereiden op die derde training die om 12:30

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Vanaf 2027 verdwijnen de opvallende uitlaatvleugels uit de Formule 1. De FIA heeft het technisch reglement aangepast en zet daarmee een streep door de aerodynamische oplossing die door Ferrari werd ontwikkeld. De Autosportbond wil voorkomen dat teams dit soort constructies de komende jaren verder gaan uitbouwen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ferrari ontdekte tijdens de wintertest in Bahrein een maas in de reglementen voor 2026. Door dit differentieel op een slimme manier te verplaatsen, wisten de Italiaanse ingenieurs extra neerwaartse druk te creëren met behulp van de uitlaatgassen en een klein vleugeltje. Dat onderdeel, intern bekend als de FTM, bleek lastig na te maken. Toch vonden later ook andere teams, waaronder Mercedes, een manier om een minder krachtige versie van het systeem te gebruiken. De FIA grijpt nu in en heeft een nieuwe uitsluitingszone in het reglement opgenomen, waardoor alle varianten vanaf 2027 verboden zijn. Dit weekend is de uitlaatvleugel in Oostenrijk uiteraard nog wel in actie te zien. Lewis Hamilton reed tijdens de eerste vrije training met het onderdeel, terwijl testcoureur Dino Beganovic zijn sessie juist zonder de vleugel reed. Ferrari vergelijkt de prestaties van beide configuraties en beslist op basis van die gegevens of de auto later dit seizoen, onder meer op het snelle circuit als Monza, zonder de uitlaatvleugel zou gaan rijden.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Make love is het beste wat we kunnen doen om de problemen in de wereld op te lossen. Alhoewel, met deze temperaturen wordt het behoorlijk plakkerig. Hey jongens, we sluiten deze Coffee & Classics af met, ja, echte sport, darts. Afgelopen nacht was namelijk de US Darts Masters. En die is voor Luke Humphries geworden. In een spannende finale versloeg hij de nummer 1 van de wereld, Luke Littler, met 8-7. Het had trouwens ook zomaar heel anders kunnen lopen voor Humphries. Want in de halffinale kreeg hij 2 match darts tegen van onze eigen Nederlander Gian van Veen. Die stond 6-4 voor, kreeg toen al een pijl om het af te maken, maar deed dat niet. In de beslissende leg kreeg Van Veen wederom 1 pijl om de wedstrijd te winnen, maar ook die ging er niet in. En dat is toch wel zonde. Want dat had even een vertrouwensboost kunnen geven aan Gian van Veen. De laatste paar maanden waren toch wel zwaar voor hem. Want nou, dat geweldige WK werd zijn niveau, ook omdat hij fysiek niet helemaal in orde was, toch een stukje minder. In gesprek met Online Darts sprak Van Veen over de lastige maanden die hopelijk nu achter de rug zijn.
1: The last couple of months, I've enjoyed traveling, I've enjoyed playing, but of course, you know, I've seen some of my games back and I look back at it like that's not really who I am. So, you know, much more emotional after the game, especially after losing. So I was like, yeah, that's what I want to change. I want to be the same person as I was like 6 or 8 months ago, and I think that's the main goal. And then afterwards, if I'm enjoying, if I'm playing well, I'm going to start winning a lot more games, and that's the main goal. And I think I'm in the right direction now.
0: Ja, laten we dat hopen. Gian van Veen over zijn afgelopen lastige paar maanden, en hopelijk kan hij tijdens het eerstvolgende grote toernooi weer ver komen. Daar kijken we wel naar uit met z'n allen. En dat eerstvolgende grote toernooi zal zijn de World Match Play. Het op 1 na grootste toernooi van het jaar als het dan gaat over het prijzengeld. Een belangrijk toernooi dus, en dat spektakel gaat allemaal beginnen vanaf 18 juli aanstaande. Ja, de zomervakantie is wat later voor hen. Dan nog even het laatste nieuws. Wout Weghorst die heeft een transfer gemaakt van Ajax naar FC Twente. En Wout is een geboren tukker, dus zo vreemd is het niet dat hij naar FC Twente gaat. Dus die overgang is vandaag, beter gezegd vanochtend, alweer bevestigd. Tot zover Coffee & Classics. Morgen doe ik het gewoon weer tussen 10 en 12. Wederom zonder Rob van Zomer. En die week erop is Rob er ook nog niet. Dan weet je dat alvast. Ik wens jullie nog een hele fijne zaterdag. Zometeen veel plezier met Robert de Loor, die ook weer onderbroken wordt door de vrije training. Vrije training nummer 3 met Olaf Mol en Jack Ploy. Nogmaals, een hele fijne zaterdag. En graag tot morgen.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 12 uur.
5: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Premier Jette heeft in zijn toespraak op Veteranendag in Den Haag stilgestaan bij het niet doorgaan van het defilé vanwege de hitte. Ik kan me voorstellen dat jullie wel voor hetere vuur hebben gestaan, maar zorgen voor elkaars veiligheid betekent soms ook moeilijke keuzes maken, zei Jette. Ook de koning was bij de bijeenkomst. Niet eerder was er zo vroeg in het jaar een regionale superhittegolf als nu. In Limburg steeg het kwik rond 10 uur boven de 30 graden, waarmee de superhittegolf een feit was. Daarvan is sprake bij 5 dagen van minstens 30 graden, maar van 3 van minstens 35. De laatste regionale superhittegolf was 6 jaar geleden, toen in augustus. Het aantal nieuwe orgaandonoren in Noorwegen blijft maar stijgen. Bijna 17.500 hebben zich nu gemeld. Dat is een forse stijging van wat we normaal zien, zegt de Noorse orgaandonatiestichting. Het komt allemaal door kroonprinses Mette Marit. Zij heeft pas een longtransplantatie gehad. En FC Twente is trots op de komst van aanvaller Wout Weghorst. De Ajax-spits tekent een contract voor 2 jaar bij de club uit Enschede. Hij zit nu bij het Nederlands elftal op het WK. Weghorst was ooit Twente-supporter. Dat ik daar nu mag voetballen maakt de cirkel rond, zegt hij op de site van FC Twente. Opnieuw erg warm, met vanmiddag 30 tot 36 graden. Aan de kust minder warm. Het is zonnig, maar er zijn ook wolkenvelden. Vanavond kans op flinke onweersbuien met hagel en zware windstoten.
4: Grand Prix Radio.
3: WK Update. Oranje heeft met 3-1 gewonnen van Tunesië en is groepswinnaar geworden.
6: Maandagnacht om 3:00 treft Nederland Marokko in de laatste 32. Na een eigen doelpunt van Hazem Mastouri zette Brian Brobby snel de tweede treffer bij. In de tweede helft maakte Jan-Paul van Hekken met zijn eerste interlandgoal de 3-1. Bondscoach Ronald Koeman heeft gekozen voor Nathan Aké als linksback en Donjel Malen als rechtsbuiten. Bondscoach Ronald Koeman hield de lat meteen hoog na die zegen. Hij zei, als we ver willen komen, dan zijn er onderdelen die echt beter moeten. In fases nam Oranje het volgens hem te makkelijk op. Hij zei, als je dit tegenover betere ploegen hebt, kan het je de kop kosten. Over de volgende tegenstander bleef hij rustig en zei hij, prima, het wordt een interessante wedstrijd. Oranje heeft door een zegen met 3-1 op Tunesië de groep gewonnen. Maandagnacht om 3:00 speelt Nederland in Monterrey tegen Marokko in de 16e finale. Bondscoach Ronald Koeman hield de blik op scherp en zei dat de dingen beter moeten als ze ver willen komen. In de andere poolwedstrijd speelden Japan en Zweden 1-1 gelijk. Bij Oranje klinkt vertrouwen voor dat duel. Jan-Paul van Hekken en Tidjani Reinders verwachten een harde strijd. Terwijl Virgil van Dijk en Frenkie de Jong de kwaliteiten van Marokko benadrukken. Koeman noemt aanvoerder Ashraf Hakimi de vedette en wil zich daar met de ploeg heel goed op voorbereiden. Oranje vertrekt naar Mexico met veel doelpunten voorin en zorgen achterin. Het team maakte 10 doelpunten in de 3 groepduels, maar kreeg er 4 tegen voor het eerst in een eerste groepsfase. Jan-Paul van Hekken erkende dat Oranje te veel doelpunten tegenkrijgt. Als groepswinnaar wacht nu Marokko in Monterrey.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12, Duitse grens richting Utrecht, staan files tussen de afrit Beek en Duiven 8 kilometer met een kwartier vertraging. Verderop tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijzoord 8 kilometer met daar een half uur extra reistijd. Dat komt door een afgevallen lading. De verbindingsweg naar de A50 richting het zuiden is dicht. Dan de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer file met een kwartier vertraging. A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Hardingsveld-Giessendam en knooppunt Gorkum 3 kilometer file. En daar is de vertraging een kwartier.
8: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
9: Dat gaan we vieren.
8: Zo goedkoop, daar word je fan van.
10: Dat gaan we vieren.
8: Aldi.
11: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. Gekruid. 450 gram maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop. Daar word je fan van.
9: Dat gaan we vieren.
8: Dus nu naar Aldi.
12: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
14: Tip om je lunch up te spicen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
13: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
15: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
16: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
17: Pas je eindelijk het perfecte...

0: anders doe.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
10: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
11: De vriendelijke specialist DA.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
13: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent...

0: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
1: Grand Prix Radio. Robert Delore.
2: Vandaag hebben we de ontknoping in groep L van het WK voetbal. Met vanavond twee wedstrijden. Panama tegen Engeland en Kroatië tegen Ghana. En natuurlijk Formule 1 geweld in Oostenrijk. Met straks de derde training live bij ons. Met commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy.

Grand Prix Radio, jouw sportradio op de kwalificatiedag in Oostenrijk. De Formule 1-coureurs zijn neergestreken op de Red Bull Ring in Spielberg. Waar vandaag de laatste puntjes op de i worden gezet richting de race van zondag. Ja, op het programma staat straks om 12:30 de derde training. En dat is ook de laatste training, hè. En vanaf 16:00 de kwalificatie. En natuurlijk hoor je alles live met het vertrouwde commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Dat betekent spanning, snelheid en hopelijk een mooie uitgangspositie voor Max Verstappen voor de grote prijs van Oostenrijk. En het is allemaal live bij ons te horen via DAB+, de Grand Prix Radio app. Online, op je tv en ook in de Randstad, hè, FM 97.6. En heb je een sessie gemist? Geen zorgen. Kort na afloop luister je alles makkelijk terug via de knop Race Gemist in onze app. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: PSV heeft aan het begin van deze eeuw op het punt gestaan om Cristiano Ronaldo naar Eindhoven te halen. Dat vertelt oud-scout Stan Valks, die de Portugese superster als 16-jarige al had ontdekt en zelfs persoonlijk sprak over de mogelijke overstap. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Valks zag Ronaldo spelen tijdens een internationaal jeugdtoernooi in Frankrijk en was meteen overtuigd van zijn uitzonderlijke talent. De aanvaller maakte op dat moment nog deel uit van de jeugdopleiding van Sporting Portugal, maar stond volgens Valks open voor een avontuur bij PSV. De jonge Portugees kende de club bovendien goed, mede dankzij de succesvolle periode van Braziliaanse topspitsen zoals Romario. Valks zocht direct contact met Ronaldo en hield daarna ook telefonisch contact met hem, waardoor een transfer serieus in beeld kwam. Toch liep uiteindelijk alles anders. De belangstelling voor Ronaldo nam razendsnel toe en ook topclubs uit onder meer Spanje melden zich. Uiteindelijk koos hij in 2003 voor Manchester United, waar hij niet alleen financieel een aantrekkelijk aanbod kreeg, maar ook de kans om zich te bewijzen in de Premier League. Valks kijkt altijd nog met gemengde gevoelens terug op die gemiste kans. Hij noemt Ronaldo de meest complete jonge voetballer die hij ooit heeft gezien en vraagt zich nog geregeld af hoe zijn loopbaan eruit had gezien als hij destijds wel voor PSV had gekozen. Volgens de oud-scout was de kans overigens groot geweest dat Ronaldo na één seizoen alweer door een Europese topclub zou zijn weggehaald.
0: Sportradio.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Ja!

0: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
1: Hola, ¿dónde está mi casa?
0: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
1: Paella, paella.
0: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
1: Buenas noches.
0: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
4: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
7: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing. Renew.
8: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
9: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
10: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
11: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
12: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
13: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
15: Metropool in Druten, 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.

0: vrienden, vriendinnen van de sport, een heel hartelijk goedemiddag. Welkom bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hier zijn we voor je. Ik ben Olaf Mol.
1: En ik ben Jack Ploy.
0: En we zijn er voor je voor de grote prijs van Oostenrijk op de Red Bull Ring. En dat is alles bij elkaar weer de 8e ronde van het wereldkampioenschap van 2026. Zo ligt het circuit erbij. De diverse sectoren. 71 ronden worden er morgen gereisd. Een lengte van 2326 meter. De actieve aerozones, dat zijn er 3. Vroeger soort van DRS. Eerste winnaar hier, Jackie X. Meeste overwinningen hier, Max Verstappen 5 stuks. Winnaar vorig jaar, Lando Norris. Dat wordt lastig voor hem dit jaar, maar je weet het niet. Dit is wat Pirelli bij zich heeft aan banden. De soft, de medium en de hard zit allemaal aan de linkerkant van het spectrum. Oftewel de zachtste range die er mogelijk is. En de heren zullen er, denk ik, in het begin nog even wat longruntjes gaan proberen om later natuurlijk een kwalificatierun neer te gaan zetten. En een hele belangrijke vraag is natuurlijk hoe is het met de temperaturen ter plekke daar in Spielberg.
1: Ja, ik vind het wel een beetje meevallen. 31 graden Celsius. Oh. Dat is wel eens heter geweest dit weekend. Buitentemperatuur. De baantemperatuur is bijna 49 graden. Wel een redelijke luchtvochtigheid van 31%. En 6,4 kilometer per uur wind uit het westen.
0: En jij hebt dus gelogen, want die gast hier zegt 30 graden. Jij zegt 31.
1: 30,8 is bij mij afgerond 31 graden. Dus we gaan even de mailtje sturen weer. Het begint al meteen goed.
0: Ja, AWS. Luchtvochtigheid 31%, dat is wel prettig hoor, want anders is het allemaal klam in het weten. Het is voor de 39ste keer dat we neergestreken zijn in Oostenrijk. 18 wedstrijden werden er verreden op de Oostenrijkring. 7 stuks werden er verreden vanwege sponsoring op de A1-ring. En toen dacht Maarten Schietzke, prima, ik maak er lekker de Red Bull-ring van, want ik betaal toch het feestje hier. Ja. Toen heeft hij een prachtig circuit neergelegd met, ik denk, de mooiste, hier zien we ze, zowel links als rechts, mooiste tribune, pers, pitsfaciliteiten die er in Europa zijn, laat ik het dan
1: absoluut
0: zo zeggen.
1: Volledig mee eens. Je kan regelen wat daar links, als je meekijkt met ons, terwijl we even aftellen, 58, 57, 56, 55, 54, 53. Links zie je die tribune en wat daar bijzonder is, we roemen het bijna elk jaar, daar zijn invalide plekken.
0: Ja.
1: Voor mensen die met een rolstoel naar boven komen, met lift, ja, goed geregeld. En daarnaast 2 stoeltjes voor de mensen die meekomen, ja, met deze invalide mensen. Ik vind het echt supergoed over nagedacht.
0: Nou, dat hebben ze echt heel goed gedaan. We gaan eens beginnen met die derde vrije training over 1 minuut en 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25. En hier zien we de mannen van Mercedes. En daar is doorgewerkt vannacht.
1: De curfew gebroken voor het eerst dit seizoen voor de mannen van Mercedes. Maar jij kreeg net een berichtje, ook Audi, hè?
0: Dus, ja, Audi idem dito. Maar ja, voor Audi was het al de 2e keer. En hier Isaac Hadja, die gisteren, ja, hij trok een fantastisch gezicht toen hem na afloop in de interviews door de Formula 1 Management Team Group gevraagd werd. Hey, hoe zit het eigenlijk met die updates? En toen bleef hij echt gewoon, ik denk, een seconde of 8 stil. En toen trok hij zo'n gezicht van, ja, wat moet ik nu, wat moet ik nou zeggen? Dat het niet werkt, dat ik nog niet weet of het werkt, dat ik denk dat het gaat werken, dat het nog niet helemaal werkt. Nou, één ding is zeker, heeft het management ook toegegeven. Wat we meegenomen hebben, dubbele punt, komma, werkt. Alleen we moeten het nu nog aan het werken krijgen.
1: Maximaliseren.
0: En dat heeft te maken met het feit dat de nieuwe windtunnel van Red Bull nog niet up and running is. De software praat wel al met alles wat er nodig is. Maar het is nog niet zo dat je roept alles wat we erin stoppen, komt er daarna ook feilloos weer uit. En dat heet dan correlatie. En er zijn meerdere teams. En een windtunnel bouwen, denk je, ja, dat is toch niet zo moeilijk. Je zet een grote propeller neer in een hal en je laat een beetje lucht over een auto blazen. Nou, er hangen gemiddeld tijdens een windtunneltest zo'n 3500 sensoren aan de auto die erin staat en de onderdelen die ze erop hangen. Dus dat is niet zomaar een dingetje. En wat je daar meet, moet je dan ook weer op de baan weten. Vandaar dat je soms in vrije trainingen weg ziet rijden met van die rekken voor die auto. Maar goed, we gaan beginnen en de klok staat op 0. En dat betekent dat we groen licht hebben, einde van de pitlane. En als eerste gaat naar buiten Checo Perez, die gisteren echt een cookiedag had. In de tweede vrije training reed hij het hoogste aantal ronden not. 2 stuks. Toen was het klaar. Dus dat is toch wel, ik vind dat wel een dingetje. Je bent zo'n nieuw team. Tuurlijk, we moeten ze van alles gunnen. Dat is logisch. Het is allemaal in opbouw. En alhoewel er wel een x-aantal mensen zitten die wel weten hoe je een team moet runnen en dat soort zaken. Er zijn een aantal monteurs daar naartoe gegaan omdat ze echt goed geld betaald. Ik weet nog, in die overgangsperiode hoorden wij bedragen dat ze...
1: 3 ton, ja.
0: Nee, 3 keer meer dan dat de mensen normaal verdienden. Ja, dan wil je wel even naar Cadillac, zeg maar. Maar wat je moet hebben is een auto, als hij niet snel is, moet hij betrouwbaar zijn. En hij is geen van beide. Hij is en niet snel genoeg en zeker niet betrouwbaar genoeg.
1: Papa Antonelli met zijn sterrenzoon Kimmy.
0: Het is nu een koelvestje over zijn brandvrije ondergoed aan. Dat is allemaal verplicht, hè? Dat weten jullie inmiddels wel, mag ik hopen. Hier zien we de auto van Alonso, dat is grappig. Ik denk 6-7 minuten geleden hadden ze die hele cockpit volgegooid met droog ijs. En dan, dat is om te koelen. Dus ik denk dat hij niet met een koelvest uit, maar dan kwam er gewoon zo'n hele bak stoom, komt er dan. Net als met die cockpit in de fik stond, maar dat stond hij niet.
1: Een soort Hans Klok actie.
0: Ja, waar is hij gebleven? Pana, daar is hij weer. Wind door je haren en gaan. 58, 29, 27, 26, 25, 24, 23, 22. Nou, ik zat er eentje fout. 20. 19.
1: Tellen we
0: 18.
1: Door.
0: Ja, klopt. Waarom rijdt Checo Perez hier naar buiten? Je wil natuurlijk het liefst dat er het een en ander aan rubber op de baan ligt. Nou, als je gisteren met twee rondjes gereden hebt, dan denk ik dat ze het een en ander aan dingen van je auto vervangen, vernieuwd, aangepast hebben. En dan doe je een soort met van, ja, laat maar eens even kijken of hij het nu wel doet. Dus als hij zo dadelijk drie rondjes gereden heeft, dan kan hij in ieder geval zeggen, ik heb een betere dag dan gistermiddag. Gisteren in de ochtend viel er wel mee. Hè? En Bottas was tijdens de eerste vrije training zelfs 13. Er zit een groot nieuw pakket op die auto. Dat ik op die... die hebben ze weer terugveranderd. Er zat op de winglet achter, de activator. Die hebben ze weer terug naar klein gemaakt. Daar zat dat ding die achtervleugel op en neer tilt. In de active aero zone. En dat was een joekel van een ding. Maar die is weer terug naar origineel.
1: Oké. Okay.
0: Alpine had ook een wat grotere, zeg maar. Ik ben het gewend dat mensen dat tegen me zeggen. Maar goed, dat gaat dan om mijn ego. Ja, ik moet hem even corrigeren natuurlijk. Anders krijgen we weer gezeik. Dat moeten we niet hebben. Ja, nu kunnen we helemaal uit ons bolletje gaan. Zoals we dat bij MotoGP soms doen. Checo Perez op de eerste plaats. Nee, Checo Perez heeft als enige een tijd neergezet. Dat is een 1-11. Maar dat is beter dan gisteren. Want toen had hij geen tijd neergezet. En die 1-11 is wel een tiende, maar langzamer dan wat Valtteri Bottas gisteren deed. Maar ja, Valtteri Bottas reed gisteren ook het enorme aantal. Daar staat hij met koelvest van 6 ronden. Ja, Shelley Sterk zei het gisteren in het ziekenhuiscafé. Goed, het is een soort vloerverwarming. Zo moet je eraan denken en dat zit dan in je shirt. Er zijn tegenwoordig natuurlijk heel veel mensen die ook of werken in de wintersport of het gewoon lekker vinden. Er zijn heel veel jassen die dit tegenwoordig ook in zich hebben. En het is inderdaad een soort, zoals de vloerverwarming in de vloer ligt, zit het dan in je shirt.
1: Omgekeerde werking.
0: Gek huis is dit, hè. Dat is wel grappig. Als we sprintweekenden hebben, dan vinden we dat veel dingen te gehaast zijn en te dit en te dat. En dan geef je Formule 1 teams 3 vrije trainingen. Dan hebben ze allemaal op de vrijdag, nou doe eens voorzichtig. Zeg, ik ga even makkelijk uit van gemiddeld 30, 31 ronden gereden. Er zitten wat uitschietertjes bij met 34 ronden. Heb ik het over Alexander Albon. En 35 zelfs voor Charles Leclerc. En dan hebben ze zoveel data. Dat was maar van 1 vrije training. Hè. Dus ze hebben al 70 ronden over 2 vrije trainingen. Dat is een Grand Prix afstand. Er is dus informatie, er is data. Er is een grote e-mail gekomen vanochtend vanaf de home base. Die hebben gezegd, nou, laten we dat nog even proberen. Dat nog even proberen om te kijken of wat we denken wat werkt. Of dat dan ook weer werkt. En dan gaan ze straks naar de kwalificatierunes. En dus zie je, ja, zitten te kijken naar, zeg maar, groeiend gras, stromend water. Dat is wat ze doen.
1: Hier de Nederlander in beeld, Max Verstappen. Ja, het hele team rondom Verstappen heeft voor deze Grand Prix nog behoorlijk wel een beetje, zeg maar, een soort van druk opgevoerd. Van dit wordt erop of eronder.
0: Ja.
1: Dus we zijn natuurlijk heel erg benieuwd. Want er zijn best wel wat updates meegenomen bij Red Bull.
0: Ja.
1: En of ze dan ook inderdaad allemaal werken. Bortoleto zagen we ook zich klaar gaan maken.
0: Waar ik een beetje verbaasd over ben, en dat is zeker geen persoonlijk aanval, dus mocht hij dat zien, horen of merken, moet hij dat ook niet zo ervaren, is dat Erik van Haren van de Telegraaf nog steeds zo bezig is met van, gaat hij weg en wat gaat hij doen en komt hij terug en wat gaat hij doen?
1: Nu is weer McLaren geïnteresseerd.
0: En nu wordt het weer McLaren. Ja. Er zijn 2 dingen in mijn optiek die gebeuren kunnen. Dat kan natuurlijk zijn, hè, en dat is helemaal niet erg, dat gebeurt vaker, is dat hij daar door iets of iemand gevoed wordt. Dat men, laat ik voorzichtig zeggen, bij het Verstappen management denkt, nou, die Reuring vindt prima, we zien wel wat er komt. Aan de andere kant, de vraag is, Max heeft nog geen ja gezegd tegen volgend jaar. En dan zeg ik, dat is niet waar, want hij heeft wel ja gezegd tegen volgend jaar. Waarom? Hij heeft een contract tot 2028. Dus het ja gezegd heeft hij al. Dan zou het nieuws moeten zijn Verstappen zegt nee tegen 2027.
1: Ja, Vermeulen heeft ook volgens mij gezegd, hier op al deze geruchten duidelijk. Jongens, luister, we hebben een contract bij Red Bull. We blijven gewoon bij Red Bull, maar ze moeten wel een auto leveren waar Max mee kan winnen.
0: Wat een rare eis is dat.
1: Ja, gek hè? Ja.
0: Nee, maar dat is toch ook heel normaal. En daar zijn ze ook hard aan bezig. En, we moeten onszelf ook af en toe weer in onze, zeg maar even knijpen, in je vingers knijpen. Australië 1,2 seconden achter. En gisteren,
1: nu een half of zo?
0: Ja, een half, maar zit ik al wel regelmatig op 0,2. Als ik naar de race pace kijk, dan denk ik dat ze het ook niet zo heel slecht voor elkaar hadden gisteren.
1: En volgens mij had hij de snelste ronde in de long runs, toch? Volgens mij even zo met één oog zo even gescand. Maar dat zegt natuurlijk ook niet alles, maar...
0: Dat is dan in een long run.
1: Dan zit je er in ieder geval wel bij, laten we het dan zo zeggen.
0: De long runs geven een gemiddelde. En daarvan kan ik je vertellen dat het gemiddelde van Verstappen 1.11.4 was. Dat was van Antonelli 1.11.2, dus dat is 2/10. Dat is van Russell 1.11.2, dat is ook 2/10. Dat is van Piastri 12.2, dus dat is echt een groot gat. Dat is van Norris 11.3, dus die is ook een fractietje sneller. En dan is Leclerc 11.7, die is 3/10 langzamer. En Lewis Hamilton 12.1. Dus hij zit er, there or thereabouts, bij in de longruns.
1: En dat is fijn, denk ik, hoor.
0: Ja, nou wil je wel op dit circuit soorten met van ongeveer... Niet helemaal.
1: Vooraan starten.
0: Dus de one lap pace, en het gaat puur over het halen van snelheid. Dat is even alles als anders.
1: Heel vervelend, maar goed. We zagen net even Lando Norris. Bij het team van McLaren hadden ze ook die Wiebe Wabski omdraaiende achtervleugel meegenomen. Die zouden ze bij Lando Norris gaan inbouwen. Maar toen die vleugel van de fabriek in de pitbox kwam... hadden ze zoiets van... even testje 1, testje 2, testje 3. Nee, we gaan het toch maar niet doen. Dus Lando Norris zou dus in die eerste vrije training... die ronddraaiende grillvleugel ook gaan gebruiken.
0: Nee, maar
1: hebben ze uiteindelijk besloten, we gaan het niet doen.
0: Nou ja, eraf gehaald. Oh, Perez. Nou.
1: Bocht 3.
0: Ja. 1.
1: Bocht 1, sorry. Ja.
0: Aanstuiteren, rammelen. En alles wat er meer bij hoort.
1: Zo.
0: Ja, dat zet je dat. Die linker voorband die kan maar. Maar hij zit ook veel te veel naar de linkerkant. En dat snap ik wel. Hij wil die bocht openen. Hij wil de radius beter en alles maken. Zie ik dat de luchthapper van de remmen. De zogenaamde brake duct. Die de lucht binnen moet gaan halen. Daar zitten wat. Zie je van die horizontale streepjes. Er komt hier nogal veel rubber los. En als er. Van die rubberbolletjes in je brake duct komen, dan zijn dat, is dat na een kwartier race zijn dat er 10. En na een half uur race zijn het er 110. En voor je het weet loop je je rem op. Dus dat doen ze eigenlijk dat er niet te veel rotzooi in kan komen. Maar ja, als dat warm rubber is, dan hangt het weer aan dat roostertje ervoor. Maar goed, daar komt dan nog wel lucht doorheen.
1: Gaat wel goed bij Kedelec, hoor. Ze hebben een sprong gemaakt. Paars in sector 1.
0: Ja. Ten opzichte van zijn teamgenoot.
1: De medium compound, Sergio Perez. Hij is de enige die op dit moment de tijd heeft gezet. Sterker nog, hij is de enige op de baan.
0: Maar, hey, 6 rondjes al, hè?
1: Ja.
0: Hij is gewoon aan het scheur maken.
1: Hij moet het ook even wat goed maken.
0: Ze hebben trouwens wel een mooi record staan, hè, op de Red Bull Ring en de Grand Prix van Oostenrijk. Dat was de allereerste Grand Prix waar er ooit 2 van in een kalenderjaar gereden werden. Dat was toen, en je gaat schrikken als ik het je zeg, de seizoensopener van 2020 in de COVID-periode. Ja. Wij waren natuurlijk in Australië. Ja. Daar kwam Chase Carey, die riep, ja, er zijn een paar mensen bij McLaren ziek. Weet je dat nog? Er zijn een paar mensen bij McLaren ziek. Ja, wat moeten we gaan doen? Oh, kut, de pleuris is uitgebroken. Toen kwamen er van meer dingen van de wereld. Ze hebben gewoon die Grand Prix afgelast. En wij dachten, nou, wat gaan we volgende week dan doen? Dan zegt,
1: gaan we naar China?
0: Ga eerst maar eens even naar huis. Weet je dat nog?
1: Zo.
0: Ga eerst maar eens even naar huis. En uiteindelijk hebben we dus tot 5 juli moeten wachten. En toen hadden ze dus een back-to-back gedaan. Dat vond ik ook wel weer stoer. Dus 5 juli en 12 juli, 2 wedstrijden. Al hier, zonder publiek, zonder niks, zonder dat.
1: Die stokken voor het eerst in ons neus?
0: Nee, wij waren daar niet. Wij mochten er allemaal niet zijn.
1: Oh nee, dat is waar, ja.
0: Nee, dat was daarna nog. Dat was daarna nog.
1: Ja.
0: Nee,
1: ja.
0: Dit, wat we hier nog geprobeerd hebben, is een verbindingje daar neer te zetten met iemand die er was. En dat we dan een pop van jou in karton neerzetten. Dat ze tegen die pop konden praten en dat wij het audio konden doen. Maar dat vond de volman weer te ver gaan.
1: Dat was
0: weer
1: niet goed.
0: Ja. Ben je weer een beetje creatief. Dus dat was echt... En dat was natuurlijk daarna best een lange periode. Maar ik moet wel toch even terugkijkende, vind ik het... best knap dat in die tijd, en er zijn natuurlijk heel veel vragen her en der over die tijd en of het allemaal wel goed of niet was, Ik vind het Formula One Management dat wel knap gedaan heeft door, moet je even voorstellen, met al die regeringen, want daar draait het over, met 1500 man je land binnen te komen en te roepen, maar we regelen het. En dan komt jouw verhaal van die stokken.
1: Zo. Ja, weet je wie het allemaal geregeld heeft? Heb ik me laten vertellen. Ik wist dat toen niet, hoor. Want anders had ik hem wel eerder een vierde seconde gestoken. Maar Steve Nielsen, die dus nu dus de teambaas is bij Alpine, die heeft daar toen vanuit de FIA en de FOM alles gecoördineerd. Ja. Wat een kakelus.
0: Dat is een militaire operatie. Denk niks meer, niks minder. Ja, wat mensen ook niet weten is dat Formula One Management heeft ook een veiligheidscommissie, de FOM. En dan hebben we het niet over veiligheid, maar dan heb ik het. Het is wel de letterlijke vertaling, maar dan heb ik het over security. Dus elke donderdag en vrijdag zijn er meetings met die bewakers en de groepen van de bewakers. En die Christian van de security over zijn er dreigingen. Moeten we daarop letten? Moeten we dit op letten? Wat moeten we doen als dit? Wat moeten we doen als dat? En dat heeft dan niet te maken met de toestroom van toeschouwers. Nee, dat heeft te maken met. Wat denk je wat er wekelijks bij Formule 1 teams binnenkomt aan bedreiging? En dat heeft dan niet te maken met de toestroom van toeschouwers. Nee, dat heeft te maken met

0: tijd van Nico Hulkenberg. 1:09.684 de snelste op dit moment. Maar er is iemand sneller op de baan. Logisch denk ik ook wel een beetje. Isaac Hadjar.
1: Ja. Klok op 47:10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
0: Hij rijdt overigens als enige op de harde band.
1: Ja.
0: Die tijden van Hulkenberg Colabinte op soft. En die van Perez op medium.
1: Even kijken wat die band doet, hè. Kijk. 1:09.2. Ja, dat is echt die 1:07. Dat is 7:07 normaal. 1:09.2. Je zit ergens tussenin. Is geen long run, hè. Want een long run is tegen de 1:11. Dan denk ik dat hij hier uitprobeert met een...
0: Een halfvolle
1: auto. Ja. Wat rijd ik als ik ongeveer midden in de wedstrijd zou zitten?
0: Zo. Ja.
1: Precies. Dat, zo moet je denken. Daar zijn ze mee bezig. Wij kijken met z'n allen natuurlijk leuk. En te veel en te vaak alleen maar. Oh, die is snel en die is zo snel. Maar ja, als je dan een harde band ziet die dat doet. Dan weet je zeker dat er een plannetje achter zit. Ik denk dat die Perez dadelijk doodmoe uitstapt. Joh. Hij heeft al 9 rondjes geleden.
0: Alonso naar buiten op medium.
1: Er is natuurlijk volgens zijn vader natuurlijk de beste coureur ter wereld.
0: Absoluut.
1: We weten nu pas hoe goed hij is.
0: Ja, maar het is ook wel zo.
1: Is Hadjar daar aan de kant gegaan? Ja. Dat was Hadjar. Zo, rustig aan beginnen ze de boel een beetje op te bouwen. Het is ook wel uniek, hè, dit circuit. Want men roept, het zijn maar 10 bochten. En dan komt dat omdat... De knik omhoog, naar wat wij denken bocht 2 is, die knik is ook een bocht. Dus die wordt als 2 benoemd. Dus eigenlijk zijn het er officieel maar 9. En Hadjar is blij. The balance feels pretty nice. Nou, maar dat is ook wel goed, hè. Wat denk je wat er in die garage gebeurt?
0: Zo.
1: Poef. Mooi, lekker. Gisteren was het allemaal, ik weet nog niet. Maar dit circuit lijkt ontzettend veel, en dan ga ik gekke dingen zeggen, op Mexico-stad, Interlagos, Montreal en Hongarije. En waarom zeg ik dat? Dat heeft te maken met dat alle 4 die circuits op zo'n beetje binnen 77 meter in baanlengte van elkaar liggen. Maar omdat er hier zo weinig bochten zijn, is we hier natuurlijk de rondetijd, 67 seconden als ze een beetje doorrijden. En vorig jaar in de kwalificatie was het zelfs 63 seconden. Ja, Lennon Norris. Ja, 1:03, 63 seconden. Dus de wedstrijd zal in 71 rondje ook best snel voorbij gaan.
0: Denk het wel.
1: Maar dan gaan ze wel beginnen ze met 1:11 en 1:12 vanwege de volle auto's.
0: Ik twijfel even of ze bij Hadjar die motor nou gewisseld hadden of niet. Dan ga ik even opzoeken, hoor.
1: Ja, gisteren heb ik gezien. Hadjar heeft een nieuwe internal combustion engine. Klopt. Ja, Max dus niet, want zij hebben niks aan dat A-duo. Allebei de Ferraris hebben een nieuwe. Allebei de Mercedes hebben een nieuwe. Dat is een hele batterij. En Hadjar bij Red Bull inderdaad ook een verse tor. 44 minuten en 8, 7, 6, 5, 4, 3. En ik denk dat je hem wel eens een beetje moet hebben. Opvallend weer een Adrian Newey auto met rake. En rake is dat de achterkant omhoog ligt. Hier kijkt hij op bepaalde punten gewoon onderdoor. Maar ja, het torretje wat erin ligt doet nog niet helemaal wat het moet doen.
0: Ja, maar daar heb ik wel vertrouwen in dat gaat gebeuren. Bij die gasten bij Honda, jongen. Die schamen zich kapot.
1: Jawel,
0: dat komt goed.
1: Maar het probleem is, ze kunnen niet snel schakelen.
0: Nee,
1: elk ander zou sneller kunnen schakelen. En daar is het ja, maar wellicht.
0: Misschien.
1: We zien, proberen. Is het goed? Het lijkt goed. Laten we het nog 1 keer proberen. Zo gaat het daar. Wanneer komt die? Ja, volgende week. Maar het zou kunnen, want we willen nog een testje doen.
0: Lando Norris, hard onderweg.
1: Tuurlijk. Die moeten. Wat zal die zitten te snakken naar een overwinning? En hebben wij het in Nederland, vinden we en generaal, dat het seizoen van Verstappen niet zo lekker loopt. Hallo, regerend wereldkampioen. Dramatisch met SCA. 1:07.8.
0: Zo, dat is een flinke stap.
1: Een halve seconde van zijn snelste tijd van gisteren, of die was toen

0: 0,073. Maar ja, harder. 1,3 seconden op een harde band. Ik vind het niet zo heel bad om met Michael Jackson te spreken.
1: George Russell en Lewis Hamilton. Allebei op de soft.
0: Vasseur was grappig, hè, want gisteren de vrijdag liep niet. Dus een journalist vroeg hem, joh, de vrijdag liep niet zo goed. Maar ja, de vrijdag liep in Barcelona eigenlijk ook niet zo goed. En die wonnen jullie. Hij zegt, we are copying Barcelona. Want hij kan zo smakelijk lachen.
1: Ja.
0: Je weet mijn voorliefde voor Frankrijk en Franse mensen. Maar Frederik Vasseur is echt wat dat betreft
1: een uitzondering.
0: Ontzettend leuke, grappige en vooral relaxte gozer. Ik denk dat als hij link is, dat je niet in zijn kantoor moet zitten.
1: Zo.
0: Dat denk ik, maar dat is goed. Heb ik ook. Lost. Uit Norris, Hamilton, Hadjar, Hulkenberg, Colapinto, Perez in de top 6. Alonso sneller dan Stroll. Onboordgeluid komt van George Russell. Op de zachte band. En die laat even een halve seconde liggen ten opzichte van vriend Norris.
1: Oké. Okay. Had jij nog steeds op harde band?
0: Ja, die heeft een cooldown-lapje gedaan. Verbetert wel weer zijn tijd.
1: Zit nu op 17e.
0: Ja, dat is echt niet slecht.
1: Zeker niet.
0: En dan hebben we natuurlijk straks al een beetje geroepen dat de race pace van Max gisteren, hè, niet zo ver bij die jongens, een tiende hier, een tiende daar. Dan sta je met een tiende of twee tiende, sta je ook vijfde. Hè? Dus, maar weet je,
1: ja.
0: Je bent erbij in plaats van 1,2 seconden. Waar ga ik ze godsnaam vandaan halen? Ah, helmcameraatje bij Leclerc, fijn. Kijk naar rechts. Aanremmen voor bocht 1. Wat gebeurt er met Bottas?
1: Treklimmetje. Yep.
0: Ja. Ik ben een beetje gekopieerd van Zandvoort daar. Hè? Zandvoort heeft natuurlijk in die Audi S of die Hans Ernstbocht, hoe het ook heet, hebben ze dat grind liggen. Dat ligt hier niet op. Hè? Daar zat een soort vernis overheen. Dat die steentjes ook een beetje blijven liggen. Hier hebben we natuurlijk in het verleden 2254 tracklimits in één wedstrijd gehad. Ocon had anderhalf minuut aan tijdstraffen bij die wedstrijd. En hebben ze nu een dun randje naastgelegd. Daar zie je het aan de rechterkant.
2: The mirror is completely broken. So I don't know if we have a replacement or how many spares we got. But just clean it out.
1: Linker spiegel van Lando Norris is gebroken. Ik weet niet hoeveel reserves spiegels je bij je hebt, maar los het even op alsjeblieft.
0: Wow, Albon met een mega moment richting de streep en de tiende tijd. Wel sneller dan zijn teamgenoot Carlos Sainz. Ze hebben dus daar bij bocht 9 en 10 hebben ze dus zo'n randje grind neergelegd. Dat waren vroeger van die broodjes. Nou, daar braken achterwielophangen, voorwielophangen, voorvleugels. Er gingen auto's de lucht in. En dit leggen ze dus elke keer aan, Jack, voor de Formule 1. Want later dit jaar rijdt hier ook onze makkers van de MotoGP. Dan gaat dat grindbakje weer weg. Want MotoGP kan daar geen grindbakje hebben. Want dan gaan ze met die dingen vliegen. En dat is ook weer niet goed. We hebben nog 39 minuten en 45, 44, 43, 42 seconden te gaan. En we kijken naar Oscar Piastri. Onderweg naar die lastige bocht 4. Die loopt rechtsaf, maar hij ligt een beetje linksaf. Kijk. Goed gezien vanuit de helmcamera. Dit is ook stevig door, hè, met de 260 aankomen bij die lange doordraaier.
1: Paars in sector 1 voor Oscar.
0: Ja, hij zit al dicht op 92.000 ten opzichte van zijn teamgenootje. Dat is eigenlijk nooit goed nieuws. Als twee coureurs ongeveer dezelfde tijd rijden met die auto, dan weet je dat die auto nog ergens lokt. Dat hij nog niet helemaal lekker zit. Mooi, het curbstone geluid. Hè?
1: Nou, wat doet hij? Sneller of niet sneller dan Norris?
0: Ja, 49.000 even snel. En Antonelli zit er dan alweer 1/10 onder.
1: The man to beat.
0: Alonso zei ooit, if nothing goes right, go left. En bij deze Antonelli gaat op dit moment alles right. In de vorm van right is goed. Ga hier naar 6. Bocht 6 dan. Randje meenemen. Eén keer paars, twee keer paars. Poeh. Gaat hij dan pijn doen? Dat is de vraag. Ik denk dat het antwoord met een J begint. Maar of er een korte A achter staat of twee lange A's, dat gaan we zo dadelijk wel zien. Mwah. 2/10 vind ik. Is heel goed, hè? Maar nou ja, 3/10 feitelijk. Maar is nou niet dat je roept van zo. We hebben in het verleden eerder dit jaar wel meerdere gezien. Zijn dit de Freund Verstappen van eerste vliegende rondes? Ja. Ja, ik doe even een poging van iets Duits. Jij bent daar beter in dan ik.
1: Ja, zeker. Tiende levert hij in.
0: Ja, Oostenrijkers is... Maar dat is de deur. Komt-ie.
3: I have constant grid interference. I need to change my earplugs and the balaclava. It's something really off.
1: Hij heeft veel ruis op zijn oren. Er moeten even nieuwe oortjes in. Die oortjes zitten vaak ook in die balaclava. Dus vandaar dat hij zegt, de balaclava moet ook even gewisseld worden.
0: Ik vind het toch opvallend. Want dat is de tweede keer dit weekend. Gisteren had hij gestrut met zijn stoel. Weet je, dat zijn no-brainers. Stoel erin, vast op de plekken waar hij zit. Ja. En hij is goed. Earplugs, radio erin. En het moet, weet je. Dit zijn en dat zegt mij dat... de zoektocht naar het laten werken van het enorme pakket zo groot is... dat je dan ziet dat er dingen die heel normaal zijn... snap je?
1: Maar kijk even links in de balk. Sorry, Oscar.
2: Seat behind my left shoulder. There's extra stomach stuck behind my shoulder blades.
4: Copy.
0: Iets met zijn stoel en zijn linkerschouder. Ook daar.
1: Maar Verstappen niet helemaal. Maar goed, Verstappen tweede tijd.
0: Nee, dat zeg ik. Tweede tijd.
1: Eerste run.
0: We zaten eigenlijk lekker weer te leuk. Mensen zien thuis ook. Hè. Dat is allemaal niet spannend. Je hebt een paar goede ogen meegekregen. Maar die Russell die denkt, ja, wat jij Verstappen. Mij gisteren een lange vinger geven. Niet voor een tiramisuutje of whatever. Maar gewoon uit de cockpit. Die zit er maar tussen met een tiende. Dat is niet handig, Sainz. Sainz zat daar wel van de racelijn, maar ik ben benieuwd wat Limpert daarvan vindt. Onwoord geluid komt van Lewis Hamilton in de Ferrari.
1: Pakt paars in sector 1.
0: Ja, zesde, op dit moment op 16e van een seconde.
1: Laat het liggen in sector 2. Ja, maar... of had hij last van iemand?
0: Nou, moi. 2 is vaak wel de sleutel hier. En dat is natuurlijk, als je net een beetje meer downforce hebt... dan kun je dus in dat bochtigere deel... je ziet het op het tekeningetje rechts in beeld, kun je wat doen. Maar het gaat wel naar de derde tijd op dit moment... en dan is het gaatje ook weer 2/10 van een seconde. Dus eigenlijk kun je stellen, voor nu... en ook eigenlijk wat we gisteren gekeken hebben... Verstappen helemaal bij elkaar nu ook weer. Kijk, dit is Sainz. Die maakt hier een fout. Boom. Ja. En laat ze hem denk ik niet lang genoeg staan, want op het rechte stuk zat hij daardoor half in de weg. Bij Arvid Lindblad.
1: Ja. Ook bij Lewis gaat er iets mis.
0: Bocht 3, rechts voor. Oh, overstuurmomentje. Achter dus, linksachter. Mooi, je denkt dat is een rechtsvoor momentje. En dan zie je hem corrigeren en is het dus een linksachter momentje. Charles Leclerc naar 2, oké.
1: 1/10 achter Antonelli. 1/2/10, eerlijk is eerlijk.
0: Weet je nog dat wij vorig jaar riepen toen het hele veld zo dicht bij elkaar zat... komen nieuwe regels, jongens. Dat we zeiden, fuck, forget about it, dat gaan we niet meer terugzien.
1: Ja.
0: En natuurlijk, het zijn nu 10/10, maar er zitten wel weer 8 man binnen 8/10 van een seconde. Nou hebben we hier ooit een kwalificatie gehad... waar 20 man in Q1 binnen 8/10 van een seconde zaten. Toen de tijd het hele veld. Dat gaat met de Aston Martins en de Cadillacs die nu mee reden, gaat dat niet meer gebeuren.
1: Nee.
0: Dus als we het goed voor elkaar hebben, hebben we in Q1 straks, wat is het, 16 man. En dat wordt nog wel een dingetje hoor. Allemaal later vandaag, maar gaan ze er maar op een ronde tijd van, wat is het, we zitten nu op 67 seconden.
1: Ja.
0: Die Q1, dan moet je, je kunt wat mij betreft, je kunt 2 dingen doen. Je kunt naar buiten met een lichte auto en zeggen, bam, ik zet de kanontijd neer en ik ga lekker naar binnen, want ik weet dat de rest er niet aankomt. De andere keuze is gewoon naar buiten rijden met genoeg brandstof, omdat je weet... dat je goed moet zoeken om een vrije ronde te krijgen. En dat je in een kans komt dat jij een vrije ronde zou hebben... en er een andere fout maakt, er een gele vlag hangt... waardoor jouw ronde weg is. En gisteren gebeurde dat... dat is een rare stap bij de kwalificatie van de Moto2 in Assen... met Zonta van de Goorberg. Die ging op het goede moment erbuiten. Maar die moest uiteindelijk 3 getimede ronden doen... omdat hij in 2 rondes een gele vlag had. En dan mag je je tijd niet verbeteren.
1: Mooi, raar, zeg.
0: En dan moet je die derde ronde doen... de banden die al te ver zijn. Nou, dat is hier exact hetzelfde.
1: Verstappen zetten we eraan. Ja, het lijkt dat op wat anders.
0: Jawel. Tijd loopt mee. Hij zoekt dus een eerste getimede tussentijd van 16... Nou, het mag niet hoger zijn dan 16.9. Pah. Zeg sector 1. Maar ja, dat de flat-out sector. Maar aan de andere kant, ze zijn op zoek naar snelheid. Hè? Dus dat is, dit is geen slecht nieuws. Alleen nu komt dus de sector waar vanaf het moment dat de vleugel dicht is, hier dus, het anders gaat. Ze dachten bij Vondel, we moeten een drone inzetten, maar ze hebben ze even de verkeerde piloot genomen, want die leunt te veel naar rechts. Dit shot is het hele weekend als een schuin als maar zijn kan. Denk jij, ga er dan boven vliegen? Nou, dat zal weer niet mogen. Maar ik vind het niet het beste shot wat ze leveren.
1: 3000ste.
0: Ja, sector 2 ook goed. Weet natuurlijk niet hoe het zit met de brandstofload. Maar dit gaat de burger wel een soort met van moed geven. Kijk, bang, 2/10. Dan toch ergens in die middensector. Er zijn 2 metinkjes. Dus hij verbetert zijn tijd, maar niet zijn plek. Andere neus op de auto van Fernando Alonso.
1: Hij zit 2/10, Verstappen dan achter die tijd van Antonelli.
0: Antonelli dus. Charles Leclerc op, we houden daarover het even makkelijk. Nou nee, 0.15. Russell op 0.17. Verstappen op 0.21. Hamilton op 0.25. Norris op 0.29. Piastri op 0.34. En dan een gat naar Gasly. Want dat gat is een halve seconde. En daar vallen dus... Het gat tussen Piastri en Gasly is dus groter dan het gat tussen Antonelli en Piastri. De nummer 1 tot en met 7.
1: Black and white flag voor Carlos Sainz. Driving unnecessarily slowly.
0: Dat was denk ik het moment waar ik het...
1: Even kijken, tijdstip 12:53.
0: Ja, dat is 5 minuten geleden.
1: Ja.
0: Ja, dat is het moment waar ik het op had. Ja. Maar dat unnecessary gaat niet op, want hij ging een bocht daarvoor eraf.
1: Die is niet unnecessary.
0: Nee.
1: Erratically.
0: Gewoon opgefokt. Vind ik zo'n mooie vertaling van erratically. I'm very erratically opgefokt.
1: Yes, en zo. Yes. Russell.
0: Ja, verbetert zich.
1: Ja.
0: Onderling verschil nu 17.000ste van een seconde. En dan is dat ook geen foutloos rondje. Voor een heel klein beetje. Poem.
4: Really bad straight line braking on the front axle.
0: Aanrem op de voorras voelt niet lekker. Hij moest ook 2 keer insturen. Hij koos maar soorten met van een half hazenpad door vol op die curbs aan te duiken. Voorwielen van nummer 1, dat staat natuurlijk een beetje schuin, waardoor je natuurlijk allerlei dingen krijgt. Dat het binnenwiel, dit soort bochten, minder hard draait dan het buitenwiel. De buitenwiel moet doordraaien, dan krijg je dit. Als het binnenwiel niet goed genoeg doet, onderstuur. Makkelijk uit te leggen, als je onderstuur hebt, heb je schade aan de voorkant. Als je overstuur hebt, bij een bocht en je mist hem, heb je schade aan de achterkant. Makkelijker kunnen we niet uitleggen. We zitten op exact 30 minuten te gaan na nu. Antonelli 1, Russell 2, Leclerc 3, dan Verstappen. 5 Hamilton, 6 Norris, 7 Piastri, 8 Gasly. Toch weer goed. Samen met Hamilton de enige coureur die in elke wedstrijd dit jaar punten gescoord heeft. De overstap naar Mercedes goed gedaan door Flavio Briatore en zijn kompanen. Had jaar 9e, maar zijn tijd gezet op een harde band. Max is heel kort binnen geweest en die is alweer buiten. En de computers zijn nog even in de war, omdat het waarschijnlijk zo kort geduurd heeft welke banden eronder zitten.
1: Maar Hadjar rijdt nog steeds op die harde.
0: Nee, dit is outlap. Gebruikt de hard? Zou kunnen. Nou, laten we kijken. Maar als hij een goede balans heeft, dan zou ik... Nou, 19, hij heeft nog een minuut of 10. Kijk, Gasly, 17e. Maar ja, de man voor hem zit 4/10 voor hem. En dat is Piastri. En die heeft maar 3/10 achterstand op de snelste. Dus al gaat Piastri of Gasly nu een stap maken van 2/3/10. Ja, dan schiet hij er echt helemaal geen reet mee op. Hadjar.
1: George Russell in de pits.
0: Daar, Hadjar. Nou, gaan we net niet zien. Het kan best zijn dat ze ze op start-finish pas registreren.
1: Nee, volgens mij bij het uitgaan van de pitstraat.
0: Oké. Als hij niet blijft staan, dan blijft hij erop staan. En daar is... Terug aan boord bij Lewis Hamilton. 7000ste op de eerste tussentijd van Kimi Antonelli. Dan weet je dus ook dat niemand daar logischerwijs vanaf bocht 3. Het moet beginnen bij het aanremmen van bocht 3 in de wedstrijd van morgen. En daarna is iedereen even snel... Sorry, aanremmen van bocht 1. Daarna is iedereen even snel richting bocht 3. En daar gaan ze het dan proberen. Dat probeerde Kimi Antonelli vorig jaar ook. En toen kwam die ene M Verstappen tegen. En was het voor hun allebei klaar. Er waren nog heel veel Nederlandse fans die nog onderweg waren om een eerste biertje te halen. Want die wedstrijd ging beginnen. Nou, die zijn maar in die biertent gebleven. Want... maar shit happens. Dat is autoracen. Wat kan Lewis Hamilton doen vanaf de 7e stek die hij op dit moment heeft? Het antwoord gaat zijn... helemaal niks.
1: Terwijl Kimi Antonelli alweer snel onderweg is. 2 keer repaas, sector 1, sector 2 voor hem.
0: Piastri is naar 3 gegaan. Daardoor nu Hamilton 7. En het gat van Hamilton naar Gasly is weer 15e van een seconde. Had je op die harde band?
1: 19e?
0: Ja. Dat is niet zo slecht. Bij de Audi's op het randje van de top 10. Gabriele Bortoletto op dit moment 10e en 11e is Hulkenberg. Maar die staat binnen. Lawson, waar is Lindblad? Hij zit erachter. Stappen. Pang, derde tijd. 14e. Is dat gat in één keer groter geworden? Duitsland, Kimi Antonelli naar 1-7-1. Zit Russell één keer op 14e van een seconde. En Leclerc die hem er daar weer tussen zet. Dus er lijkt op dit moment aan de hand te zijn dat Mercedes de pace heeft. En dat die anderen elkaar steeds die derde plek afsnoepen. Antonelli richting bocht 3. Ja?
1: Nou?
0: Niks mis mee, toch?
1: Blokkerend wiel misschien.
0: Ja, maar als het rechts, links in beeld, als het die band is, is het niet zo spannend, hoor. Nee.
1: Nee, wordt gewoon helemaal niks.
0: Ik zie hier een near perfect cornering, om het mooi op je Engels te zeggen. Albon voorbij aan Stroll. Stroll langzaam maar keurig aan de kant. Tonelli zit achter Hadjar, maar die zal misschien naar binnen gaan. Laat hij een gaatje en hij gaat naar binnen. Antonelli is naar binnen. P achter zijn naam. P. Holadier.
1: Hadjar blijft maar rond tuffen op die harde band. Even kijken, wat is zijn laatste rondetijd? Oh, dat is niks eigenlijk.
0: Vind jij dat niks?
1: Nee, 14.5. Nee.
0: Ja, maar dat zal een cooldownlapje zijn, denk ik. Want als je op die band een 1-8 kunt rijden, dan is een 14-5. Of er zit in één keer een... Nee, maar dan is het ook te langzaam. Wel zeggen, er zit in één keer meer brandstof in. Mocht je wel eens op vakantie gaan naar Oostenrijk... en je bent nooit in de Spielberg of bij de Red Bull Ring geweest. Spielberg is natuurlijk een heel klein dorpje. Daarnaast ligt ook nog Knittelfeld. Ook zo'n heel klein, gezellig dorpje. Om je idee te geven, het ligt 200 kilometer ten zuiden van Wenen... en het ligt 75 kilometer ten westen van Graz, met een Z.
1: Als je gaat vliegen, kun je het best op Graz vliegen.
0: Dan is het korte rijden. Ja. Dat is op zich grappig, hè? Als je gaat vliegen, is het korte rijden. Maar de, ja. Dat is als je geland
1: is.
0: Heel klein vliegveldje, dat Graz. Relatief.
1: Ja. Maar het vliegveld dicht bij zijn, het is gewoon Spielberg. Daar kun je gewoon landen.
0: Ja. Maar niet met een lijnvlucht.
1: Nee. Niet met de Boeing.
0: Nee, zeker niet. Lennon Norris verbetert zijn tijd naar 1.76. Dus we zitten nu in de situatie dat de top... voorzichtig. Ja, top 8 binnen een seconde zit. Lawson is dan 8e. Hamilton dan 3/10 sneller dan Lawson op de 7e stek. En dan Norris dichtbij op een halve seconde. Piastri dichtbij op een halve seconde. Max op 4/10. Die weer 500ste langzamer is dan Leclerc. En Russell zit daar ook maar dichtbij. Want dat is ook maar 600ste wat Verstappen op George Russell laat vallen. En ja, Antonelli, ratsflats, 4/10. En dit was, als we hem even gevolgd hadden, was dit wel een echte jaar geweest met twee A's. Ja.
1: Ja. Piastri breekt hem af, gaat naar binnen.
0: Hoe lekker moet dat zijn, man? Hè? Ben je Kimi Antonelli, bouwt Mercedes de beste auto. En valt het hele kwartje jouw kant op, dubbele punt, komma. Hij doet ook niks verkeerd. Laat dat duidelijk zijn. Fouten zijn zo gemaakt. En hier kijk even de track dominance jack van Antonelli versus Russell. Russell was alleen sneller in bocht 9 en bocht 10.
1: Zou je die zelf ook weten?
0: Ja, dit krijgt hij op een grafiekje. De Kijk, zie je, doen ze die lucht door die achterremmen blazen en voelen ze aan de achterkant waar die lucht uitkomt. Dat is hetzelfde wat ze met al die kleine, hele kleine vleugeltjes tegenwoordig doen achter de uitlaat. Die zetten ze er zo dicht op dat de lucht achter de uitlaat, uit die ronde pijp achter, die wordt omhoog geschoten, waardoor die weer de lucht die over de voorvleugel komt nog verder omhoog schiet, waardoor ze dus weer minder drag, en dat is negatieve trekkracht aan de achterkant, hebben. Drag is een beetje, en er zullen veel mensen het de laatste dagen gedaan en meegemaakt hebben, is als je met dit weer op een motor of op een scooter of op een brommetje zit, dat je gaat wat harder, dat je denkt, hé, er trekt iemand aan mijn shirtje aan de achterkant. Ja, dat is het werk. En dat gebeurt met deze auto's natuurlijk ook, vanwege de hoge snelheden die ze hebben. Leclerc op soft. Er zijn er wel meer op softs geweest dan die van, maar ik zit even te spieken wat hij eronder heeft zitten.
1: 12 ronden heeft hij gereden op die soft, dus misschien heeft hij ze net gewisseld naar nieuwe?
0: Tire 1 is een gebruikte soft.
1: Oké. Okay.
0: Dus ik denk dat hij eerder op de mediumband gereden heeft.
1: Hij heeft alleen maar op soft gereden, volgens mij.
0: Oké, hij heeft 7 ronden gereden op 1 set. En hij heeft deze set, is nu zijn 3e ronde die hij op deze set ingaat. Dus dit is een soortement van nog net nieuwe, maar die is ook al.
1: Maar heel veel gaat hij er niet mee doen. Want hij rijdt de pits in. Toch 7 in de pits?
0: Ja, die kijken naar elkaar. Dat moet ook. En de rest is gewoon bezig om best op de rest te worden. Dat is op dit moment Liam Lawson, Pierre Gasly, Isaac Hadjar. Hadjar nog steeds zijn tijd op de harde band. Hè?
1: Ja, goed hoor. Ja, dus die is echt data aan het verzamelen.
0: En dan moeten ze hem nu wel loslaten, want je moet hem dat ook gunnen, weet je. Als hij roept van mijn auto voelt goed, dan moet je hem niet in een programma duwen. Waarbij hij zegt, ja, nu gaat het anders worden. Die vallen dan nog op in negatieve zin, ja, dat is flauw dat ik het zou zeggen. Dan denk ik toch weer Alexander Albon en Sainz een beetje. De Williams aan zich, 16e, 18e op dit moment. Ocon die wederom voor zijn kiezer gereden wordt door Ollie Bearman.
1: Ja, dat valt op, hè?
0: Ja. Nou ja, gewoon structureel. Eigenlijk een beetje wat Antonelli met Russell doet. Maar dan op een geheel ander vlak.
1: Ander niveautje.
0: Precies. Hello beeld. Het beeld is gefreezed. Oké, Antonelli. En is terug. Dan hoop ik dat het bij jou thuis niet zo was. Dan weet je alleen maar dat jij goed zit, in ieder geval. Maar goed, er kan natuurlijk wel weer een zinkprobleempje uitkomen. Dus ik zal de klok weer even voor je meetellen. We zitten op 20 minuten en 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19.
1: En is het vries.
0: 18, 17, 16. En die gaat niet door.
1: Toch wel even een kleine heads-up voor die Kimi Antonelli, hoor. Hey. Ik vind dat hij dat toch wel elke keer maar weer flikt, weet je. Er zit nog geen
0: dip in. Ja, ik zeg het.
1: Er zit nog geen dip in bij hem.
0: Hij is er naartoe gegaan en hij is bezig.
1: Knap. Als je op zo'n hoog niveau presteert, de auto zit er lekker in, en dan hij instappen en dat ook maar meteen
0: deliveren. Maar het belang is, hij maakt geen fouten. Ja. Aan de andere kant, los van George Russell, waarmee we mooie gevechten gezien hebben, maar het blijft interteam, tussen een team. Dat is net even anders als dat je zeg maar denkt, ik ga even de kop van Lewis Hamilton eraf hakken. Ja. Virtueel zeg maar, niet letterlijk natuurlijk. Dan wordt het wel anders, want wat dan? Weet je? En als hij in het begin van het jaar een slechte start had, had hij een overspeed in die auto waarbij hij niet hoefde te vechten om naar voren te komen. Dus ik zit nog steeds te wachten op hoe Kimi Antonelli gaat zijn als hij om, ik noem even het dwarsstraat, P4 moet vechten met Norris en Verstappen en Leclerc. Hoe komt hij daar dan uit?
1: Ja. Nou, laten we elkaar hopen dat dat morgen voor ons gaat gebeuren.
0: Precies, want dat hebben we nog niet echt gezien. Hij heeft natuurlijk vorig jaar wel een aantal wedstrijden gehad, maar toen was de Mercedes niet de dominante auto. En hij maximaliseert wat dat betreft echt als een gek. Lindblad en Bortoletto. Fout. Sainz zat ervoor, maar die is weg. Bortoletto zit daar weer voor.
1: Bij de Williams moeten we wel even een tandje bijzetten, hoor.
0: Nou, het was Sainz achter Lawson. Dan. Bocht 10. Let op het grindbakkie. Gek. Waarom vind ik hem gek? Hij heeft geen snelheid, niks. Hij lijkt dit expres te doen, omdat hij niet die auto van Lawson een touw wilde geven. Hij lijkt, want ik denk dat er zit helemaal gezelligheid in, maar hij verremt zich niet.
1: Hij neemt even een soort van longcut.
0: Take the long way home. Rust en kalmte in de pitbox bij het team van Mercedes en Kimi Antonelli, waarvan Mercedes ook zelf niet aangegeven heeft wat zij in de curfew veranderd hebben. Dat zijn ze ook niet verplicht, dus laat dat ook helder en tevens duidelijk zijn.
1: Ja, die Mercedes staat natuurlijk nu gewoon lekker te wachten tot ze hun laatste runnetje gaan doen zometeen.
0: Ja, ik vind het toch wel weer knap, want ze hebben natuurlijk best wel wat problemen gehad met die batterijen. En dan zeggen ze, er komt een andere, we hebben een aanpassing gedaan, een upgraded battery pack. Nou geloof ik daar niet in, want een battery pack upgraden zou hem ook groter moeten maken. Ik denk persoonlijk dat ze een aantal koelingskanaaltjes die kant op gestuurd hebben om hem beter te koelen. Want hij zou zichzelf dan uitzetten als hij te warm werd. En daarom waren ze ook bang van de hitte.
1: Is dat toen met Antonelli gebeurd?
0: En met Russell. In Canada ook, was ook een hitte gerelateerd ding. En dan zetten de huidige Formule 1-auto's zichzelf uit om grotere schade te voorkomen.
1: Beter.
0: Hoe lullig. En dat kun je ook niet overriden in de wedstrijd. Mm. Want ja, dat is natuurlijk, en dat komt weer door de budget cap. Want ja, je kan wel denken, ja, dag, nou, ik override hem wel als hij stuk gaat, zie ik het wel. Ja, maar dan gaat het bonnetje oplopen. Terwijl nu is het een kwestie van...
1: Is dat hetzelfde als met je telefoon gebeurd, weet je? Als hij oververhit, dat hij dan uit zijn bescherming zichzelf uitzet.
0: Ja, hij wordt eerst donkerder. Ja, weet je dat? Zullen veel mensen herkennen van de laatste dagen. Goeie metafoor, Jack. Godsamme, jongen.
1: Tomme tieten. 31 graden buiten temperatuur. De baan is wat verhoogd naar 51. Was 48,7. Humidity iets gezakt.
0: Mocht je vanwege wat haperingen nog even kijken of je gelijk ligt. We zitten op 16 minuten en 18, 17, 16, 15, 14. Je kunt ook gewoon een duimpje sturen als het goed is. Hè? Dat hoeven we niet meer te doen. Maar hoe krijg je dat duimpje dan weer hier?
1: Ja. Studio at Grand Prix Radio?
0: Nee. We hebben in de app hebben een WhatsApp-icoontje. En dan komt het op de juiste plek. Nou, 15 minuten und ambition, zeggen ze dan daar. Oh, geel. Dat is een beetje enthousiaste Marshall. Die denkt, hij doet het niet. Die is voor het eerst. Alonso.
5: I cannot turn the car, so there is something wrong at the front.
0: Dat is ook wel een hele goede uitleg, hè. Ik kan de auto niet draaien. Dus er moet voor iets fout zitten. Allemaal slordige dingetjes hoor dit. Oh, ja, het ziet er inderdaad. Nou, dat schijnt aanrijzen normaal, maar... Kan natuurlijk ook een hydraulisch probleem zijn tegenwoordig. Want deze jongens hebben wel degelijk zogenaamde powersturing, stuurbekrachtiging. Je ziet hem ook nu in beweging maken met het sturen. Waarschijnlijk om even de data te laten zien waar die wel en waar die niet heen gaat. Een tijdje geleden op mijn Land Rover Velar had ik een doodpunt in de stuurbekrachtiging. Dat is super irritant. Dus je stuurt naar links en dan, normaal gesproken, komt hij weer terug. En dan, poink, blijft hij even hangen.
1: Holy shit.
0: Ja, maar hij kwam er altijd wel uit. Maar het is een heel gek gevoel. Dus ja. Ik kan me voorstellen, als je zoiets in een Formule 1 auto hebt. Ja. Je denkt van, hello. Right, said Fred en zijn vrienden. Gisteren dus 1-7-0, daar zitten we nu nog 1/10 vandaan.
1: Ook Verstappen weer naar buiten.
0: Ja.
1: Twee paarse mini-sectoren in sector 1.
0: Precies. Staat vierde op 4/10. Ja, maar ook te veel grijs, dus is hij nog aan het zoek? Hij zit in veel verkeer. Vindt hem met Piastri en Leclerc te pielenwouzen. En de laatste lopen nog een tiende liggen in deze initiële rit. Maar het kan ook best zijn dat zij nu, vanwege de drukte, al proberen. Even kijken. Nee, er zijn wel veel nieuwe banden. Even kijken met meer brandstof voor een paar runs. Hoe goed ze nog zijn. Als je echt eens, gewoon zeg maar, we doen een banklap. We kunnen 7-1 rijden. Maar we rijden op dit moment rijden. Nou, 7-1 een beetje. Hij komt wel redelijk dichtbij met paars in de laatste sector. Wat kan Verstappen dan? 7-1. Ja, gaan naar de tweede tijd op 2/10. Ik heb gisteren geroepen dat het me niet zou verbazen als hij op de eerste startrij stond. Of misschien wel pole. Dat kan, hè?
1: Zeker. Vlak hem niet uit.
0: Jawel, maar deze jongens, kijk, die hebben ook allemaal weer een paar sectoren. Dus het is allemaal after the fact, hè? Als je tot een van de eerste behoort die dat neerzet, dan weet je dat 2/10 is een gat. Daar kunnen anderen zich nog tussen plaatsen.
1: Allemaal nieuwe banden gebruikt voor deze tijden.
0: Ja, het zeg ik. Kijk, want dat bedoel ik. Norris plempte er gewoon tussen. Het zal mij een honderdste verschil met Verstappen. Dat wordt wel een dingetje.
1: Dat doet Lewis.
0: Hamilton van 7. Atta 2. Kijk. Antonelli zet de toon en de rest is daarachter meteen allemaal die... We zijn elkaar gewoon steeds die tweede, derde plek aan het afhakken. Verstappen rijdt een tweede tijd. Maar dan komt even Hamilton en Lando Norris weer onderdoor.
1: Dus eigenlijk en Russell, wat doet Russell dan? Moet hij meevechten met die rest of kan hij met Antonelli mee?
0: Nou, hij zou zeker daar weer iemand moeten splitten. Maar dat kan hij dus. Ja, dat kan hij wel. Ja, dit is wat hij kan. Hamilton op 77.000. Dat is echt wel een poging geweest, hè? En dan zit het Leclerc. Hij heeft afgehaakt volgens mij. Dit is Nico Hulkenberg. Nico Hulkenberg, dat is daar precies waar het grimbakje voor is. En een hele berg correctie erbij. Kijk dan joh, hier. Let op het grimbakje links. Frot, daar is hij voor. En dat was vroeger was dat zo'n geel broodje, zo'n sausage. En dan ploink. Ik zei, Leclerc breekt hem af. En dat heeft hij gedaan dat hij hem hier links voor verremt.
1: Ja, en hij gaat op een tweede pitstraat in.
0: Maar waarom? Dat is er. Oh, hij remt op de streep. Ik wou het zeggen, dat is raar, want hij zit helemaal niet. Normaal is het rechter, het binnenwiel wat blokkeert. Maar hij zit op de streep te remmen. En dat moet je niet doen. De temperatuur ter plekke is opgelopen naar 31,7 graden. De asfalttemperatuur is nu 51,5 graden. Met een luchtvochtigheid van 28% is het prima te doen. Weer problemen met de radio bij Verstappen. I have a constant frequency in my ear.
1: Daar word je helemaal gek van, volgens mij.
0: Nou, als het dat is, dan gaat het nog mee in windgruis. Maar als het een pieptoon is, dan is het niet te doen, hè? Dat is not te doen.
1: 2/10 die tijd van Verstappen achter Antonelli, maar staat daar wel middels 5e mee.
0: Ja, dus het zit weer, komt ook weer door de korte rondetijd. We hebben het over 67 seconden. Weet je, er is geen rondetijd genoeg om dingen goed te maken. Zo moet je het ook zien. En dus is er relatief weinig ronde tijd om dingen fout te doen. En dus zit je dicht bij elkaar.
1: Colapinto fan, Argentina. Ja, Isaac Hadjar, inmiddels ook op de rode band.
0: Ja, en die bocht niet halen.
1: Oeps.
0: Net wat ik net zei, je moet Isaac ook. Je moet hem wel de tijd weer geven om van die harde band en wat hij daar aan het doen was om af te komen. Om weer in die crisp, dat verfijnde kwalificatierunnetje terecht te komen. En dan zie je hier, heeft hij waarschijnlijk aangeremd met de hoeveelheid brandstof die hij daarvoor had, met het gevoel wat hij had. Dan komt hij met een lichtere auto aan en hoop,
1: weg.
0: Je zou denken dat het andersom is, maar dat is niet. Het heeft te maken met de bite, met hoe hard die remblokjes op die schijven binnen kachel.
1: Kimi Antonelli is weer naar binnen. Heeft zijn tijd niet verbeterd. Waarom is dat?
0: 3 ronden gedaan op die band.
1: Even kijken, hoe is de baantemperatuur?
0: We moeten even op Lando Norris letten.
1: 52. Oeh, die gaat wel wat omhoog nu.
0: Ja, we moeten even op Lando Norris letten. Want die op een gebruik zet je naar boven. Lindblad duikt naar de 9e tijd achter Lawson. Racing Bulls, goed bezig. Zijn redelijk steady midfield puntenpakkers. Er kwam een soort verhaal naar boven dat die Nikola Tsolov daar zou rijden. Die zegt, ja, ik heb wel met Red Bull gesproken, maar nothing serious. Ik zou echt niet zien waarom Racing Bulls of de Red Bull Pool afscheid zou nemen van Arvid Lindblad. Nee. Ik vind dat hij het tot op heden zeer goed, ik zeg niet fantastisch, maar zeer goed gedaan heeft.
1: Absoluut.
0: Een aantal wedstrijden gehad waarin hij een volledige vrije training mist en dan gewoon boem erbij zit. Je kunt hem niet betrappen op rare, nare, filijne uitspraken. Van ja, maar ik had verwacht, of ik had dit, of ik had zus, ik had zo. En Dawson heeft van de week natuurlijk wel een boekje open gedaan over de manier waarop hij vindt dat hij behandeld is bij Red Bull Racing toen hij naast Max zat. Of dat verstandig is, weet ik niet.
1: Traditionele verhalen wat die mannen allemaal doen die naast Verstappen zitten.
0: Jawel, maar...
1: Niet handig. Als je er nog zit,
0: nee, maar hij heeft mazzel dat Helmut Marko er weg. Helmut Marko pikt dit soort dingen niet. Lindblad heeft geen vertrouwen in zijn remmen. Hij heeft wel of pooling. Oftewel, op het moment dat ik begin aan te remmen, begint die auto te trekken. Ik weet niet of je wel eens op zo'n mooie dag van Blekemolen Raceplant op Zandvoort met zo'n dikke auto gereden hebt. Dat je denkt van, hey, ik rijd de curbstones op. En nu lijkt het alsof die auto naar rechts wil. Ja, dat is pooling. Hij klimt een beetje op die curbstone. Dat de hoek van het wiel verandert. Als je het nog niet gedaan hebt, moet je het een keer doen. Want het is natuurlijk wel een mooie manier om eens een keer in een dikke auto over het Zandvoort te rijden. Kijk, nu hebben ze op die achtervleugel wel weer dat grote ding zitten. Berman in ieder geval wel. Let op. Zie je hem?
1: Ja.
0: Het is een soort extra shark fin. En die was in het begin. Cadillac had die gisteren ook. Die is terug. En zij hebben deze nu weer. Ik denk dat zij hem hebben laten zitten. Maar het menu pas opvalt. Het is echt een joekel van een ding. En die moet dus weer, als je ziet op die engine cover waar het GR staat van Gazoo Racing, die moet weer die lucht, moet die weer achter weer scheiden.
1: Berman pakt Hulkenberg.
0: Ja, beste tijd. 1.08.
1: 2.13.
0: 1.3. 7 minuten en...
1: Beduidend sneller toch dan Ocon weer, hoor.
0: 24, 23, 22, 21, 20. Zo, wordt er van Perez die bottom nogal... Nogal heftig, zeg maar. Antonelli, Hamilton, Russell, Piastri, Norris, Verstappen, Leclerc. Binnen 14e van een seconde van elkaar. Onderling verschil tussen Piastri en Norris nu 3/10 van een seconde. Onboordgeluiden komen bij Sainz vandaan. Hadjar zit nu op 0.5. Dus dan als hij dat volhoudt, gaat hij wel een sprongetje maken. Dan zou hij naar de tijd van Lawson moeten gaan. Dat is toch wel het minimale wat hij moet. Want dan sluit hij aan in de groep van Mercedes, Ferrari, McLaren en Red Bull. Kom op, Isaac. Juist. Net niet.
1: 19e.
0: Ja, maar wel in de buurt. Hij had net voor Lawson moeten staan. Dan zou hij perfect in lijn zitten. Dat laat hij dan liggen. En dan zit hij 14e achter Max. 4 of 15e, een beetje. 7, 5, 8, 15. Wat een drama dat Aston Martin, jongens. Je zal daar toch de baas zijn en elke maand de bonnetjes naar boven zien komen. Al is het alleen al van de salarissen links en rechts. Van de nieuwe gebouwen waarin je zit. Van de nieuwe windtunnel waarin je ziet. Van wat je deels moet betalen aan Honda, denk ik. Alhoewel het schijnt een workers deal te zijn, dus dat bonnetje schijnt om wel mee te vallen. En elk weekend hetzelfde verhaal. En we hebben het hier dus over een team dat een paar jaar geleden met al onze nog podiums aan elkaar reeg in wat wij toen de groene Red Bull noemden. Leclerc, there or thereabouts. Lewis Hamilton heeft op dit moment het team van Ferrari naar zijn hand staan. Ik zeg niet gezet, maar hij heeft het nu naar zijn hand staan. Hij zit in de juiste zone. En dan wordt hij voor anderen in het kampioenschap gevaarlijk.
1: Hij pakt alles eigenlijk in die sector 1. Hè? Daar is hij continu de snelste.
0: Maar dat is een nadeel. Dat is een sector van 16 seconden.
1: Ja, maar, dus daar andere, pakt hij
0: maar anderen gaan over die sector geen 18 seconden doen. Nee. Dat is wat ik bedoel.
1: Ja.
0: Het is natuurlijk wel allemaal volle bak gas. Want, pakken we Hamilton er even bij. Zijn beste sectortijd 1 is 16.5. En dat is die van Antonelli 16.6. Dus die heeft een beetje meer vleugels staan. Van Russell 16.7. Idem dito. Van Piastri 16.7. Dus hij heeft gewoon minder vleugels staan. En daardoor zie je dat hij bijvoorbeeld in de tweede sector ten opzichte van Norris bijna 2/10 verliest. En in de derde sector verliest hij ten opzichte van Antonelli en Russell ook weer 1/10. Dus... Dit is typisch een afstellingsdingetje. Dit is een keus.
1: De keuze is reuze. Lewis Hamilton snelste in sector 1. Lando Norris snelste in sector 2. Kimi Antonelli snelste in sector 3. Gecombineerde tijd 1.06.9.
0: Het kan dus nog 2/10 harder.
1: 2/10 sneller, ja.
0: Maar kijk, dan ga je als coureur zeggen... Oké, dan ga ik dat veranderen. Dan ga je daar 2/10 harder. Waardoor je op andere punten 1/10 verliest. En dan, dat is het lastige. Maar ik vind het wel goed om te zien dat er 3 verschillende namen staan.
1: Ja.
0: En dat geeft dus aan dat... Ik denk de sector 2... Na 3 eigenlijk. Sorry. Sector 3 is wel de sleutel. Daar kun je stappen maken. Als je Antonelli daar ziet, dan pakt hij ten opzichte van Norris... pakt hij gewoon dik 2/10 alleen al in sector 3. Dus in sector van 20 seconden. Die middensector is natuurlijk lang. Die 30 seconden. Maar goed, we gaan richting het staartje van... wat ze denken te kunnen in kwalificatie runs... Alles en iedereen grotendeels op gebruikt. Ja, dat is natuurlijk omdat ze al een paar rondjes aan het rijden zijn. Gaat Ocon ons de mond snoeren dat hij sneller kan zijn dan Olly Berman, die nu 14e staat? Ocon gaat dat niet doen, maar sluit wel aan.
1: Net niet.
0: Nee, gelukkig. Dankjewel, Esteban. Goed gedaan, jongen.
1: Ja.
0: Tof.
1: Bon, bon, bon.
0: Ja, dit is het beeld waarin je in Oostenrijk met de drone... Je moet mee naar links leunen, dan kan je het een beetje normaal zien. Dus dat is eigenlijk een beetje... Dat is wel gezellig. Dat is, er is iets mee met Nederland en dat links naar rechts en zo. Nou, dat is een beetje wat ze met FOM hier gedaan hebben. Van links. Ja, ook drone shot. Dat is weer naar links. Zit je thuis op de bank. Komt je vrouw binnen met de koffie, lig je links over geleund in de bank. Met de rest van de familie.
1: George Russell, 2 keer groen. Kan hij die tijd pakken van Antonelli?
0: Ja. Kan hij. 38.000.
1: Huh? Sector 3.
0: Ja. Maar met 2.32 en Antonelli ook op de baan in een outlap. Hamilton in een outlap. Verstappen in een outlap. Oei, wat heeft hij meegemaakt? Bocht 1. Overstuurmoment. Mooi, dat handje. Kut. Geweldig.
6: What's happening, turn 1 and turn 3? Like, turn 3, like, let's not acting like I'm breaking hard, okay? The thing just locks up completely.
7: Understood, Isaac.
1: The thing.
0: Nee, maar ook het met ding ook. Weer, ja. Hij is niet tevreden over hoe hij aangrijpt. Hij zegt, laten we ophouden alsof ik zo belachelijk laat aan het remmen ben. Dat ding is gewoon niet goed. Just locks up completely. Completely.
1: Het ding. Geweldig.
0: Oké, kijk even goed naar deze stand. Ik voorspel dat hij niet zo blijft, maar we gaan het zien. 1 Russell, 2 Antonelli, 3 Hamilton. Piastri en Norris zijn binnen. Dan Verstappen, Leclerc. Want is het allemaal in een outlapje. Dus Piastri en Norris zijn wat mij betreft... Als ze nu naar buiten zouden gaan, ja, een beetje doorstampen, maar dat wordt wel spannend. Gaan alleen even kijken voor de proefstart zo dadelijk.
1: Kimi Antonelli lijkt wel aan het antwoorden.
0: Hij wint 2-10 in sector 3. Dan moet een Leclerc beginnen voorzichtig. Kan zij die natuurlijk hetzelfde gedaan hebben.
1: Ja.
0: Beetje inleveren in sector 1, want die is voor iedereen vol gas en het komt wel goed. Er zit maar een paar honderdste tussen. Maar als sector 2 dan ook geel is, zowel voor Hamilton als voor Antonelli, dan gaat mijn voorspelling niet op. En zal George Russell met een dikke glimlach... Kijk, we gaan allemaal naar binnen haken af.
1: Ja.
0: Zal Russell met een dikke glimlach afsluiten. Zie je wel, ik kan het nog. Yep.
1: Ik wist het.
0: Kam vanmiddag.

0: Leclerc. Verbetering van tijd. 3/10.
1: Als je het hebt over tegenvallen, denk ik toch dat hij wel een beetje tegenvalt.
0: Als we naar de tijden kijken, Jack, het is maar 3/10.
1: Ja,
0: wij weten dat ze sommigen van Q1 naar Q2 4/10 pakken en 5/10. En dat doen de anderen dan ook wel. Je wil er het liefst niet staan, snap ik ook helemaal. Maar het is niet zo dat hij zoek gereden wordt. Nee. Want dan, hij zit maar weer 2/10 achter Lewis Hamilton. Hadjar, kijk, daar moest hij staan. Dit heeft hij goed gedaan. Want nu is het gewoon verdeeld tussen Mercedes, McLaren, Ferrari en Red Bull voor die eerste 8 plekken. De top 4 teams staan op die top 8 plekken. Dat hebben wij liever niet, want we vinden het veel leuker als Loos en Lindblad er ook tussen zitten. Maar daarom dat ik het even flauw zei, dit is het minimale wat Hadjar moest doen. Laten zien dat hij in de groep 4 topteams daar zit. Waar hij dan zit, maakt niet uit. 16e. Hij moet er dus snel zijn sector 1. Norris dus in 2 en Russell dus in 3. Er had 1-6-8 in de baan gezeten. En we rijden 1-7-0. Dus overal nog steeds. Het kan nog steeds 2/10 harder dan ze nu gaan. En dat gaat later wel wat het een en ander aan verschil opleveren. Realité over vlakke. Gasly is dus 11e. Dan is Hulkenberg 12e en Bortoletto 13e. Voor Colapinto, Berman en Ocon. Je moet je kijken, dat zit ook weer. Twee Audi's bij elkaar. Gasly, Lewis verremt er even. Twee Audi's bij elkaar op 12 en 13. Twee Haasen bij elkaar op 15 en 16. Twee Williamsen bij elkaar op 17 en 18. Twee Cadillacs bij elkaar op 18 en 19. En twee Aston Martins bij elkaar op 21 en 22. Dus het is ontzettend team-team verdeeld. Alleen bovenaan hebben ze met Mercedes en McLaren hebben ze het. De rest zit nog een beetje het verschil tussen de coureurs zelf. Checo, aanrijd met bocht 3, linker voorwiel weer. Nobody home. Weet net de grindbak te vermijden. Daar komt dat toch hard dichtbij, hè?
1: Boah. Precies op tijd naar rechts.
0: Ja, je verremmen in een auto is nooit leuk. Maar met een Formule 1 auto die zo knetterhard op zijn knik afkomen, vind ik het altijd wel gewoon een uitdaging. Nog niet dat ik het meegemaakt heb, maar het ziet er uit als je denkt, zo, het komt er in één keer dichter. Je ziet ook eigenlijk pas weer als een Formule 1 auto er echt afgaat hoe hard het gaat. Hoe lang die dan door blijft tollen en draaien en dat soort dingen. Bij onze collega's van de MotoGP, die team van Assen is natuurlijk bezig, is het natuurlijk anders omdat er veel minder gewicht is. Hè? We hebben het hier over, wat is het bij elkaar, 800 kilo. 700-800 kilo. Dat ramt wel door. Proefstart onboard alsjeblieft, Formula 1 management.
1: Kom op jongens, laat het even zien.
0: Ik denk dat de teams daarop tegen zijn. Stofzuiger. Ja, het is toch een lust voor het oog. Nou, hier zijn we om bij Lewis, let op.
1: Schakelen ze zeker weer weg.
0: Ja, dat wilde ik zeggen, let op. Ja. Hangt er nog een drone boven, dus het kan zijn dat ze iets speciaals willen doen.
1: Gaat Lewis hand links boven op het stuur?
0: Ja, met standaard.
1: Dat is die altijd.
0: Ik vind de kloek naar één, vind ik allemaal, daar was die.

0: beetje wielspin achter. Ik zou het wel lachen vinden dat ze nu iemand in Amsterdam of in Utrecht of in Eindhoven bij de stoplicht staat met zijn raam open en het geluid aan. En dan precies de stoplicht op groen gaat en dan dit geluid uit zijn auto laat komen. Ik wil een filmpje. Daar willen we een filmpje van. Ja, ga dat maar eens gelijk leggen. Een momentje van Lewis.
1: Step in three and up the rears and need to check the gearbox. It said it was shifting, but I was in anti-stall.
0: Dat is geen goed nieuws. Alhoewel versnellingsbakken tegenwoordig niet echt meer een mega probleem zijn. Of hoeven te zijn. Laat dat ook duidelijk zijn. Russell Jack, heeft hij ons toch te pakken?
2: Ja. Maar wel op het allerlaatste moment. Ik denk dat Antonelli die laatste run niet heeft kunnen verbeteren.
0: Oh, Norris. Mega onderstuur in bocht 1. Maar die stuurt dus weer naar buiten. Omdat hij niet met zijn auto in zijn vloer over dat broodje wil te lichten. Dat zijn dus die gele sausages die daar liggen. Pitstoproefeningetje voor het team natuurlijk ook nog een keer. Ja, de Mercedes wel bovenaan. Maar een tiende op Hamilton. 2 tienden op Piastri. En Norris. En Verstappen. 3 tienden op Leclerc. Het is nog geen bok in de park geworden. Maar het is goed. Dat is goed voor ons. Het kampioenschap moet dichter bij elkaar schuiven. Ze gaan in kwalificatie trouwens straks naar 6 megajoule. Dus ze gaan niet de volle 9 megajoule. Nee. Dus dat we blijven in de kwalificatie. Kunnen we gelukkig horen. Stoepen, stampen en wat erbij hoort. Dat allemaal later vandaag om 4 uur. Dankjewel, Jack.
2: Doei.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
4: Metropool in Druten. 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.
5: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
6: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
7: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
8: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
9: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
8: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: Het is nog 4 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
13: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
14: Kom maar verder.
13: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
14: Hij is weer klaar.
13: QuickFit en weer verder.
12: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
15: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
16: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
17: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
16: Oh, Otrium?
17: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
18: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
19: Sale bij Otrium. Tot 80% korting op And Other Stories, Scotch & Soda en meer.
14: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
19: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
20: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
21: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.

0: maar 1,99. Altijd laag.
1: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
3: Grand Prix Radio.
4: WK Update. België heeft zich met 5-1 tegen Nieuw-Zeeland tot groepswinnaar gekroond. Egypte is als nummer 2 door na 1-1 tegen Iran. En Iran zit als nummer 3 in de wachtkamer. Bij Oranje is de aandacht nu extra gericht op strafschoppen. En er wordt achter gesloten deuren geoefend. Derde doelman Robin Roefs heeft 4 van de 8 tegengehouden. Terwijl Bart Verbrugge er 7 van de 54 stopte. Oranje heeft in Kansas City de voorbereiding op het duel met Marokko hervat. En bondscoach Ronald Koeman werkte met een volledig fitte selectie. De 16e finale is dinsdag om 3:00 Nederlandse tijd in Monterrey. Kaapverdië heeft na 0-0 tegen Saudi-Arabië de tweede ronde bereikt als nummer 2. Op 4 juli wacht wereldkampioen Argentinië. En voor Uruguay en Saudi-Arabië is het toernooi voorbij.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig aan de hand op de weg deze zaterdagmiddag. Er staan een paar korte files die hooguit zo'n 5 minuten vertraging veroorzaken. Wat opvalt is onder andere de A7 Heerenveen richting Hoorn voor Den Oever bij de Afsluitdijk 5 minuten oponthoud. A44 Amsterdam-Den Haag voor Wassenaar 10 minuten vertraging. De N57 is druk. Rotterdam-Middelburg voor Helvoetsluis 5 minuten vertraging met 3 kilometer file. En op dezelfde N57 van de Haarlemslidan naar Goedereden. Daar staat 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Dat heeft te maken met bezoekers voor Concert C. En tenslotte de N307, Hoorn richting Lelystad, bij de Houtdijkbrug 3 kilometer file met ruim 20 minuten vertraging.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
6: Robert Delor. Met net achter de rug de derde vrijtraining in Oostenrijk. Goedemiddag.

Free Radio, jouw sportradio, midden in het Formule 1 weekend in Oostenrijk. Net achter de rug de derde en dus ook de laatste vrije training daar. En dat betekent dat we ons langzaam maar zeker kunnen gaan opmaken voor de kwalificatie. Die is vanmiddag om 4:00 live met commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy hier bij jouw sportradio. En ook vandaag natuurlijk WK voetbalactie. Vanavond is de ontknoping in groep L van het WK voetbal. De laatste wedstrijden in die groep worden gespeeld. En het kan nog alle kanten op. Alleen Panama heeft geen kans meer om door te gaan. Maar Ghana, Engeland en ook Kroatië nog wel. Dus dat wordt spannend vanavond. De laatste twee wedstrijden in groep L van het WK voetbal. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Je gaat richting 2 uur op de eerste zaterdag van de zomer. En die is lekker warm. Maar natuurlijk vanmiddag de kwalificatie voor de Formule 1 in Oostenrijk. Om 4 uur live bij ons. En vandaag is ook de MotoGP sprintrace in Assen. Ja, dus daar is een boel te beleven in Drenthe. Wat je ook gaat doen vanmiddag, blijf lekker bij de radio.

0: Free Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 2 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. De tijd dringt voor de Nederlandse reddingswerkers die afgelopen nacht zijn aangekomen in Venezuela. De 64 leden van het USAR-team zoeken met 8 speurhonden naar slachtoffers van de aardbeving van donderdag. De eerste 72 uur zijn cruciaal. Het officiële dodental staat op bijna 1000, maar tienduizenden mensen worden vermist. In de 4 provincies waar nu nog code rood geldt vanwege de hitte, geldt vanaf 8 uur vanavond ook code oranje voor zware onweersbuien. Het zijn Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Er kunnen zware buien vallen met grote hagelstenen, windstoten en veel regen. Voor de andere provincies geldt voorlopig code geel. Tientallen mensen moesten vannacht in Assen even een camping af omdat er iets was ontploft. Volgens RTV Drenthe raakte een man daarbij gewond. Er is explosief materiaal gevonden, maar wat precies is niet duidelijk. De explosieve opruimingsdienst heeft het meegenomen. Er is nog niemand aangehouden. En JA21-leider Joost Eertmans wil dat het kabinet voor steun moet kiezen tussen zijn partij of pro. Met allebei samenwerken gaat niet, want daarin verschillen we te veel, zei hij op het partijcongres in Ede. Volgens Eertmans kiest het kabinet nu voor het ritme van de snolle bollekes, van links naar rechts. Het is opnieuw warm met 30 graden langs de kust tot 36 in het zuiden, met een mix van wolken, zon en een bui. Later vanavond in het oosten en zuidoosten dus veel regen in korte tijd, met hagel en zware windstoten.
1: Grand Prix Radio.
0: WK Update.
3: België heeft met 5-1 van Nieuw-Zeeland gewonnen en is groepswinnaar geworden in groep G. Leandro Trossard heeft 2 keer gescoord. Kevin De Bruyne heeft ook het net gevonden. In de slotfase hebben Romelu Lukaku en Alexis Salemakers de score opgevoerd. Egypte heeft met 1-1 gelijk gespeeld tegen Iran en is als nummer 2 door. Frankrijk heeft de laatste poolwedstrijd met 4-1 gewonnen van Noorwegen. Ousmane Dembele heeft een hattrick gemaakt. In dezelfde groep heeft Senegal met 5-0 van Irak gewonnen. Bij Oranje is de aandacht nu extra gericht op strafschoppen. En er wordt achter gesloten deuren geoefend. Derde doelman Robin Roefs heeft 4 van de 8 tegengehouden. Terwijl Bart Verbrugge er 7 van de 54 stopte. Oranje heeft in Kansas City de voorbereiding op het duel met Marokko hervat. En bondscoach Ronald Koeman werkte met een volledig fitte selectie. De 16e finale is dinsdag om 3 uur Nederlandse tijd in Monterrey. Kaapverdië heeft na 0-0 tegen Saudi-Arabië de tweede ronde bereikt als nummer 2. Op 4 juli wacht wereldkampioen Argentinië. En voor Uruguay en Saudi-Arabië is het toernooi voorbij.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is toch altijd weinig aan de hand op de wegen in Nederland. Er staan een paar korte files met zo'n 5 minuten op onthoud. Wat wel opvalt is de A4, Den Haag richting Amsterdam. Voor knooppunt Hofvliet staat 8 kilometer file met een kwartier vertraging. En dat heeft te maken met een storing in de Corbulo-tunnel. Die is daarom in beide richtingen afgesloten voorlopig. Daardoor loopt het ook vast op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Voor Wassenaar Centrum 20 minuten vertraging. De N57 dan Rotterdam-Middelburg. Voor Helvoetsluis 5 minuten vertraging. En op de N57 voor Goede Reden. Ook daar nog eens 20 minuten op onthoud. Dit heeft te maken met bezoekers aan Concert at Sea. En verder is het erg druk bij Leidschendam op de N14. Hou rekening daar in beide richtingen met zeker 20 minuten op onthoud. En dit heeft te maken met de vele bezoekers aan de Mall of the Netherlands.
5: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
6: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
9: get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
13: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
14: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
15: Rook?
14: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
15: Nee, rook. Uit de meterkast.
13: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
14: Zo, koffie?
13: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
12: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
16: Met Arbo-partner VerdiFit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
17: VerdiFit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
16: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
17: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. VerdiFit, vitaal aan het werk.
18: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
19: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
18: Bestel je OBU op netlink.nl.
20: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
21: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
22: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
21: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
23: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
24: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
25: Grand Prix Radio.
26: Robert Delor. Vandaag de ontknoping in groep L van het WK voetbal met vanavond 2 wedstrijden. Panama tegen Engeland en Kroatië tegen Ghana. En natuurlijk Formule 1 in Oostenrijk met over iets minder dan 2 uur de kwalificatie. Live bij ons met Olaf Mol en Jack Boy.
27: Grand

Grand Prix Radio, jouw sportradio in de Randstad op FM 97.6 op deze warme zaterdag. En de temperatuur loopt nog flink op met vanavond de ontknoping in groep L van het WK voetbal met 2 wedstrijden om 11 uur. Panama tegen Engeland en Kroatië tegen Ghana. En in die groep is het nog spannend. Ja, Engeland en Ghana gaan samen aan kop met 4 punten nadat beide landen elkaar op een doelpuntloos gelijkspel hielden. En Kroatië pakte dankzij een 1-0 overwinning op Panama de eerste zege van het toernooi en staat nu op 3 punten. En daardoor heeft ook Kroatië het nog volledig in eigen hand. In de laatste groepswedstrijd wacht een rechtstreeks duel met Ghana, terwijl Engeland het opneemt tegen het al uitgeschakelde Panama. Extra bijzonder was afgelopen week voor de Kroaten trouwens ook het 200ste interland optreden voor Luka Modric. En dan nog even wat anders. Dit weekend is de TT in Assen. We hebben daar alle onderdelen van het zaterdagprogramma al afgewerkt, met uitzondering van de MotoGP Sprintrace. Het toetje voor de dag, hè. Die is vanmiddag om 3 uur.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax kiest nadrukkelijk voor een Spaanse koers. Zo krijgt de nieuwe trainer Michel een volledig Spaanse technische staf om zich heen. Wat betekent dat assistenten Danny Landsaat en Kiki Moussampa per direct vertrekken uit Amsterdam. Daarmee drukt de technisch directeur Jordi Cruijff duidelijk zijn stempel op de nieuwe koers van de club. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Michel komt over van Girona, waar hij de afgelopen 5 jaar werkzaam was, en neemt direct 3 vertrouwde collega's mee naar Amsterdam. Juan V. Peinado, keeperstrainer Juan Carlos Balaguer en Alberto Garrido sluiten zich aan bij de technische staf. Daardoor bestaat de begeleiding van het eerste elftal voor het eerst in lange tijd volledig uit buitenlandse trainers. Waarom de contracten van Landsaat en Moussampa niet zijn verlengd, heeft de Ajax niet toegelicht. De Spaanse invloed blijft overigens niet beperkt tot het eerste elftal. Ook jong Ajax krijgt met Carlos Garcia een Spaanse hoofdtrainer voor het nieuwe seizoen in de keukenkampioendivisie, waarbij Urbi Emanuelson aan de staf wordt toegevoegd als assistent en Juan Pablo Colinas de nieuwe keeperstrainer wordt. Daarmee kiest Jordi Cruijff opnieuw voor een Spaanse hoofdtrainer, nadat een eerdere samenwerking met Oscar Garcia niet het gewenste resultaat opleverde. Intussen is Ajax al begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, met op 23 juli de eerste officiële wedstrijd in de voorronde van de Conference League. Daarin treffen de Amsterdammers de verliezers van het tweeluik tussen het Servische FK Vojvodina en het Hongaarse Ferencváros.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio, richting 2:30 op je zaterdagmiddag. Hopelijk heb je een lekker cool plekje om de middag door te brengen op deze eerste zaterdag van de zomer. Straks voor je meer over hockey, want de Pro League is in volle gang. Daarover straks meer hier bij jouw sportradio.

0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent...

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen dit weekend nog je kans met een Bavancia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
1: Bestel je OBU op netlink.nl.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
6: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
7: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
8: En ik de onderzoek naar nieuwe behandelingen.
9: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
5: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
10: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
11: Sorry, maar het is WK!
12: Met waanzinnige WK-deals. Score nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
5: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
13: Met Arbo-partner VerdiFit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
14: VerdiFit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
13: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
14: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. VerdiFit, vitaal aan het werk.
15: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
17: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2+2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
16: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
19: De zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
20: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten. Grand Prix Radio.
21: WK Update. België heeft zich met 5-1 tegen Nieuw-Zeeland tot groepswinnaar gekroond. Egypte is als nummer 2 door na 1-1 tegen Iran. En Iran zit als nummer 3 in de wachtkamer. Bij Oranje is de aandacht nu extra gericht op strafschoppen. En er wordt achter gesloten deuren geoefend. Derde doelman Robin Roefs heeft 4 van de 8 tegengehouden. Terwijl Bart Verbrugge er 7 van de 54 stopte. Oranje heeft in Kansas City de voorbereiding op het duel met Marokko hervat. En bondscoach Ronald Koeman werkte met een volledig fitte selectie. De 16e finale is dinsdag om 3:00 Nederlandse tijd in Monterrey. Kaapverdi heeft met 0-0 gelijk gespeeld tegen Saoedi-Arabië en heeft daarmee de tweede ronde bereikt. Spanje heeft met 1-0 van Uruguay gewonnen en Kaapverdi treft op 4 juli Argentinië.
22: Grand Prix Radio Verkeer.
0: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is nog altijd niet al te veel aan de hand op de weg deze zaterdagmiddag. Er staan een paar korte files met zo'n 5 minuten vertraging. Wat wel opvalt is de A4 om te beginnen. Daarna richting Amsterdam bij Zoeterwoudendorp 8 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. En dit heeft te maken met een storing in de Corbelo-tunnel. Die is namelijk in beide richtingen op dit moment dicht. Daardoor ook veel vertraging op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Voor Wassenaar 3 kilometer, maar de vertraging is fors, bijna 3 kwartier. De A12 dan, Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven 10 minuten extra reistijd. En op de N34 Hardenberg richting Ommen. Bij Hardenberg is een ongeluk gebeurd. Staat daar 2 kilometer file met 20 minuten vertraging. En het is opvallend druk op de N57 van Rotterdam naar Middelburg. Voor goede reden staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En dat heeft weer te maken met de vele bezoekers aan Concert at Sea.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
22: Robert Delore.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vanavond de ontknoping in groep L van het WK voetbal. De laatste wedstrijden worden in die groep gespeeld en het kan nog alle kanten op. Alleen Panama heeft geen kans meer om door te gaan, maar Ghana, Engeland en ook Kroatië nog wel. Dus dat wordt spannend vanavond. Om 11 uur zijn die WK voetbalwedstrijden. Ook vandaag spanning voor de liefhebbers van hockey. Want de Nederlandse hockeyvrouwen komen vanmiddag om 16:30 in actie tegen Australië in de Pro League. En vanavond is dan de beurt aan de mannen die om 19:00 een mooie uitdaging wacht tegen gastland België. Beide wedstrijden worden gespeeld namelijk in het Belgische Waver. Dus dat belooft weer een mooie dag vol hockeyactie te worden. En natuurlijk vanmiddag ook nog de Formule 1 kwalificatie voor de grote prijs van Oostenrijk. Om 16:00 live met commentaar van Olaf Mol en Jack Boy hier bij jouw Sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Rens Schepenkamp had zijn overstap naar Team Reggeborg heel anders voorgesteld. De topsprinter wilde na een paar mindere seizoenen juist een frisse start maken, maar een opmerkelijke heupblessure heeft die plannen nu voorlopig in de war geschopt. Opstel meneer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Schepenkamp verhaalde na jarenlang bij voorgangers van Team Essent te hebben gereden zijn vertrouwde omgeving voor de ploeg van Gerard van Velde. Daarmee hoopte de oud-Europees sprintkampioen de weg omhoog weer in te zetten nadat de grote successen sinds 2023 uitbleven. Nog voordat hij echt aan zijn nieuwe avontuur kon beginnen, ging het echter mis tijdens de fietstraining. Bij een val kwam hij hard op zijn heup terecht, waardoor de huid losraakte van de onderliggende spier en zich een flinke vochtophoping vormde. Aanvankelijk probeerde Schepenkamp gewoon door te trainen, maar de zwelling werd uiteindelijk zo groot dat hij niet eens meer diep genoeg in zijn schaatshouding kon komen. Op advies van de medische staf volgde daarom 2 weken volledige rust, waarna hij de training voorzichtig weer heeft opgebouwd. Zelf spreekt hij van een valse start, juist omdat hij vol motivatie aan zijn nieuwe uitdaging was begonnen. Bij Team Reggeborg wordt bovendien anders gewerkt dan hij gewend was. De nadruk ligt veel meer op de technische schaatsbeweging dan op fitheid en testwaarde. Juist die nieuwe aanpak sprak Schepenkamp aan omdat hij vond dat zijn ontwikkeling de afgelopen jaren was stilgevallen en hij sportief weer een stap vooruit wil zetten.
0: Dit is jouw sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. En we gaan langzaam richting 3 uur. En dat betekent langzaam maar zeker dat we toewerken naar deel 2 van de middag. En dat wordt een hele leuke middag, want om 4 uur gaan we kwalificeren op de Red Bull Ring voor de Grote Prijs van Oostenrijk. En uiteraard nemen Olaf Mol en Jack Ploy je mee met hun live commentaar in alle actie daar. Dus dat wordt leuk. En ook Alexander Stevens hoor je straks met updates uit de sportwereld. Onder andere MotoGP en hockey bij

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio nieuws.
2: 3 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Op Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is de bliksem ingeslagen op het hoofdpodium. Volgens een regionale krant raakten mensen in paniek en renden ze naar het strand. Er kwam rook achter het podium vandaan na de klap en het geluid deed het niet meer. Het eerste optreden van de dag begint nu wat later. Bij de zware aardbevingen in Venezuela eergisteren zijn ook buitenlanders om het leven gekomen, maar er zijn nog geen berichten dat er ook Nederlanders bij zitten. De meeste kwamen uit Portugal, dat 28 doden meldt. Spanje lijkt ook zwaar getroffen, dat heeft 5 doden en naar 85 mensen wordt nog gezocht. In China vloog gisteren een vliegtuigje tegen een wolkenkrabber in Peking en nu is bevestigd dat daarbij 1 dode viel. Het is de piloot van het vliegtuigje die alleen in het toestel zat. 13 mensen raakten gewond, waarschijnlijk op de grond. Delen van het vliegtuigje vielen namelijk naar beneden. En werk aan de winkel voor Max Verstappen, die straks aan de kwalificatie begint voor de Grand Prix van Oostenrijk. Hij kwam tijdens de laatste training niet verder dan een teleurstellende 6e tijd. George Russell was de snelste. Max had waarschijnlijk op meer gerekend, want zijn auto heeft een update gekregen. Het is nog steeds erg warm, 30 graden aan de kust tot 36 graden in Limburg. Vanavond gaat het regenen met in het oosten en zuidoosten in korte tijd veel regen, hagel en zware windstoten.
3: Grand Prix Radio.
2: WK Update. België heeft zich met 5-1 tegen Nieuw-Zeeland tot groepswinnaar gekroond. Egypte is als nummer 2 door na 1-1 tegen Iran. En Iran zit als nummer 3 in de wachtkamer. Bij Oranje is de aandacht nu extra gericht op strafschoppen. En er wordt achter gesloten deuren geoefend. Derde doelman Robin Roefs heeft 4 van de 8 tegengehouden. Terwijl Bart Verbrugge er 7 van de 54 stopte. Oranje heeft in Kansas City de voorbereiding op het duel met Marokko hervat. En bondscoach Ronald Koeman werkte met een volledig fitte selectie. De 16e finale is dinsdag om 3 uur Nederlandse tijd in Monterrey. Kaapverdië heeft na 0-0 tegen Saudi-Arabië de tweede ronde bereikt als nummer 2. Op 4 juli wacht wereldkampioen Argentinië. En voor Uruguay en Saudi-Arabië is het toernooi voorbij.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is nog altijd niet al te veel aan de hand op de weg. Er staan een paar korte files en een paar opvallende. Om te beginnen de A4 Rotterdam richting Den Haag. Voor Rijswijk Plasbroek Polder 4 kilometer file met 20 minuten oponthoud. De A44 Amsterdam richting Den Haag. Bij Wassenaar Centrum 2 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En de N325 Duitse grens Nijmegen. Bij Lent is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 3 kilometer file met een kwartier vertraging.
6: Bij Eurojack.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Ah, nee hè.
4: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
3: Ja, weer eens.
4: Nou, of jij even?
3: Oh ja?
4: Ik heb net koffie gezet.
3: Lekker.
4: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
5: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
6: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg er een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
7: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
8: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij PlaceFly vakanties.
7: Dus?
8: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
7: Ah, met superkorting.
8: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
7: PlaceFly vakanties.
9: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
10: Boek nu je reis bij PrijsVrij Vakanties en score een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek.
11: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
12: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
13: Ja, het is...

Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Grand Prix Radio.
6: Alexander Stevens.
7: 3:06. Bij Ajax lijkt de positie van directeur voetbal Marijn Beuker onder druk te staan. Volgens diverse bronnen rondom de club zit namelijk de bestuurder op de wipstoel. Zometeen meer.

Alanis Morissette, Grand Prix Radio, Ironic. Het is bijna 3:10. En je zaterdagmiddag in wat dat betreft een beetje een soort voorprogramma... voor de kwalificatie voor de Grote Prijs Formule 1 van Oostenrijk. Straks om 4:00 hier. Maar eerst even bijpraten over alle andere sportzaken. Bij Ajax, ik zei het net al, lijkt de positie van directeur voetbal... dat is Marijn Beuker, toch wel onder druk te staan... Bronnen rondom Ajax zeggen dat de bestuurder op de wipstoel zit. En naar verluid zal er volgende week gesproken worden over zijn toekomst. Er wordt zelfs al gekeken naar de mogelijkheid om zijn contract in goed onderling overleg te gaan ontbinden. Dat zou serieus zijn. De onrust die volgt natuurlijk na een periode van toch wel behoorlijk wisselende sportieve resultaten. En ook natuurlijk kritiek op het gevoerde technische beleid. En Beuker zou daarin dus de slachtofferrol hebben. Natuurlijk is er ook WK voetbal. Hoe staat het er eigenlijk mee? Nou, onder andere de regering van de Mexicaanse deelstaat, Nuevo León, heeft maandag aanstaande uitgeroepen tot een officiële vrije dag. En de reden is de dag dat de 16e finale op het WK voetbal tussen Nederland en Marokko wordt gevoetbald. En dat wordt gespeeld in de stad Monterrey. De autoriteiten hebben dit besluit genomen nadat de FIFA bekendmaakte... dat er tussen de 15.000 en 20.000 Nederlandse supporters worden verwacht. Die komen allemaal naar die wedstrijd toe. En daarom hebben ze dus die maandag daar lokaal mee even uitgeroepen... tot een officiële vrije dag. Dat maakt het logistiek en organisatorisch... voor de lokale autoriteiten een stuk makkelijker daar in Mexico. Mexico, inderdaad. Nog even snel richting de Formule 1. Toto Wolff, de Mercedes-teambaas, heeft niet ontkend, laat ik het zo maar zeggen. En hij zegt dat hij geen reden ziet om George Russell en Kimi Antonelli niet volgend jaar bij Mercedes te laten rijden. Ja, daar zit wat politiek achter. Daarmee is eigenlijk niks gezegd. Hoewel andere organisaties en in dit geval ook persinstanties zeggen... dat het mogelijkerwijs een ontkenning zou zijn. Maar we gaan er straks nog wel even induiken. Zometeen ook Sport in het Kort na Somber bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. You

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De toekomst van Max Verstappen blijft onderwerp van gesprek binnen de Formule 1. Toch maakt Red Bull-teambaas Laurent Mackey zich naar eigen zeggen niet druk om en liet hij in aanloop naar de Grand Prix van Oostenrijk weten dat hij Verstappen niet wekelijks vraagt of hij ook volgend seizoen nog voor Red Bull rijdt. Rob Stelbeneer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Mackey's ligt de focus volledig op het verbeteren van de prestaties van de auto. Red Bull heeft voor de thuisrace een omvangrijk pakket aan updates meegenomen in de hoop de aansluiting met de concurrentie terug te vinden. Verstappen heeft volgens de teambaas duidelijk gemaakt dat hij graag bij Red Bull wil blijven, maar dan moet de auto wel competitief genoeg zijn om voor overwinningen te vechten. Dat is dit seizoen nog niet vaak gelukt. Alleen in Canada stond Verstappen op het podium en juist daarom zijn de verwachtingen rond de nieuwe onderdelen vrij hoog. Mackey's vergelijkt het updatepakket met de grote doorontwikkeling die eerder dit seizoen in Miami werd geïntroduceerd. Toch wil hij de resultaten eerst afwachten voordat er conclusies worden getrokken. De Fransman benadrukt dat de samenwerking met Verstappen juist uitstekend verloopt. Volgens hem werkt de viervoudige wereldkampioen volop mee aan de ontwikkeling van de auto en zijn gesprekken over zijn toekomst op dit moment helemaal niet aan de orde. Zodra de prestaties verbeteren, verdwijnen ook die speculaties volgens Mackey's vanzelf naar de achtergrond.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Nou, Sportradio, het is 4:10. Straks hier om 4:00 de kwalificatie voor de grote prijs van Oostenrijk met Olaf Mol en Jack Ploy. George Russell had de snelste tijd genoteerd tijdens de laatste, maar ook de derde vrije training eerder vandaag. Zo'n 2 uur geleden, 1,5 uur geleden. De Mercedes-rijder was net iets sneller dan zijn teamgenootje Kimi Antonelli. Die heeft de tweede tijd. Max Verstappen had een lastige sessie tijdens VT3. Eindigde op de 6e plek qua tijd. De training trouwens was enorm warm. En ook wel verrassend tijdens die derde vrije training de sterke prestatie van Ferrari met Lewis Hamilton. Dat zou eventueel een voorbode kunnen zijn voor een hele spannende kwalificatie zometeen. Even naar tennis. Jannik Sinner, heeft de zorgen over zijn fysieke gesteldheid weggenomen. De nummer 1 tennisser van de wereld, de 24-jarige Italiaan, die tijdens een persconferentie weten fit en klaar te zijn voor het Engelse Wimbledon. Er stonden wat twijfels over zijn fitheid na een toch wel zorgelijke aftocht tijdens het toernooi in Parijs. Jannik Sinner stelde zijn fans gerust door te verklaren dat hij en zijn team zijn lichaam nu beter begrijpen. En dat hij daarmee dus ook compleet voorbereid is op het toch wel prestigieuze grastoernooi. Oftewel Wimbledon in Londen, wat eraan zit te komen. Zo dadelijk gaan we daar nog even wat verder op in. En we hebben natuurlijk ook meer over het WK-voetbal. Je hoort het hierbij.

Planet Work op je zaterdagmiddag, bijna 3:55. Het is een middag met lekker veel zon. Er is toch nog wel wat bewolking hoor, want niet overal komt de zon er doorheen. Maar we moeten er rekening mee houden dat er ook behoorlijk wat onweersbuien aan zitten te komen. Mogelijk met hagel zelfs. Temperatuur op het ogenblik tussen de 28 en 36 graden. Vanuit het zuiden uit neemt de kans vanavond wel op die onweersbuien nog toe. Met zware windstoten die kunnen oplopen richting 100 km per uur. Grote hagelstenen, maar ook wateroverlast. Morgenmiddag dan schijnt de zon vaak. Kan er in het oosten nog een onweersbui ontstaan. De temperaturen morgen ietsjes koeler dan vandaag. Morgen temperaturen tussen de 27 en 32 graden. Maar dus hou rekening met die plaatselijke overlast morgen door windstoten, veel regen en hagel. Zometeen de WK-agenda. Wie speelt tegen wie en waar? Je hoort het zometeen hier bij Grand Prix Radio. Jouw

0: straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
2: Hey, ben je er weer?
3: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
2: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
3: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
2: Ja, lekker. Je
4: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
5: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
6: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
5: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
7: Nieuw

0: samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle aanmerken nu 1 plus 1 gratis. En Calvé-saus ook 1 plus 1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
1: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
6: Kom maar verder.
5: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
6: Hij is weer klaar.
5: QuickFit en weer verder.
7: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
9: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
10: Weekenddeal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
9: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
12: Grand Prix Radio.
13: WK Update.
14: België heeft zich met 5-1 tegen Nieuw-Zeeland tot groepswinnaar gekroond. Egypte is als nummer 2 door na 1-1 tegen Iran en Iran zit als nummer 3 in de wachtkamer. Bij Oranje is de aandacht nu extra gericht op strafschoppen en er wordt achter gesloten deuren geoefend. Derde doelman Robin Roefs heeft 4 van de 8 tegengehouden, terwijl Bart Verbrugge er 7 van de 54 stopte. Oranje heeft in Kansas City de voorbereiding op het duel met Marokko hervat en bondscoach Ronald Koeman werkte met een volledig fitte selectie. De 16e finale is dinsdag om 3:00 Nederlandse tijd in Monterrey. Kaapverdië heeft met 0-0 gelijk gespeeld tegen Saoedi-Arabië en heeft daarmee de tweede ronde bereikt. Spanje heeft met 1-0 van Uruguay gewonnen en Kaapverdië treft op 4 juli Argentinië.
12: Grand Prix Radio Verkeer.
15: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig aan de hand op de weg. Er staan een paar korte files. Wat opvalt is de A4, Den Haag richting Amsterdam. Voor Zoeterwoudendorp 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dit komt door een storing in de Corbulo-tunnel. En de N325, Duitse grens Nijmegen. Bij Lent is een ongeluk gebeurd. Hou rekening daar ook met 10 minuten op onthoud.
12: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
16: Alexander Stevens. Met zometeen een overzicht van de WK voetbalagenda.

0: Bram Free Radio is jouw sportradio. Het is bijna 7 minuten over 3:30. Het is bijna zover dat we richting de Formule 1 kwalificatie gaan. Straks om 4:00 hier met Olaf Mol en Jack Ploy. Maar er is natuurlijk ook wat te doen in Assen nog steeds. Het is het TT-weekend. Daar was en echt zojuist de sprintrace verreden. We gaan even luisteren naar Fernandez, want dat was de winnaar.
1: Yeah, for sure I am very happy. This is the second sprint victory that I get this year. So normally on the last year we don't believe a lot on the sprint, but I think we found something. We are quite strong, so yeah, it is amazing for me, but also for the team because it's the first time that they are making 1-2. So very happy. The race was quite quite nice, but I know that I is quite fast in the last part of the race. To be honest, I was on my limit and he had more pace, so we will see tomorrow. Will be a long race and as I tell to my friend, Charlie, this is for you.
0: Tot zover de winnaar van, in dit geval de sprintrace tijdens de TT in Assen. Gaan we even snel gelijk door naar het WK voetbal in Amerika, want er zijn wat wedstrijden vanavond. De aftrap is om 11:00 als eerste. Engeland moet namelijk aan de bak tegen Panama. Op hetzelfde tijdstip speelt Kroatië tegen Ghana. Om 2:30 dan Colombia. Zij moeten het opnemen tegen Portugal. En Kinshasa speelt vanavond tegen Congo. De laatste wedstrijden worden om 4:00 vannacht Nederlandse tijd afgewerkt. Algerije tegen Oostenrijk. En Argentinië met Messi moet het opnemen tegen Jordanië. Dat zijn de wedstrijden die vanavond zijn te volgen. Zometeen gaan we richting, ik zei het al, de Formule 1 kwalificatie. Maar niet voordat we je zometeen nog even meenemen in sport.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is 4:15 met Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe. Het is je zaterdagmiddag richting de kwalificatie voor de Grote Prijs van Oostenrijk. Zometeen hier live met Olaf Mol en Jack Ploy. Jack is inmiddels al in de studio. Jack, goedemiddag.
1: Hi, Sander. Goedemiddag, jongen.
0: Wat verwacht jij zo dadelijk in dat hele warme Spielberg?
1: Ik verwacht een felle strijd tussen de mannen van Mercedes.
0: Oh? Ja, die staan een beetje vooraan, dus dat zal wel, hè?
1: Maar ja, hoe dicht zit Ferrari bij? Ik weet het niet. Ja, kan Max nog een beetje meedoen voor die eerste twee startrijen? Leuk, kijk er naar uit.
0: Wat voor invloed heeft hitte op coureurs en materiaal?
1: Ja, weet je, we hebben het al 26 dagen over hitte. Kom op, man. In die auto is het bloedheet. Of het nou buiten 40 graden is of 20 graden. Maar het is gewoon bloedheet in die auto.
0: Wat die koelvesten, hè? Max heeft gezegd dat hij geen koelvest zou gebruiken.
1: Nee.
0: Jij kent Max goed. Waarom wil hij dat?
1: Hij vindt die alleen maar lastig, joh. Dat ding zit niet lekker. Max moet gewoon lekker in de stoel. Dat zag je gisteren ook, weet je. Dan zit dat stoeltje wellicht misschien maar 4 mm anders. Maar dat vindt hij helemaal niks. Hij wil gewoon lekker relaxed kunnen rijden. En dan zit zo'n koelvest in de weg.
0: Wat zou Max maximaal kunnen doen als je kijkt naar VT3?
1: Eerste startrij, dat is Max.
0: Maar is dat reëel?
1: Nee, tweede startrij is reëel.
0: Okay. Veel succes zometeen, hè?
1: Yes, dankjewel. Ik heb er zin in.
0: Zo direct dus Jack Ploy, vergezeld door Olaf Mol hier met de kwalificatie voor de Grote Prijs van Oostenrijk. Overal live te beluisteren natuurlijk via DAB, maar dat niet alleen. Ook via, het is tegenwoordig zo makkelijk, de FM in de Randstad 97.6. En natuurlijk overal waar je bent, via onze app. Download hem gratis en voor niks. Hier is Sophie Ellis-Baxter bij Grand Prix Radio. Nou, sportradio.

0: maar 1,99. Altijd laag.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
5: Sorry, het is WK.
6: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
7: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
8: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
9: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
8: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
9: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
11: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar €2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar €1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
14: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
15: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
16: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
17: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
18: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
19: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's. Per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
20: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
21: Domino's. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
22: Metropool in Druten, 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.

0: vriendinnen van de sport een heel hartelijk goedemiddag. Mijn naam is Olaf Mol.
1: En ik ben Jack Ploy.
0: Welkom bij Grand Prix Radio. Hier zijn we met de kwalificatie voor de grote prijs van Oostenrijk. En dat is de Formule 1 Lenovo Austrian Grand Prix 2026. Officieel 8e ronde van het wereldkampioenschap. 71 ronden worden er gereisd morgen. 63,4 meter aan hoogteverschil en de baanlengtes 4326 meters in zijn totaliteit. De rode zones zijn de active zones. De winnaar vorig jaar heette Lando Norris. De monopol vorig jaar heette Lando Norris in een 1-3-9. Ik denk dat we in de 1-6 terecht gaan komen en misschien in de 1-5 hoog. De banden soft, medium, hard. Medium en hard gaan we zeer waarschijnlijk niet zien. De harde sowieso niet. De medium zou nog kunnen als iemand een setje wil uitsparen in het begin van die kwalificatie. En belangrijk natuurlijk, zoals altijd, de laatste dagen in heel Europa en dus ook in Spielberg. Hoe warm is het en zo ja, waarom?
1: Buitentemperatuur is 33 graden Celsius. De baantemperatuur is vrij hoog, 50,8 graden Celsius. Een 26% luchtvochtigheid.
0: Maar die baan is er nog een 52.
1: Ja, maar ik vind het nu, als we kijken hoe laat het is. Ja, 4 uur. Zwaar. Het is wat later op de dag.
0: Veel parasolletjes. En we, we hebben al een klokje, dus dan pakken we hem gratis mee. Want anders zit ik weer een seconde verkeerd. Dan schiet ik het uit ook weer niet op. 2 minuten. 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30... 29, dat zijn 10 seconden. We pakken er zo dadelijk nog wel een paar bij. Zelfs in de derde vrije training vanochtend, mocht je hem gemist hebben, George Russell met 38.000ste van een seconde. Ten opzichte van Kimi Antonelli, derde Lewis Hamilton op 1/10. Vierde Oscar Piastri op 2/10. Nou, makkelijker nog, 0.24. Lennon Norris op 0.26. Verstappen op 0.27. En dan Leclerc op 0.35. En dan daarachter Isaac Hadjar, die een halve seconde liet liggen op de tijd van Leclerc. Dus Leclerc staat zevende. Die staat dichter bij George Russell dan dat Isaac Hadjar, die pal achter hem zit, bij hem staat. Dus dat is nogal een gat. En daar zal wel redelijk om gestreden worden tussen Hadjar, Lawson, Lindblad, Gasly, Hulkenberg misschien, Colapinto, Bortoletto. Maar ik denk onderaan dat de Williamsen, de Cadillacen en de Aston Martinsen het vandaag allemaal niet gaan halen. Ik denk dat er in de eerste rit gewoon, of iemand moet een dikke fout maken. Maar in principe gaan daar gewoon twee Aston Martins en twee Cadillacs en twee Williamsen gaan gewoon end of story en terug. Nou niet, terug naar Gauze, want dat is een beetje ver.
1: George Russell zal met opgeheven hoofd door die paddock heen en weer zijn gaan peddelen. Want ja, ik ben de snelste. Maar George, Kimi Antonelli had in zijn laatste run op die nieuwe banden geen tijdsverbetering. Daar ging wat mis. Dus George kan wel een beetje omhoog lopen te kijken. Maar ik denk dat Kimi Antonelli gewoon sneller is.
0: Okidoki. Nou, we allemaal, we gaan het zien. Want dat is het leuke van een kwalificatie. Hè? Je bent in een vrij snelle tijd ben je, als het goed is, doorheen zonder code roods en idioterie en andere rariteiten die er zouden kunnen zijn. En het goede nieuws is, maar dat is meer aan onze kant, hebben jullie gereden aan, dat we weken zonder onze grote vriend van de stats hebben moeten doen. En hij is er. Hij is er gewoon. Dus dat is mooi. Kunnen we weer eens even wat dingen. Ocon niet door Q1, de laatste drie Grand Prix. Dus dan zit ik net lekker te roepen, die beide Williams en die kerel lekker de eerste Martens gaan eruit. Het klokje is nog mee. We gaan de laatste 10 seconden even meeblaffen, dan weten we dat we helemaal goed zitten. Dus we gaan los in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Groen licht en go. There we are. Oké, ik zie al wat er gebeurt. Er zijn heel veel mensen die denken, nou, laat eerst maar die Cadillacs en die hazen en die anderen even lekker gaan. Oh, komt er alweer niet lekker uit, Bottas. En als die dan naar binnen komen, die gaan geheid twee runs doen. Als die dan naar binnen komen, dan gaan wij naar buiten. Dat scheelt weer een proto's. Want ja, het is natuurlijk een korte baan met een korte rondetijd van, als we het in seconden doen, 67 seconden. De pol ging dus vorig jaar in 63 seconden. Stappen vorig jaar, en daar moeten we gewoon even heel reëel in zijn, want er zien ook geen straf of niks bij. Er was iets met vlaggen en dat soort dingen. Verstappen hier vorig jaar 7e op de grid, op 19e van een seconde. Dus laten we dan niet allemaal roepen als hij straks 5e staat op 2/10, 3/10, 4/10. Oh, het is allemaal niet goed. Vorig jaar stond hij gewoon op de grid zevende op 19e van een seconde. En die Lennon Norris was een halve seconde los van iedereen.
1: Zo.
0: Ja, het is bizar.
1: Maar goed, in Nederland kampt met wat vreemde klachten, moet je dat zo zeggen? Of zijn het rare dingen, opvallende zaken? Eerst dat de stoel niet goed zit.
0: Gisteren, ja.
1: En dan vandaag die derde vrijtraining over geruis op zijn oor. Of een grote fluittoon op zijn oor.
0: Kan dat ik bij jou ook doen, hè?
1: Irritante dingen.
0: Ja, kan bij jou doen. En thuis ook lekker. Ja, nee, ja, dat is het. Weet je,
1: rare dingen zijn dat.
0: Ja. Maar goed, een groot nieuw pakket, daar ligt alle aandacht op. En dan is het logisch dat er andere dingetjes wellicht, nou, ik zeg niet versloffen, maar net even moi zitten. Ik deed juist een uitspraak tegen de gebroeders Blekemolen, die ook in het pand aanwezig zijn, want die doen de 24 uur van Spa-Francorchamps. Dat Kimi Antonelli kan de pole position alleen maar verliezen. In principe, als Kimi Antonelli geen fout maakt, ondanks dat Russell vanochtend de snelste was, zie ik Kimi Antonelli gewoon de pole pakken.
1: Ja, mee eens.
0: So that's what it is. Het hele jaar Antonelli 4 keer op pole position. Russell 3 keer op pole position. Dus ja, zitten ze wel oké. En dus staan ze ook 4-3 in head-to-head. Net als Piastri en Norris. Verstappen en Hadjar staan 5-2 voor Verstappen. Leclerc en Hamilton 4 keer Hamilton beter dan Leclerc. 5 voor Sainz, 2 voor Albon. 5 voor Lawson, 2 voor Lindblad. En daarachter is het ook allemaal een beetje 5-2, 5-2. Gasly en Colapinto staan op 4-3. Die zijn ook wel lekker dicht bij elkaar. Net als Russell, Norris en Antonelli en Russell. Wie, wat, waar, waarom Esteban Ocon? Zoals gezegd, de laatste drie Grand Prix niet door Q1 heen gekomen. En nu op P1 met een 1.09. Even snel checken wat dat vanochtend waard geweest was. Dat was een 8.7. 1.87. Dus hij zit daar nu 0,3 boven. Ik zou dat een goede eerste bankerlap noemen.
1: Ja. Niet slecht.
0: Hoe hij dat noemt, weet ik niet.
1: Ja, in het Frans.
0: Ja.
1: Bankair.
0: Een lap bankaire.
1: Bankair.
0: Een route bancaire, een rondo. Een rondo noemt hij dat, joh.
1: Ja.
0: Onboordstraat komt bij George Russell vandaan, die alleen al in sector 1, holy knetter, 4/10 pakt op die tijd van Ocon. Dan weet je wel dat Russell een man is die vooraan meedoet. Het is geen verrassing, ik weet het. En dat Ocon wat achteraan zwemt. De klok staat inmiddels op 14 minuten en 22, 21, 20, 19, 18, 17.

steeds meer en meer coureurs komen nu naar buiten. Officieel nog binnen Lawson, Lindblad, Bortoletto en Berman. Het gevreesde moment op zo'n relatief korte baan, snelle tijden. Wessel pakt 16e en die pakt hij dan af weer van Hulkenberg, die op zijn beurt alweer... Wat was die? Oh, die was al wat slotter ook.

0: Max Verstappen gaat zijn snelle rondetijd neerzetten. Op de zachte band, zoals iedereen natuurlijk hier in de kwalificatie. Goeie eerste bocht. Achtervleugel lopen.
1: Wat heeft hij in de knip? Dat is de vraag. 46.000 in Brussel. Kijk, als hij there or thereabouts is een mooi Engels woord. Als je daarbij in de buurt zit, dan is het wel oké. Okay. En er waren natuurlijk allemaal, ik heb al wat dingen gezien op het internet ook. Ja, zijn ze een beetje aan het sandbaggen bij Red Bull. Want willen ze nou dit en willen ze nou dat? Nou, ze zijn gewoon hun plan aan het uitwerken. En dat is bij Red Bull af en toe. We rijden continu in alle vrije trainingen wat zwaarder. Zodat we weten dat we stappen maken. Dat we door kunnen rekenen wat we doen. En vandaar dat wij soms op de zaterdagmiddag roepen. Waar haalt hij het vandaan? Ja, hij haalt het er vandaan dat de auto eerder zwaarder gereden heeft. En dat zij doorrekenen. Ja, als we dat nog aan brandstof eruit halen, dan zou het wel goed moeten komen. Maar je moet het wel vol blijven houden. Paars in de middensector, waarvan ik geroepen heb, dat zou af en toe de sleutel kunnen zijn. Had je al 2/10 sneller dan Russell. Dus die zit er ook wel even lekker in. Goeie opening. Laatste bocht voor Verstappen. Echt een goede opening. Bam. Atsa. Kijk, 4/10. Dus de ronde van George kunnen we nu ook meteen. Ja, die hadden we al geroepen.
2: Een banker.
1: Ja, maar dat was van Ocon, dus is niet Frans. Hadja, boom, tweede. Op 1000ste. Hoehoe. Zegt ook weer wat over de Red Bull, hè. Ze allebei naar het maximum van die auto rijden. Maar ze staan er maar wel. Daar komt dan Lando Norris. En Norris gaat er weer onderdoor en overeens, hoe je het wil noemen, met 1/10. 1400ste. Dan komt Oscar Piastri.
0: Gaat hij dat redden?
2: Nee.
1: Antonelli past naar buiten. Piastri niet. Ja, gewoon kijken, voorzichtigheid. 0.148 voor Verstappen, 0.149 voor Hadjar. Oscar is uit het goede race uitgezet en ook Leclerc haalt dat niet. Sluit aan als vijfde. 2/10 en daar is Hamilton. Ja, die wil het ook meteen laten zien. 31.000ste. 1 Norris, 2 Hamilton, 3 Verstappen, 4 Hadjar, 5 Piastri. Het gaat om de onderste regionen, dat weten we ook wel. Maar dit zijn wel de jongens die nu een bit too much understeer in de high-speed corners. Iets te veel ondersturen in de hoge slidersbochten, zegt Max. Maar dat is een goeie, want dat kun je met een half slagje voorvleugel.
0: Kun je dat wellicht oplossen?
1: Wellicht oplossen. Wat doet Colapinto?
0: Colapinto. Die springt naar de 9e tijd op dit moment. Even kijken, 1 seconde achter die tijd van Norris.
1: Antonelli na sector 1 niet in paars. Maar hij was goed in sector 3, dat wisten we nog.
0: Ik denk een goede tijd van Colapinto, want in die derde vrije training zat hij 1,3 seconden achter Russell.
1: Ja.
0: En nu een seconde.
1: Limplat zet er maar nu tussen Gasly en Colapinto op de 9e stek. Antonelli paars, maar 200ste op Norris. Maar dan zijn derde sector. Wat weet hij van 200ste uit te bouwen? Goeie baanpositie gekozen. Kijk eens, niks en niemand om hem heen. Geen last van helemaal niemand te vieren. Hij loopt er maar wel lekkertjes doorheen, hoor. Pam, 10e. Ja, hoor. God, staan we die derde sector heen. Dat is echt veel. Dat is echt veel wat hij daar pakt. Ja, ik zeg het. Ik persoonlijk denk dat Antonelli de pole kan verliezen. Als hij dit doet, dan komt er bijna niemand aan. En daarachter is het alleen maar elkaar steeds weer afvangen.
0: Hamilton snelst in sector 1 en Antonelli zelfs in sector 2 en 3.
1: Ja.
0: Wat gebeurt er achterin? Iedereen is een beetje zijn rondetijden aan het zetten.
1: Ja, die hopen dat deze jongens weer snel verdwijnen. Want dan hebben ze er geen last van. Russell is inmiddels bezig aan zijn tweede run. En dat doet hij op een gebruikte set.
0: Waarom is dat dan?
1: Oh, een setje te sparen. Hij zal wellicht ontevreden geweest zijn met wat hij deed. Misschien ergens toch wat wij niet helemaal gezien hebben. Een foutje gemaakt. Dan ben ik, ja, het kan nog wel. Oké, we halen nog wat brandstof uit. Dan nivelleren we dat. Want die gasten rekenen alles door. Maar ja, als je dan begint met geel in sector 1. Oftewel geen verbetering van je eigen tijd. En hij wil natuurlijk, hij moet er eigenlijk alleen maar voor zorgen dat hij ook binnen die 3/10, 4/10 komt. Want dan zit hij met die hele groep. En dan denk ik dat zij, als je ziet dat Lawson op 1,2 seconden zit, hebben ze dus een marge van, Hadjar heeft een marge van bijna een seconde op Lawson en Lindblad. Die gaan in een volgende run geen hele seconde pakken. Dus dan kun je wel redelijk safe misschien binnen blijven staan. En Russell staat daar gewoon nog te ver vandaan. Hij moet.
0: Hij kan.
1: Eerst eens kijken dan wat hij doet.
0: Ouch.
1: Tja, verbetert wel zijn tijd. Maar schiet een... Ja, oké, hij zit op die halve seconde. Dus hij pakt er 2/10 vanaf. Oké.
0: Patoen de Williamson.
1: Berman 10.
0: Eerst komt Sainz.
1: Lawson 11. Lindblad 12. Daar is Sainz 16.
0: Poh.
1: Ja. Albon 16. Slagvolgorde, hè, daar. Perez 18. In de gevarenzone Sainz, Perez, Ocon, Bottas, Alonso en Stroll.
0: En daar hoort dus inderdaad Ocon eigenlijk niet thuis.
1: Ja, hij heeft alleen ons tegendeel bewezen de laatste 3 wedstrijden. Bottas verbetert zich. Ik denk dat het pakket van de Cadillac wel wat snelheid gebracht heeft bij het team. De betrouwbaarheid, daar kunnen we natuurlijk nog over debatteren. Gaan we hier niet doen, want er is de Tweede Kamer voor. Alhoewel, daar kunnen ze het ook niet. Dus hoeven ze ook niet voor te schamen. Hulkje bulkie. Beetje oversturen, dat wil je daar net niet hebben. Want die exit is wel belangrijk. 15e op dit moment. Dus hij wordt gerekend naar de tijd van Antonelli. Iedereen die buiten die top 16 staat. 17 en lager, die worden gerekend naar de tijd van Albon. Kan Hulkenberg een jumpje maken? Hulkenberg kan geen jumpje maken.
0: Hmm.
1: Nou, maar die laatste sector, dat moment overstuur, dat is... Ik ga niet zeggen funest, maar dat helpt niet. Daar moeten we gewoon even reëel in zijn. En dus zitten we met 6 minuten en 39, 38, 37, 36 seconden... in het feit dat alles waar een peetje achter staat vanaf, zeg ik het voorzichtig... Ik denk George Russell... de rust zou moeten hebben om binnen te blijven.
0: Tijd van Antonelli hier in Q1, de 7.08.3... is niet de snelste tijd van het weekend. Die heeft hij zelf neergezet in de tweede vrije training. Een 1.07.0.14.
1: Oké.
0: De snelste tijd van het weekend tot nu toe. In handen dus van Kimi Antonelli.
1: Kijk.
0: Foutje.
1: Ja, hier begint hij al een beetje.
0: Ja.
1: Deze hadden we niet. Ja, hij zat hiervoor nog. Deze helpt ook niet. Kijk, het is ook een moment van een correctie en een dik... Oh, dat is wel een dikke slide.
0: Ja.
1: Maar goed, hier, de pijn was hier al geleden, zeg maar. Dit was de tweede pleister die er even af moest trekken.
0: Tjoem.
1: 5 minuut, 45, 44, 43 met Antonelli. 1/10 los van Norris. De eerste inleidende beschietingen zijn daar geweest.
0: Iedereen in de pits.
1: Ja, nu ga je kiezen. Wil je als eerste, wil je mensen een sleepje geven... Vanochtend ook mensen rare lijnen zien rijden... om maar niet langzaam te rijden om iemand voorbij te laten. Want dan kan je beter een wijdere lijn rijden. Als je weet dat er nog een opwarmrondje achteraan komt... dan rij je banden wel weer schoon. En ja, zo ligt het circuit in Spielberg, de Red Bull Ring, erbij. Als je vanuit die perskamer kijkt, die je onder de hoofdtribune ziet... dan krijg je ongeveer ook dat panorama voorgesteld. Dat is echt een hele, hele unieke plek.
2: Het is een beetje similar to the P3 runs. Four-wheel sliding.
1: Nou, die klinkt lekker gemotiveerd.
0: Zo, die is lekker positief.
1: Hij was het snelst in de derde vrije training. Ja, dat is een beetje hetzelfde als in de derde vrije training. Glijden op 4 wielen. Bandjes voor banden worden weer schoongeveegd. Even voelen met de hand hoe het zit met de temperatuur van de brake duct. Dus de remmen die hier, ja, er zit wel een happer voor, maar goed.
0: Het is eentje plassen. Oh nee, staat hij. Stap.
1: Ja, maar dit is wat ik... Sorry dat ik het zei, maar als je... een gat hebt van Russell naar Gasly... wat ongeveer zo groot is als het gat is van de nummer 1 naar de nummer 7... dan kun je, als je de rust hebt, dan vind ik dat je binnen moet blijven kunnen staan. Je kunt natuurlijk ook zeggen, als je Lewis Hamilton bent... ja, maar ik wil even laten zien hoe ik zit... of ik heb het gevoel dat ik nog wat wil weten, dan kun je gaan. Maar er is geen noodzaak. Hè? Er is noodzaak voor Stroll, Alonso, Ocon, Bottas, Perez, Sainz en Albon. Doordat die gaan jagen, zal er noodzaak zijn vanaf Lindblad... Persoonlijk denk ik dat Berman en Lawson ook niet eens hoeven.
0: Hadjar is wel naar buiten. Vijfde tijd, niet slecht.
1: Ja, maar dus zal die wat... Die voelt nog wat, snap je? Die zegt, ja, maar... En waarschijnlijk gaat hij dan op een gebruikte set naar buiten.
0: Om even te checken. Ja.
1: Ja, precies. Gebruikte set voor Hadjar. Dat is dus wat je dan doet. Je geeft er geen nieuwe set aan en je denkt, ik wil kijken of er nog wat komt. Gebruik ik mijn eerste set waarvan ik weet dat die normaal niet sneller is. Maar als dan die setupverandering mij op dezelfde tijd brengt, ben ik happy chappy. Dat is al een heel ding, hè? Had je die happy chappy is. Die horen we niet zo vaak. We zouden het wel willen, maar we horen het niet zo vaak. Het zou een goede carnavalshit zijn, hè? We zouden het wel willen, maar... Nou ja, fijn.
0: We horen het niet zo vaak.
1: Sorry, ik laat me ingaan. Ik heb helemaal niks met carnaval.
0: Maar dit is al je tweede hit, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja, die andere ben ik de tekst van kwijt.
0: Ja, maar die gaan we wel weer vinden, hoor.
1: Nee, ik heb echt in oude computers gezocht en dat soort dingen. Maar goed. Kijk, Hadja begint met geel. Logisch hoor. Ik denk dat hij hier alleen maar even zit van... ik wil nog even dat veranderen om te voelen of dat werkt. En dan doe ik dat wel op een gebruikte set. Dan hebben we geen pijn. De mileage kan hij hebben. Hij zit wel safe. Als je wijft, hij staat op 3/10. Je ziet ook aan die linker voorband en ook aan de rechter voorband... dat het echt geen compleet nieuwe set is. En dat wil je ook niet. Cola Pinto... keurig aan de kant. Ja, 1 keer geel, 2 keer geel. Dan zeg ik, je bent er om er te zijn. Maar nogmaals, voor het gevoel. En niets anders. Jaag niet op een tijd, wil niet op een tijd. Zie je, 3/10 langzamer dan dat die was. Misschien heeft hij gezegd, ja, maar engine braking wil ik anders hebben. Ik wil mijn rembalans misschien wat anders hebben. Al wil hij dat rijdend kan aanpassen. Maar oei, is er een probleem linksachter. In de garage bij McLaren. Het is, denk ik wel. Als er lampjes bij komen en er engineers op de knieën zitten... dan moet je als coureur toch klotsende oksels gaan krijgen, zeg maar.
0: Beetje wel, ja.
1: Ja, en dat is dan dus van Lando Norris.
0: Yep.
1: Ah, die heeft het hele jaar nog geen pech gehad.
0: Niks.
1: Helemaal nakkes, nada. Echt, walk in the park. Oh, nee, dit gaat goed. Ik dacht dat er een hele snelle man aankwam.
0: Ocon, die dus op die 20ste plek staat...
1: Ja, die moet eruit.
0: Is wel met groene.
1: Zij zeggen 1.083.
0: Ja,
1: bezig. Nou, sorry dat ik het zeg. 1.083 is de tijd van Lindblad. Waarvan ik riep, nou, Lawson zou binnen moeten kunnen blijven. Heeft hij niet gedaan, dat maakt niet uit. En Russell ook gewoon, die is niet blij met de balans. Die doet hetzelfde wat Hadja gedaan heeft.
0: Ocon net iets sneller dan die tijd van Albon. Dus die zit net op de wip, zeg maar.
1: Even
0: is die genoeg, hoor?
1: Ja, nee. Zou het zijn. Helemaal als Berman gewoon staat waar die staat, de 11e.
0: Goed hoor.
1: Hij gaat wel verbeteren, maar met hoeveel? Wow. Dit is aan de goede kant van de streep, maar ja, er komen er nog een paar. Hij gaat nu naar 13. Ja, Lindblad is al snel. Oh, Sainz. Ja. Eerste instuurpunt, daarom zei ik, oh, Sainz was al niet goed. En dan kom je daar later, echt niet lekker uit. Maar je ziet het, verbetert zit wel achter Ocon. En dus moeten nu Lindblad en al die anderen ook zich zorgen gaan maken. Ook de beide Audi's. Klok op 21, kijk je Lindblad zegt hallo. Arvid. Ja, is goed. Bortoletto, hetzelfde verhaal.
0: Wat enthousiast.
1: Nou, als je van die curbs afstuitert, dan blijf je een heel klein beetje hup doen.
0: Kijk, die Lawson is, joh. Vierde tijd.
1: Ja.
0: Goed,
1: ja,
0: hoor.
1: Licht en een nieuwe set. Ga je nu wel krijgen, maar ze calculeren dat in. En dus is het van Russell niet zo raar dat hij naar buiten gegaan is. Bortoletto, aan de safe side. Nou, op het moment dat Hulkenberg er nog uitkomt... hebben we precies in de eliminatiezone zitten... waarvan ik verwachtte die het waren. Dus Nico, make my day. Nico makes my day. 2 Williamson, 2 Cadillacs en 2 Aston Martins. Maar... Perez en Bottas zijn nog aan het versnellen. De vlag is inmiddels uit. Russell, voor zijn gevoel, bezig staat met de verbetering. Ja, moet laten zien dat hij daar weer tussen kan. En laat zien dat hij er tussen kan. Draait naar de 5e tijd. Heeft hij op dit moment, los even platgesproken, geen reet aan. Bottas is 20ste en blijft 20ste. Perez is 19e en blijft 19e. I rest my case qua voorspellen.
0: Ja.
1: En Ocon dus H over de S.
0: Ja.
1: De haken over de sloot. Om brommers te kieken in het weiland.
0: Zeker. Maar Olly Beerman weer sneller dan Ocon. Goed hoor.
1: Jawel, maar ik blijf zeggen, en dat weet je ook Jack. We hebben het daar eerder over gehad. Als er lawaai is om je positie binnen een team.
0: Ja.
1: Dan ga je er niet harder van rijden. Dat is simpel. En dan kan je natuurlijk alles roepen. En dan kan zijn teambaas ook roepen. Nee, dat is allemaal gelul. Dat is niks van waar. Ja, die moet wel. Want die kan moeilijk roepen. Nee, dat klopt.
0: Dat is
1: allemaal waar.
0: Ja, we zijn bezig om eruit te werken. Maar het lukt nog niet.
1: Ik heb meer gezegd. Wat zegt Alonso?
3: Ja. Was dat goed lap. and yeah, not what we want, but not too far, not too far. We're getting closer.
1: Zegt ex-wereldkampioen van Alonso op 2,8 seconden van de snelste tijd.
0: Bedoelt hij dan wellicht, we komen dichter bij Q2 of zo?
1: Nee, dit is gewoon, dit is motivational speaker Alonso die je hoort. Ja, die kijkt ook elke maand kijkt hij op zijn bankrekening en denkt hij, oh ja, ik kan die gasten niet hard afzeiken. Nee. Dat is wat ik denk.
0: Oh, het is toch groot hoor, dat gat.
1: Maar ik vind ook wel, ik vind wel tof dat hij dit zegt, weet je. Van, okay,
0: ja, zeker. Maar 1,7 naar die positie van Ocon.
1: Ja, dat dus.
0: Ik zie nog even een probleempje bij Carlos Sainz. Ja, lastig hoor. Ook hier, hup, overstuur. Kijk even zeg.
1: Ja.
0: Oh. Ja, als je dat opkomt rechtstuk hebt, ja, dan ben je klaar. Dan is het al klaar in je hoofd.
1: Ja, wie is er stijf laatste?
0: Ja, laatst.
1: Precies. Daar kun je echt bij geen enkele boekmaker kun je daar meer geld, geld aan verdienen. Door dat te gokken. Je kunt heel veel geld verdienen als je zegt, Lance Stroll staat op pole position.
0: Ja. Dat is, ook, maar dan ben je ook heel veel geld kwijt ook dan al.
1: Dan kun je ook of heel lang wachten op je geld. Alleen dan ben je met gokken ben je dat meteen kwijt. Dat blijft niet staan. Je zou er een kunnen zetten. Ik verwacht dat Lance Stroll binnen 14 maanden een keer pole. Daar kan je op gokken, toch? Maar ja.
0: Ja.
1: Moet je wel wachten.
0: Ja. Nou, ik zou het ook niet eens doen, geloof ik. Over 14 maanden.
1: Nee, maar ja. Jij neemt nergens risico.
0: Nee. Echt een slap, dat betreft.
1: Nee, kijk, dat staan er in jouw woorden. Dat hoor je mij dus niet zeggen. Ik ken vrouwen in deze wereld die daar heel anders over denken als het over jou gaat.
0: Ja, klopt.
1: Back to the serious business. Sainz, Albon, Perez, Bottas, Alonso en Stroll zijn jullie en onze uitvallers.
0: Oh, trouwens, wel een leuk stat.
1: The usual suspects.
0: We zaten natuurlijk even Lance Stroll net even te dissen. Maar hij is maar voor de derde keer dit seizoen de laatste.
1: Ja. Komt omdat ze bij Cadillac en update meegenomen hadden. Hij is ook één keer voor Stroll geweest. Voor Alonso geweest. Hmm. Maar als je keurig gaat zoeken hoe vaak hij eruit gegaan is in Q1 dit jaar, dan komen we op hele andere cijfers, hè?
0: Ja, dat is waar. Ja. We krijgen weer heel veel meldingen bij Race Control over die incidents involving cars. Yeah. Maximum Delta Time. Dat blijven ze maar volhouden, hè?
1: Ja.
0: Er gebeurt verder niks mee.
1: Pijnlijk is dat voor Sainz. Tweede jaar op rij eruit in Q1 in Oostenrijk. En allebei de Williams eruit in Q1 is de tweede keer dit jaar. Nadat ze dat ook in China gebeurde. En Perez, zijn vader heeft gelijk, hij is fantastisch goed. Out qualifies Bottas voor de zesde keer in 8 wedstrijden. Nou, dan ben je echt goed.
0: Ja.
1: En Bottas start 20e dus, als het allemaal zo blijft, voor de derde Grand Prix op rij. Dat is toch goed. Ja, vorig jaar stond je als 20e laatste en nu sta je 2e laatste.
0: Ja, opvallend wel toch wel een beetje de Racing Bulls, hoor. Die staan er goed bij. Liam Lawson op die 4e plek.
1: Ja, maar die auto is ook
0: en
1: goed.
0: En Lieblad de 10e plek.
1: Dat vind ik toch wel knap. Die auto is goed. Je hebt natuurlijk die Zac Brown gehad die een heel verhaal was van ja, we moeten oppassen met dat die gasten samenwerken. En ik denk, ja, alles wat Mercedes motoren heeft, mag ook Mercedes bakken kopen. Ja. Mercedes achterwielophangingen, dat staat allemaal netjes in de reglementen. Je moet je eigen chassis bouwen als constructeur, dat doen ze. Dus nee, daar zit niks mee. Bortoletto met wat grind? Bortoletto, goeiedag, met wat grind? Als je Bortoletto net even over de randje gaan? Ja, dit is wel maximaal.
0: Dit was je tijd, jongen.
1: Maar hij ligt dus zo goed, hij krijgt dus geen track limit en raakt, dat is aan de linkerkant, want daar ligt hij, en raakt rechts dus precies het randje grind. Dat is dus een natuurlijke track limit. De baan is gestegen naar 52 graden, Jack.
0: Ja, vorig jaar was hij op dit moment 48 graden. 10% dus warmer dan vorig jaar.
1: Dus ja, extreme hitte kun je het niet noemen.
0: Nee, het is gewoon warm.
1: Max zegt ook, ik ga niet met het koelvest rijden, want ik heb een hekel aan die slangen. Maar ja, het nadeel is, doordat het uitgevaardigd is als hitteprotocol, moeten ze, om mensen de kans te geven om wel het koelvest te dragen, alle auto's moeten dat koelsysteempje voor innemen. Dat is ongeveer 1,5 kilo. Alleen ja, bij Verstappen hangen ze dan de slangen er niet aan. Zat ik vannacht over na te denken. vanochtend, hè, dat is ergens tussen vannacht en vanochtend, vanochtend. Dat het eigenlijk oneerlijk is, want ze vallen dus 12 kilo af met die Red Bull.
0: Ja.
1: En dan moeten ze nu, omdat er een hitteprotocol bij komt, moeten ze weer 5 kilo bijtieven.
0: Ja.
1: Nou moet iedereen dat, dus.
0: Ja. Dat is allemaal weer oké. Okay.
1: Ik vind Lindblad positief in de verrassing zitten. Dat geloof ik al eerder gezegd.
0: Ja,
1: dat
0: hebben we, wij zijn altijd wel een beetje al fan van dat mannetje. Rustig.
1: Nee. Ik heb eerlijk gezegd dat ik zou vinden, met wat ik hem in Formule 2 heb zien doen, waar ik hem veel te grillig vond en niet. Ik zeg, ja, misschien is het nog wat te vroeg en dat soort dingen. Maar dit is er zo in. Die trekt de Formule 1 auto aan en het werkt.
0: En hij is rustig. Hij blaadt niet.
1: Dat wilde ik zeggen. Ik denk, ontzettend net opgevoed kereltje.
0: Ja.
1: Want het is Noorwegen, een beetje Pakistan, een beetje Engeland. Ja. Een beetje van alles wat, een beetje. Maar wel bespraakt, laat ik dat ook voorop zeggen. Niet zoals George Russell, maar dat is niemand.
0: Nee.
1: George Russell is natuurlijk gewoon minister van Financiën van Engeland. We lopen inmiddels al met Q2. Hè? De klok staat op 14 minuten en 18, 17, 16, 15, 14, 13 seconden. Als je gelijk wil leggen. Dit is de auto van Oscar Piastri, dus ik zou graag wel weer die auto van Lando Norris willen zien. We gaan dus nog met 16 man onderweegs. En dan gaan we kijken of het is zoals het is.
0: We zagen Laurent Mekkies even in beeld. En die hoorde ik in de voorbeschouwing bij de collega's van de F1 TV. Dat Laurent Mekkies zei, ja, het is niet zo makkelijk, jongens. Jullie praten er wel zo mooi over. Breng even de updates mee en al die geweldige updates. Maar het is niet plug and play, hè? We moeten dit ook gewoon implementeren en kijken waar we het maximale eruit kunnen halen. En kunnen we nog stapjes zetten. En daar zijn we gewoon nu heel druk mee bezig.
1: Terwijl we beginnen staan er dus, naar aanleiding van Q1, 5 teams in de top 10 met 2 auto's. McLaren, Mercedes, Ferrari, Racing Bulls, Red Bull Racing. Dat zijn ze.
0: Mooi.
1: Alpine weer op het randje.
0: Verdelen maar die buit.
1: Nou ja, Gasly is volgens mij met Hamilton de enige coureur die dit jaar alle keren als enige, dus anderen hebben pech gehad en anderen getrut, top 10 qualifying gehad heeft. Of nee, Hadjar was het.
0: Ja.
1: Excuseer.
0: Hadjar. Nou, is ook wel een dingetje. Goed gedaan.
1: Ik denk dat een voordeel is bij Hadjar, dat wat jij eerder aangegeven hebt, hè, toen je hem in Bahrein sprak, dat hij zei van ik vind het goed dat ik hier ben. Ik ben blij dat ik hier ben, want ik kan me nu meten aan de beste. En dus heb ik geen excuses. En hij heeft dus ook bij zichzelf de verwachtingen op de juiste manier erin gelegd.
0: Ja, vind ik ook.
1: Als je erin gaat daar en je gaat zeggen, jongens, ik ga eens even laten zien dat ik die Verstappen wel kan hebben. Ja, welkom. Dan moet je 2 zwembandjes erbij krijgen terwijl je al een C-diploma hebt. Dat gaat niet opschieten.
0: Ja. Spartelen. Kijk, Lando Norris.
1: Waarom is hij als eerste en vroeg naar buiten? Omdat hij net een probleem had. Die moet even checken of hij een tweede run moet maken.
0: Start nummer 1. Wereldkampioen Formule 1. Dit seizoen niet wat hij had gehoopt.
1: Zeker niet. En dat is pijnlijk zat, hè? Uiteraard heeft hij een paar zijn eerste sectortijd. Want dat is logisch met SCH. Oh, die onthouden ze niet bij de apps.
0: Ja.
1: Die gaan er ook weer allemaal opnieuw. Ik denk, ik zal eens even kijken hoe die zich laat vertalen naar. Oh, we kunnen wel op een andere manier kijken. Kijk, ze hebben wel wat gedaan. Want hij heeft dus 20 minuten binnengestaan.
0: Ja, echt wel.
1: Dat is best een tijd. Dus er was bij het linker achterwiel toch echt wel iets met de engine braking. Daar hebben ze eerder problemen gehad met het remmen bij de McLaren's. Dus de vraag is, hoe dicht gaat hij bij zijn 1.72 komen die hij had? Ik denk zo'n eerste run, 1/2 tiende erboven. Op het momentje overstuur. Hij gaat er niet op komen, maar zit hij in de buurt? 1.73, dat is goed. Dat is op zich, voor waarom hij nu buiten is, is dat goed. Hij weet nu dat alles werkt, dat hij weer terug kan komen ongeveer in de tijd waar hij was. En ik heb nieuws voor je, hij deed dat ook op een gebruikt setje banden. Dus dat is allemaal voor de check. De jongens die nu zeggen van, boem, we gaan hem eens even aanpakken. Kijk, 11e in Japan, 2e in Amerika, 6e in Canada, 2e in Monaco, 5e in Spanje. Dit is de grillige vorm. Dus ja, dan 2'tje, 6'tje, 2'tje, 5'tje. Zou een 2'tje zou een heel mooi in het rijtje passen.
0: Yep.
1: In Japan heeft hem wel pijn gedaan, hoor. Want dat is natuurlijk een baan waar hij zich ontzettend thuis voelt. Verstappen heeft ook lang binnen gestaan. Ja, dat is logisch. Die was ook al uitgestapt. Van ja, dit is wel goed genoeg.
0: Ja, is goed.
1: Meer
0: ja.
1: daarom. 21 minuten binnen gestaan. Isaac Hadjia daarentegen, maar die heeft een extra run gedaan. 12 minuten binnen gestaan. 10e onder de tijd van Norris. Dat geeft de burger moed. Maar dan zit hij dus op een 1-7-2. Dat zou al goed zijn, want hij reed een 1-7-4.
0: Hij is er alweer 2/10 van afgesnoept.
1: Ja.
0: Als maar indien eventueel.
1: Zijn tweede sector was goed, hè, dus straks.
0: Ja.
1: Maar hij is met Giampiero samen, vind ik echt een ster om te roepen. Wat gaan we doen? Hij heeft wel daar Gasly, moi, niet veel last. Hij is die paarse eerste sector tijd alweer kwijt. Verstappen zit nog 71.000ste onder de tijd van Norris. Dus heeft Norris een hele goede middensector gehad. Dan gaat het er even om wat je hier kunt. Snelheid, hè? Dat is waar hij naar op zoek was. Dus de longruns waren allemaal 1-2/10 in de buurt van de jongens. Dat komt wel goed. Maar speed, one lap speed, dat is wat hij moet hebben. En weet hij hem dan te nemen? Goeie derde.
0: Oh, mooie.
1: Lekker.
0: Derde sector, zeg.
1: Ja, 0.13. En wat kan Hadjar dan? Zou leuk zijn als hij daar overheen gaat.
0: Mee, ja.
1: Sluit aan. Ook 0.13. Hadjar 6.000ste sneller dan Lennon Norris. Maar Norris op gebruikte banden. Daar komt de Claire. Daar is de Claire. Boom. Zo. Ook weer een 10e eronder. 1500ste om precies te zijn. Ja, dit is het. Nou, dan gaan we zo zitten wachten tot Antonelli in de buiten komt. En dan staat hij de 2/10 voor. Dus Lewis Hamilton moet nu naar de snelste tijd. Als hij dat niet doet, zit hij niet in de runs waarin hij wil zitten. En hij, 9000ste. Hij doet dat niet.
0: Nope.
1: Dan heeft dus Leclerc een hele goede stap gemaakt. En dat heeft hij van een halve seconde. Hamilton wint maar 2/10 ten opzichte van zijn Q1 tijd. Limplock naar 7. Norris is inmiddels weer binnen.
0: Norris gaat naar een nieuw rood.
1: Verstappen heeft 3/10 gewonnen. Hartje heeft 1/10 gewonnen ten opzichte van zijn Q1 tijd. En Norris een 10e verloren, maar dat waren die gebruikte banden.
0: Oh,
1: Gasly.
0: Toek, toek, toek, toek.
1: Ja, dat noemen ze snelle handjes. De toe. Hij houdt hem echt in een enorm overstuurmoment in de laatste bocht van Pierre Gasly. En houdt dus daadwerkelijk de klep naar beneden. Nou, hier zijn we Antonelli. Groen in sector 1, dat weten we. Zelfs de Leclerc, tweede Hamilton, derde Verstappen, vierde Hadjar. Ferrari, Red Bull en dan McLaren. Antonelli goed gekozen. Lawson daar, ja, denk het wel. Achter hem rijdt Piastri. Nog geen paars. Piastri wel, paars in de midden zegt, oeh, dat is een hele weie. Antonelli, kijk dan jongens. Zo de rammer, ik zeg het dus. Komt Antonelli niet buiten, staat hij gewoon 2/10. Niet normaal. Die derde sector van Antonelli is bizar. En dat is maar 20 seconden. Dan pakt hij 2/10. Daar is Piastri naar 2 gegaan. 2/10 op Piastri. Ongehoord. Echt niet normaal. 20-1 doet hij daar. Piastri doet daar 20-3. Leclerc doet daar 20-3.
0: Russell heeft weer een probleem hoor. Hij had een snelle sector 1 en 2. Afgebroken naar binnen.
1: Max doet daar 20-4. En in beeld de megadrift. 6 punten en een dubbele Rietberger bijna voor Pierre Gasly.
0: Ja, Russell. Ja, okay.
1: Afgebroken.
0: Ja.
1: Balans. En op de sausage. Ja, dit is wel mazzel. Beter dan dit kun je hem bijna niet... Je wil hem niet pakken, maar beter dan dit kun je hem niet pakken... want hij raakt de vloer van je auto niet. Russell, no time. Ah, leuk, spanning erop. Nee, want hij moet nu rustig blijven. Dit zijn de goeie, hè? Jezus man, die Antonelli. En dan komt Piastri gelukkig nog even een beetje tussen, maar niet normaal.
0: Toch.
1: Ik dacht echt, na de ronde gaat hij de oorlog niet meer winnen. Point, point.
0: Ja.
1: Het is wel mooi dat zo'n gastie gewoon meeluistert en even denkt, zal de mol in die plooi zijn verloren.
0: Nou, maar wij hadden wel gezegd, hè, dat hij in die derde vrije training vanochtend...
4: The satellite of my right front tire looks... I guess that's some weird lines in it.
1: Center line of my red front tire, de rechtervoorband. De center line ziet raar uit. Het lijkt alsof er blisters. Hij zegt, ik zie wat rare dingetjes op de lijn. De middenlijn. Het kan zijn dat er daar wat blistering plaatsvindt. Maar ga verder over Antonelli.
0: Ja, nee, goed, Antonelli. Hij had natuurlijk geen tijd kunnen zetten in die laatste gedeelte... waarin iedereen met nieuwe banden naar buiten ging. Is er wat gebeurd waardoor hij die tijd niet kon verbeteren? Maar anders, daar had hij ook sneller geweest dan iedereen.
1: Norris, opkomen rechterstuk. is meer een powerslide. Maar ook wel een serieus. Hè. Je komt daar in die dip en als die auto dan uitveert, dan moet je het geluk hebben dat die... En je denkt een helikopter te horen, maar dat zijn de banden over de curbstones. Dat... Daar is er niet helemaal zeker van.
0: Ja, hij loopt toch weer...
1: Hij moet.
0: Achter de feiten aan, hè, eigenlijk.
1: Hij moet. Hij moet. Verstappen voor mijn gevoel net even te ver weg bij wat die Ferraris doen.
0: Ja.
1: Nou, Norris heeft nu wel een nieuwe set gestoken. Ah, Verstappen heeft hem ook op oude banden gereden, Jack. Okay. Gebruikt. Net in zijn uppie en nu in zijn uppie. Nou ja, bijna. Russell.
5: George, just drive.
0: Oei.
1: Nou, daar is een boordradio aan vooraf gegaan.
0: Standje van de baas.
1: Waarom zitten we hier? George, just drive.
0: Niet janken.
1: Ja, net dat heeft hij niet gezegd. Hij laat dat vooropstellen, maar het is gewoon van... Oké, klep dicht, niet zeiken, gas geven. Waarom zijn, waarschijnlijk geroepen, waarom zijn we nu buiten? Waarom zijn we
0: waarom
1: dit?
0: Waarom rij ik hier nu?
1: Vriend, je hebt nog geen tijd. Waarom heb ik voor 2 rondes brandstof meegekregen? Vriend, je hebt nog geen tijd. En als je, het is wel waar, hè? Het is natuurlijk een prima advies van Toto Wolff. Want je moet van je coureur verwachten... Joh,
0: kom op.
1: Gewoon rijden. Doe je rondje. We hebben een auto, dat zien we. Die kan een 1, 6, 7 kan die aan. Norris blijft hangen op 7. Was hij toch weer in tijd ingegaan? Ah, Norris stond 7, excuseer. Zit er 1 rechtstuk. Norris aan het einde van dit rechtstuk waar Russell nu op komt.
0: Oké.
1: Wordt gerekend naar de tijd van Lienblad, hè? Laat dat duidelijk zijn.
0: Q2, wie staat er buiten op dit moment? Bortoleto, Colapinto, Berman, Hulkenberg, Ocon en jou hoor. George Russell.
1: Ja, Russell moet eruit kunnen. En de rest zijn dan... Ja, wie is dan de bok?
0: Ja, bij de hazen zou je denken dan, hè? De Audi's.
1: Norris, naar 3. Ik denk 1 Racing Bull. Mag ik het eruit zien? Laatste 2 minuten 39, 38, 37. Wat doet George Russell van 16? No time gaat kijken. George, just drive. Gaat naar de 4e tijd. Antonelli, Piastri, Norris. 4e Russell, 5e Leclerc, 6e Hamilton, 7e Verstappen, 8e Hadjar, 9e Gasly en 10e Lawson. 1.75 is de predicted knockout time en dat is de tijd van Gasly. AWS, AWS.
0: Russell 14 ronden, Hadjar 11 ronden. Gasly 10, Liam Lawson 10. Wie heeft de minst aantal ronden? Je raadt het al, de Nederlander. Max Verstappen, 6 ronden.
1: Verrassend dat de beide Ferraris denken door te komen op een gebruikte set. Nog een keer?
0: Ja.
1: Oep, een beetje overstuur. Wel een verbetering in sector 2. Gaat hij nu wel omspannen hoor. Laatste 1 minuut 24 om te bepalen wie er naar de top 10 qualifying mag voor de Formule 1 Lenovo Austrian Grand Prix 2026. Om het maar volmondig te noemen. Leclerc, boom, 5 is 5. Hamilton, 6. Wint de plek hier ten opzichte van Leclerc. Ja. Hamilton, een 5. Dat is wel ingecalculeerd. Met Hadjar op een nieuwe set, ja, dan moet hij wel een sprongetje zien te maken. Mwah. 7e. Voorbij aan Max nu, die binnen staat. Oeh, gaat Verstappen dan niet het grote risico nemen? Oeh, het zit op de wip zo dadelijk, of niet?
0: Ja. Ja.
1: Nu nog niet. Nu ja. Nog niet. Lindblad, Verstappen op de wip. Berman, Hulkenberg, Ocon. Oei. Zou deze zo pijnlijk kunnen worden als dat hij lijkt? Want dat is er wel een mild miscalculatie. Want hij heeft een run gedaan op een gebruikte set.
0: Ja.
1: En je kunt niet meer naar buiten, want dat heeft geen zin meer.
0: Billen knijpen.
1: Ja, ik zie groene dingen. Ben me net niet. Oeh, tiende. Oh, wat spannend. Dit is nu ineens heel spannend. En dat hoeft het helemaal niet te zijn. Hulkenberg, Bortoletto, van hun weet je het nooit.
0: Bortoletto zou zomaar die tot 10 in kunnen springen.
1: Hulkenberg, Bortoletto. Oh, dit is bij Red Bull ook spannend hoor. Hey. Wow, oh, Bortoletto ook niet. Ja. Kakken.
0: Ja.
1: Gasly. Gasly, Verstappen staat binnen. Gasly, oh, de man. Gasly ook niet. Holy knel. Ja, en weet je met wat?
0: Ja, niks.
1: 400ste. Tijd Verstappen 1.7.0.18. Gasly 1.7.22. Ai.
0: Wat een risico hebben ze genomen hier bij Verstappen.
1: Hey, de hele wereld lult over code rood en whatever. Wie houdt zijn hoofd koel? Deze. Nou, dit had ik rekening mee gehouden. Dit kun je niet berekenen, man. Hier heb je echt geluk nodig.
0: Moses.
1: Dat is eigenlijk gewoon de overtuiging. Is het. Nee, joh, die maken geen 16e goed. Moet je even kijken, man. 0.42, 0.46. Nou, dat is wel ongeveer de spannendste Q2 die we een tijdje gezien hebben. En dan wordt de cut-off tijd op 1.75 gezet door AWS. En is hij uiteindelijk 1.72.
0: 2, ja.
1: Oh, wat heb. Maar die gasten ook allemaal 11e. 11e, 11e. Knetter.
0: Holy Moses.
1: Nee, is leuk.
6: Well, like a very good lap to me with you.
7: We are not, unfortunately, mate.
0: Aha. Zijn we erdoor? Voelde goed aan.
1: Nee, maar dat vind ik prima. Ook die dingen, ik weet niet waarom ik daar ineens meer op aanga dan normaal. Het is ook naar het team toen netjes het. Het felt like a pretty good lap. Oftewel, je zegt van, oké, die auto was prima. Zijn we door, want veel meer, dat zegt hij niet, veel meer zat er niet in. Nee, net niet. Oké, zwaar. Maar dan, ja, als je weet van, dit is het maximale wat ik uit mijn auto kan halen. Ook een goede carnaval zit, hè.
0: Het maximale uit mijn auto kan halen. Esteban Ocon. Naast Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto. En Franco Colapinto. Kijken we nog even terug. Wat gebeurde er bij Colapinto? Ja. Buiten de baan. En klaar. En hier zien we hem lopen.
1: Pole position aan boord vandaag wordt wel uitgereikt door een, zeg maar een stevige, grote man met een enorm Frans achternaam. Hij heeft namelijk Paris van zijn achternaam.
0: Oké.
1: Alpinskier Dominique Paris.
0: Oké.
1: Zo, die heb ik een keer op zijn toetjes gegaan ook.
0: Ja?
1: Die gasten zijn ook niet normaal, joh. Even een herhalingje van Berman. Hey, hoofd. Ping, ping, ping, ping. Behaald.
6: That was what she had really, guys. That was a really, really good lap. So, sorry.
8: Yeah, no, it looked good. Well done.
0: Dat was alles wat ze had, jongens. Het voelde als een prima rondje, maar we zijn er net niet doorheen. P13.
1: Zelfs als Gasly.
0: Ja.
1: Maar dit zijn wel de jongens die in hun hoofd nog steeds aan het team. Kijk, we weten natuurlijk niet wat Ocon gezegd heeft.
0: Nee.
1: Maar dit is wel hoe je het doet, hè. En ook wat hij laat zien met dat hoofd. We hebben Gasly ook al misschien.
0: Ze helpt.
1: Net niet. Nou ja, net niet. 1.75. Nou, het is ook wel met een dikke 2.5 tiende. Dus hoofdstukken gaan we goed. Verstappen gaat dus door.
0: Neemt wel een gokje, hoor.
1: Sorry dat ik ga lachen. Als tiende naar de top 10 qualifying. Nou ja, hij heeft 2 runs gedaan. Lindblad 3. Lawson 3. Hadjar 3. Russell
0: 4. Nee.
1: Bijna. Antonelli 3. 2. Ze zit wel het een en ander op.
0: Oeh.
1: Het een en ander op.

0: Als we kijken naar de pole position vandaag. Mercedes en Ferrari staan dus gelijk. Met het aantal pole positions wat ze in hun complete Formule 1 carrière gehaald hebben als power unit leverancier. En dat zijn dus 256 pole positions elk.
1: Dat is een mooi aantal.
0: Maar er ligt een klein voordeeltje, denk ik, bij Mercedes. Want die hebben tot op heden alle pole positions van 2026 afgestopt.
1: En wat we het hele weekend al een beetje zien eigenlijk wel is dat drie verschillende coureurs die sectoren beheersen. Lewis Hamilton snelst in sector 1. Lando snelst in sector 2. En Antonelli snelst in sector 3.
0: Nou ja, dat is
1: wat kleine details.
0: Dat probeer je uit te leggen. Je kunt je auto afstellen dat hij daar een tiende wint. Maar dan verlies je weer op een andere plek twee tienden. En dan heb je dus een tiende verloren. En Antonelli denkt, ja, die eerste deel van die ronde geloof ik wel. En die pakt in de laatste sector zo verschrikkelijk veel. Dat is echt niet te doen. Ja, het is wel te doen, want
1: ja, hij doet het.
0: Hij doet het, ja. We hadden het net over dat qua motoren. Leveranciers die twee jongens dicht bij elkaar liggen voor pole positions. Als je het hebt over Grand Prix overwinningen in de laatste vier jaren, dan zit er ook wel een mooie stat bij. 36 Grand Prix overwinningen in de laatste vier jaren door ene Max Verstappen.
1: In zijn uppie, Verstappen.
0: Ja, in zijn uppie in zijn eentje. Daartegenover 33 overwinningen voor Ferrari. Maar Ferrari pakt die overwinningen met Vettel, Raikkonen, Hamilton, Leclerc, Alonso en Sainz.
1: Ja, oké. Okay. Ja. 5-1 of zo.
0: Ja, maar toch. Ja. Dat vind ik leuke stats. Dat je denkt, ouch. En dan begrijp ik, en terecht, hè, dat alle Ferraristimi ontzettend blij waren met die overwinning van Lewis Hamilton. En het zou vandaag zomaar een historische met SCH-dag kunnen gaan worden. Want mocht Lewis Hamilton, vraag me niet waar hij het vandaan moet halen, maar dat hebben wij vaker gedaan met hem. Het voor elkaar boksen, dan gaat hij naar 105 pole positions in zijn carrière. Hij staat er natuurlijk al dik bovenaan met 104. Degene daarachter is Verstappen met 48 van dit huidige veld. En dan Leclerc met 27. Dat zijn de nummers 1, 2 en 3 in dit veld qua poles. Dus ja, dat zie ik Verstappen ook nooit meer inhalen. Lijkt me een beetje
1: twee jaar lang alleen maar pols halen dan.
0: Oeh. Hallo, 48, 154 jaar. Ja, twee een beetje. Ja, je hebt gelijk.
1: Elke race een pol, hè? Elke.
0: Ja, gaat niet gebeuren. De klok van Q3 loopt inmiddels. En staat op 12 minuten en 30, 29, 28, 27, 26, 25. Ik ga iets zeggen op dit moment over Red Bull. Wat mij gewoon opgevallen is. Het is een enorme open deur. Ze doen mee. En dat is grillig, zoals we gezien hebben. Soms wel, soms niet, soms wel, soms niet. Maar dat voelt daar nog steeds niet helemaal lekker. En dat moet een tandje beter. En het was een zeperd geweest als ze hem misgecalculeerd hadden. En hij eruit geknikkerd was. Wat een geluk had hij. Nou, dan gaan we het morgen nog wel even hebben in onze voorbeschouwing. 3:10 morgenmiddag. Live te zien op kijk.nl. Download daarvoor de app. Dan kun je Jack en ik van mij vanuit de studio zien. Vanuit de Grand Prix Radio Studio, waar we een aantal van deze dingen gaan laten zien. We gaan nog uitleggen wat een Kiwi te maken heeft met een McLaren. Hoe een koelvest er een beetje uitziet. En hoe die luchtlijn nou precies achter die uitlaat loopt. Want daar hebben ze van die hele kleine flapjes achter gezet. Maar het is niet voor niks.
1: Luchtduwers.
0: Air push dingen. Maar een luchtduwer vind ik net zoiets als een vlahark.
1: Mijn zak is leeg. Mijn theezakje maakt geen thee meer.
0: Ik wacht even op de correctie, neem me niet kwalijk. 11-01-0-59-10-58-57-56-55-54. En ze vinden het allemaal wel prima. Ook op de engine cover bij Lindblad zie je door het woord Red Bull zie je daar de Louvres heen lopen. Die zijn klein, smal en hoog. Ferrari heeft gekozen voor een minder een aantal, maar grotere openingen. Heeft te maken met hot air management. Hoe raar het ook klinkt. Je wil die warme lucht zo snel mogelijk uit je auto laten. A, omdat hij om een of andere reden, en dat is een fenomeen, hij maakt die auto zwaarder.

0: Wat zei jij nou ook alweer net over Verstappen? Wat hij zou zeggen na afloop van deze training? In het vierkantje?
1: It was a little bit too close for comfort.
0: Laurent Mekkies heeft zojuist een opmerking gemaakt. That was a little too close for comfort.
2: Het staat hier bij F1 TV.
1: Nou.
0: Ah, daar is de koffie, juffrouw. Dank u wel. Met een nieuwe zak.
1: Nou ja, Jack, er zijn mensen die roepen dat wij maar wat lullen over die Formule 1. Dat heb je toch voor die momenten. Maar want dat is het enige juiste wat je op zo'n moment roept. Dus ik ben blij dat Laurent Mekkies ook vervent luisteraar is van Grand Prix.
0: Ik weet het.
1: Godverdomme, dat is een goede kreepman in het Hollands. Die raakt het even gebruiken.
0: Ja,
1: is
0: een
1: little bit too close for comfort. Maar dat is het ook.
0: Thank you, Olaf.
1: Je gaat op jezelf vertrouwen en je denkt, oh kut. Net, wij zaten er ook van, en de volgende. Maar ook, weet je, het is niet dat er 1/15e dit, nee, 11e, niet. De volgende ook weer 11e. Ja, dan krijg je op een gegeven moment wel klotsende oksels op plekken waar je denkt dat je geen oksel hebt, zeg maar.
0: Ja.
1: Dat dus. Je luistert naar Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ook door de week hebben wij echt leuke programma's. Help ons daar een beetje mee, want als we een beetje meer marktaandeel hebben, dan wordt het leven een tandje makkelijker voor ons. We zitten in Rotterdam en omstreken op de 97.6 in heel Nederland. Op DHB en natuurlijk op internet en in onze app. Met in de ochtend een koffie en classics. Rick van Veldhuizen 's middags in de auto. En zo zijn er meerdere van onze vrienden. Robert Teloor die voorafgaand aan ons gezeten heeft. Rob Spijker. Die dingen in de middag oppakt. Alexander Stevens. Goeie mix van fijne muziek. En allerlei dingen uit de sportwereld. En ik heb nieuws voor je. We gaan breder en breder. Maar Formule 1 is ons DNA. Wat je er ook over gaat horen. We gaan Formule 1 niet loslaten. No worries about that. Oké. Back to basics. 8 minuut 25. 24 zijn er nog te gaan. Op het moment dat Lando Norris weer als een van de eersten, maar het hele zootje is wel buiten, want je wil twee runs doen, naar buiten is. En die piepen ze dan op gezet. Lindblad. Unsafe release noted. Oké.
0: Zal hij wel voorgedrongen hebben? Ja. Pitstraat, denk ik.
1: Maar voor wie zit hij? Dat vind ik, hij zit voor Leclerc. Dus het is ook niet dat Leclerc op de start rijdt. Ik vind, als je een unsafe release zou hebben, dat je die teniet kunt doen door op de baan die plek aan die ander te geven.
0: Ja, precies. Het is toch ook allemaal niet zo spastisch, jongens.
1: Ja, maar het is via een safety. Lindblad krijgt zeer waarschijnlijk geen boete, maar het team krijgt een boete. Goed, laten we kijken wie er wat voor elkaar heeft. Er zijn jongens die rijden op gebruikte banden. Dat zijn Hadjar en dat zijn Lindblad.
0: Verstappen begint voortvarend met paars in sector 1.
1: Beter dan Norris. Sector 2, paars voor Lando Norris. Verstappen is daar nog niet. Verstappen is daar ook. Paars in sector 2, Kadeng. Norris 1-6-9. Dat is waar hij op koerst.
0: Zou die move...
1: Hadjar 1-7-3. Verstappen 1...
0: Wow!
1: 1-6-4. Luister. Gejuich vanaf de tribune. 4/10 beter dan Lando Norris. 2/10 beter dan Piastri. Spoiler. De Mercedes moeten nog. Ja, ik moet het zeggen. Want deze kunnen dit ook, hè. Wat een rondje weer, zeg. Hey. Als ze het toch zo uitgerekend hebben, Jack, dan jezus, want ik krijg toch kippenvel van.
0: We doen echt maar twee laps in het begin.
1: En vandaar, too close for comfort. We weten wat er eventueel in zit. Gaan we het niet halen. Kijk, want Antonelli heeft ook niks paars. En ik wilde net zeggen, met de tijd die hier te gaan is, het zou best wel eens zo kunnen zijn dat één run de goede is. Antonelli. Yo, Antonelli op 61.000 met de laatste sector. Ik zei het. Oké, één ding. Even persoonlijk. Russell dan niet, hè? Toch? Wow, Russell ook. Nou ja. Dat is maar kijk dan even de verschillen, man. 43.000ste, 61.000ste. En hele snelle turnovers.
0: Waarom is de paniek hier?
1: Omdat Lewis nog geen tijd heeft staan. Dus hij heeft een fout gemaakt. Komt hij aan.
3: Can I go for a second lap?
4: Negatief.
3: Oh, he's supposed to have a bank at fuel. Why?
1: Fout gemaakt. Kan ik een tweede ronde doen? Negatief. Ja, maar we zouden een banker fuel nodig hebben. Dus ik had schouw genoeg brandstof moeten hebben. Kijk hier weer. Hij heeft hier toch wel een probleem, hoor. Dus vraagt hij, kan ik voor een tweede ronde? Nee. Hij zei, ja, maar we zouden brandstof meenemen voor een tweede ronde.
0: Hij was wel weer snel onderweg, hoor. Die sector 1 en sector 2.
1: Antonelli op dit moment snelste in FP1, FP2, Q1 en Q2. En tot op heden ook in Q3. Die Verstappen, Jack, die maakt dus een sprong van 1.7.1 in Q2 naar 1.6.4. Dat is een sprong van Q1 naar Q3 van een volle seconde. Dan heb je, dan heb je dus... En dat is positief, hè? Dan heb je je kaarten achter de hand gehouden. Dan heb je je kaarten als je een seconde kan pakken. Want Antonelli gaat van Q1 naar nu 16e harder.
0: Ja.
1: George Russell 19e harder. Dat is ook wel een stevige sprong. Maar goed, die zat niet zo lekker in zijn vel nog. Wat een jump, hè. En dan Hadjar. Even kijken, Hadjar. 1-7-3. Ja, Hadjar gaat van, sorry, 1-7-4. Ja, naar 1-7-3. Dat is maar een tiende. Van Q1 naar Q3. En zijn Q2-tijd was nog sneller. Hadjar is nu 3/10 langzamer dan hij was in zijn Q2-tijd. Rather fashionably not relaxed. Hamilton, ja, nu moeten ze ook de lef hebben voor Hamilton om hem niet als eerste naar buiten te sturen. Want anders dan weten ze zeker dat de pole niet gaat komen. Zo, die knetters, die twee Mercedes en Verstappen binnen 61.000ste van een seconde van elkaar. Het is dan niet normaal? Niet normaal.
0: Bah. Lando Norris van de twee McLaren is degene die nog het meeste goed moet maken. Loopt het hele weekend eigenlijk een beetje achter de feiten aan.
1: Ja, Verstappen heeft natuurlijk twee keer al dit jaar in de top 10, in de top 3 gestart. Miami en Monaco. Maar ja, Monaco was geen lang leven bezorgd. Kijk, Hadjar nieuw, Lewis nieuw. Halve push, ik naar buiten, jij naar buiten. Hij stopt, kijk. Hij moest stoppen. Oeh, of hij daar blij mee is, weet ik niet. Zag je dat?
0: Ja, hij moest wachten op de Red Bull.
1: Haast gemaakt worden voor die beide Racing Bulls. Ja, en ik snap wel dat dan, als je ziet dat er twee Racing Bulls en twee Red Bulls in de top 10 staan, dat Zac Brown op jouw eentje doen aan het veld in samen.
0: Ja.
1: En dat dan op zijn Amerikaans. Kijk, ze glimmen. Zie je dit? Al die glimmertjes, allemaal nieuwe banden. Zodra je er een ziet waarbij je niet op die vier banden het zonnetje ziet branden, dan zijn ze gebruikt. Kleine tip van de slijert. Maar het is ook logisch, hè, dat je in de laatste poging van een kwalificatie met nog 2 minuten en 24 seconden te gaan de nieuwe set eronder gooit.
0: Wat gaat Lewis Hamilton doen? Dat is eigenlijk een beetje de cruciale vraag. Voor mij nu.
1: Vind jij dat?
0: Ja.
1: Nou, ik denk dat het gaat Verstappen doen. Als je een sprong kan maken van een seconde, dan kan je dus ook een sprong maken van 1,1 seconde. Daar ben ik even heel flauw in. En als hij een tiende wint, dan is hij er. In een auto die we gisteren tot 2 keer toe bijna de pitstraat niet uitzagen komen. In een auto waarbij de stoel vast zat. Niet vast zat of niet lekker zat.
0: Kijk hier dat mannetje.
1: Daar gaat hij heeft weer problemen, hij heeft weer problemen. Oeh. Mooi, kijk, hij is gespannen, jongen. Hij zit in de spiegel te kijken. Antonelli zit namelijk achter hem. Ik dacht dat hij weer even in de anti-stol lag. Ja? Ja. Alright, over 2 minuten weten we het en een beetje. Want de rondetijd is 1:06. En we hebben nog 1:26 te gaan. Dus deze jongens zouden nog een rondje vast kunnen klappen, maar gaat niet gebeuren. Na 1 rondje zijn die banden dan weer dof. Hè? Want ik zie nu mensen zeggen, nou, ze zijn helemaal niet glimmend. Nee, zijn ze na 1 rondje alweer. Lewis Hamilton richting turn 3. Want dit is bocht 2. Hè? Dit zien de VIA-mensen als een bocht. En de Formule 1-teams, omdat het vol gas is, zien dat niet als een bocht. Hier lag het probleem van Hamilton. En Hamilton zit 43.000ste onder de tijd van Kimi Antonelli. Hamilton voor pole 105. Antonelli voor pole nummertje 5. Hij is wel opgefokt, dus dat scheelt. En Hamilton en Verstappen hebben een beetje van hetzelfde. Boeh, duurt dat spannend. Leclerc zit onder de tijd van Antonelli. Norris zit boven de tijd van Antonelli. Verstappen zit nog in zijn outlap. Zit niks en iemand in de weg. Heeft een mooie, ruime heeft het hele rechte stuk vrij voor zichzelf. Voor hem rijdt Lindblad, Hamilton paars in de middensector. Leclerc paars in sector 1, hadden we al gezien. Norris staat daarboven. Vorig jaar nog de Polman hier. Als Norris die middensector niet goed doet, komt het ook niet goed, ben ik bang. Well, Lewis. 1, oh, 6000ste, 1-6-4.
0: Goeie tijd.
1: Maar ja.
0: Ja.
1: Proppen er maar eens tussen. Norris zit op 7000ste. Hello. En dan komt Charles Leclerc ook nog even aan, hè. En Leclerc gaat de vlag krijgen. Dus Leclerc, dit is voor iedereen klaar, klaar, hè. Leclerc. Boom, Leclerc, 59000ste.
0: Snelste.
1: 1 Leclerc, 2 Hamilton, 3 Antonelli binnen 65000ste.
0: Norris.
1: Ouch. Ja,
0: zesde.
1: Toch. Probleemweekend wat niet door kan. Verstappen nu met paars in de middensector. Piastri ook niet. McLaren, ouch en pijnlijk. Maar Antonelli en Verstappen. Oh, Verstappen eraf. Boom, klaar, te veel risico. En dat is P5. En daar zal het bij blijven, want dit wordt een rode vlag. Te veel risico, ja. Hoort erbij. Stom gezegd, ik hou ervan. En dat kost Antonelli misschien een pole.
0: Ja.
1: En Ferrari staat op rij 1 en 2. En dan is het niet de 105e pole position van Lewis Hamilton. Maar dan is het Charles Leclerc. Jongen. Charles Leclerc. En die gaat heel vrolijk zijn, hè? Weet je wanneer die voor het laatst op pole position stond?
0: Ja, dat is al even geleden.
1: 17 Grand Prix geleden. Hongarije 2025. En Verstappen ging eraf. Met heel veel wat hij wilde winnen in die derde sector. En, oh, let op, hè. Oh, gaat Russell die tijd krijgen? Russell staat ervoor. Niet Leclerc. Toen ik terugging om dit op te zoeken.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Nee.
0: Dat is wel even ongelooflijk. Oh.
1: Twee tiende duikt hij er ook onder. Hier het moment van Verstappen in 10. Stuurt in. Boem, dat is hem al heel vroeg kwijt. Hij wilde heel veel snelheid meenemen. En dit is wel wat schade. En hopen dat het voor de versnellingsbak meevalt. Er wordt goed opgevangen. Luister en huiver. Grimbak doet goed zijn werk, hè.
0: Ja, wel een flinke kleun linksaf.
1: Ja, maar kijk even. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 banden rijden, die vangen dat prima op. Ja, je hebt het liever niet, Annie van.
0: Nee.
1: Maar alles doet zijn werk. Die zet banden klaar. Maar dat was hij al. Ach, hadden we toch gedacht dat hij erbij
0: zo
1: dichtbij zou kunnen zitten. Kon daardoor Antonelli niet. En afgeleid door wat we zouden... Waar is geel? Is daar geel? Kijk eens, is daar geel? Daar is geel.
0: Ja, is geel.
1: Dan mag je die polten niet houden. Ja, dat is zo moeilijk te zien of het geel is. Want zij hebben hem dus ook gemist. Daarom laten ze hem nu even zien. 1611. Want de auto van Verstappen stond daar niet.
0: Nee.
1: Lastig te zien of dat op dat paneel een gele vlag was. Jammer van Leclerc. En zo heeft Mercedes ook deze pole weer binnen. En is hij voor George Russell die Leclerc Hamilton aan zich aankrijgt. En we dus morgen, waar we het eerder over hadden, gaan krijgen... dat Kimi Antonelli in de slag moet met Leclerc, Hamilton en Verstappen.
0: Is waar jij het aan het begin van deze dag over had.
1: Ja.
0: Hoe gaat hij zich houden in het gevecht?
1: Te hopen dat er niet te veel gepiel en gedoe aan de auto van Verstappen moet gebeuren... dat de pitlane start wordt. Maar ik denk dat dat meevalt, want schade mag je normaal gesproken gewoon repareren.
0: Ja.
1: Kijk, yellow flag infringement. Nou, ik dacht, het moet... Dit wordt weer wat. En als die stewards dan soms zo snel zijn... doe dan nu ook even snel.
0: Maar ik snap ook niet dat die Russell ook zo helemaal... Yeah, weet je wel?
1: Nee, tuurlijk.
0: Dit moet het team hem ook verteld hebben, denk ik.
1: Ja.
0: George, even iets rustiger aan.
1: Ik zag terug een paneel. En dan... Ja, er is maar één ding... En dat is als hij in dat andere stukje even zo gedaan heeft, volgelift en door.
0: Ja.
1: Dan kan hij laten zien, maar daarmee pak je geen 2/10 voorsprong op een pole position. Hij heeft de P erover in.
0: Ja, absoluut man.
1: Eindelijk weer een keer sneller dan Lewis Hamilton. Maar ja, dan zou ik ook vinden dat degene die hem zo gaat interviewen roept... George, that's yellow flag infringement. Ja. En dan maar kijken wat hij daarover roept. Ja, als deze pole staat, dan zijn ze dus de nieuwe leiders in het klassement van pole positions met 257 in de totale carrière. Vierde pole van het seizoen. Eerste keer dat hij back-to-back pole pakt. Had dat in Las Vegas en Qatar in 2024. Hij weet het, hè? Zie je dat ik er wat over zegt? Hij wijst ook naar die bocht 10, zie je dat?
0: Ja.
1: Er is wat. Hij weet dat. Leclerc vroeg hem ernaar. Nou, wat mij betreft niet, weet je.
0: Ik ben even van mijn gas gegaan.
1: Body language veel nee schudden. Nee, no way. No way. Ja, het hoort erbij, weet je. Ik bedoel, in de MotoGP zeggen ze podium of jodium. En dit is ook gewoon volle bak proberen.
0: Ja, ik kan dit wel waarderen, hoor.
1: Ik vond die eerste run al...
0: Proberen.
1: Ja, helemaal niks mis mee.
0: Nee.
1: Ja, en Fred ziet ook een pole position door zijn neus gaan. Die zal wel zitten te appen. Was dat niet geel? Maar ik hoop dat de wedstrijdleiding en de stewards gewoon even slim zijn. Ik bedoel, ze hebben notabene. En dan gaat het over een Grand Prix, hè. Verstappen 2 keer achter het podium vandaag getrokken vanaf een 3e plaats. Dus als je denkt dat dit helder is, regel het dan. Maar dat is het niet. Fisichella.
4: Fantastic job. It was a great lap. It's still under investigation because of the yellow flag. How do you feel?
5: I feel incredible. It was such an amazing lap. I saw the yellow. I had a big lift into the corner. I was 5 tenths up and I came out the last corner 2.5 tenths up. So, it was a single yellow as well, not a double. So, should be okay. It was a tough day, but it was so special to get that lap and everything felt so sweet. So, really proud of the job we all did.
4: Great job.
5: Thank you.
4: Charles?
1: Yeah, I weet het wel dus.
4: So let us know how was your lap, and especially in the last few Grand Prix, Ferrari made a huge step forward on the development. Are you happy with your lap and your position?
6: Yeah, I'm relatively happy about today. Of course, the last few weekends have been quite tough, so I just wanted to have a clean weekend, and most of all, a clean qualifying to start well for tomorrow. So, to start second is a good place to start on. The team have been pushing massively in order to bring upgrades in Barcelona and again this weekend, and that pays off. If I'm completely honest, I didn't think we'll be starting on the front row until qualifying, really. So it's a good surprise. That we are so far up.
1: Kijk bovenin beeld. No further investigation. De pole staat.
4: Lewis, you probably lost a good chance to improve your lap time because the first push out you brake maybe too late. You think it was possible to be better than third?
7: Yeah. Well, firstly, thank you everyone for the good energy. No, I think it's. I mean, to have the two Ferraris in second and third, I think it's fantastic, and it's just a reflection of the amazing work that everyone's doing back at the factory because they really are continuing to push. We bought small bits here. Obviously, they worked hard to upgrade our engine for this track. So I'm just really proud of everybody because you could just see how hard everyone's working, and it's really starting to pay off. I think my Q3, the weekend had been looking good in Q3 1-1. I had my mistake and didn't get the first lap, so then yeah, that always affects the second lap. But nonetheless, you know, even just to be still that close, given that I didn't get the first lap, I'm really happy for that.
4: Great, good job.
7: Cheers.
4: George, back to you. It's gonna be very hot. How do you manage for tomorrow, for the race?
5: Yeah, it's going to be very hot. You know, the Ferraris are looking incredibly fast. You know, in the corners, they're the fastest team at the moment. They're maybe a bit more draggy than us, which may help us to defend. I just spoke with Toto. He just said everything was fine with the yellow flag, so that is good news. 100-meter lift before the corner, so glad to hear that. And, tomorrow is going to be a big fight. Obviously, Kimi in P4 is going to be super fast as well. We know how strong he's been, and Lando and the McLarens. So it's game on from everyone.
4: It's going to be an interesting race to follow. Good luck.
5: Thank you. Thank you, everyone.
1: Ik vind Lewis de antwoorden prima, maar als hij nou het eerste deel even weglaat, want dat horen we elke wedstrijd, en als hij daarna roept van mijn Q3 was goed. Maar goed, George Russell ook, ik kreeg van Toto te horen dat ik 100 meter lift gedaan heb en daarmee is goed. En daarmee moeten wij het ook afsteren, want daarmee is het goed. En goed dat ze snel keken, want het had natuurlijk andersom kunnen vallen. Ik zag er ook een paneel, maar hij zei ook nog, en die vind ik wel tricky. Ja, het was een single yellow en geen double. Daar moet je mee oppassen bij de wedstrijdleiding. Feit is, Russell op pole position, Charles Leclerc daarachter. Dan Lewis Hamilton, Antonelli, Verstappen. En dan de beide McLarens, daar doet het ook bij. Een hard jaar op 8, 9e Lawson. 10e Arvid Lindblad, en daar laten we het voor nu even bij, want er staat een man hier verderop in de gang te trappelen. Zijn naam is Ben Lieberhand. Jack, dankjewel voor deze.
0: Ja, tot morgen.
1: Daar Dominique Paris, die de Pole Position Award uit gaat reiken aan onze vriend op Pole Position. Zijn naam is George Russell. Vanaf nu hier op Grand Prix Radio. Veel plezier met The Man. Ben Lieberhand met In The Mix.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
9: Metropool in Druten, 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.
10: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitepro.nl.
13: Fans van zonnig zomervoordeel, opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
14: Dat gaan we vieren.
13: Zo goedkoop, daar word je fan van.
15: Dat gaan we vieren.
13: Aldi.
16: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen dit weekend nog je kans met de Bavantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
13: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
14: Dat gaan we vieren.
13: Dus nu naar Aldi.
17: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
18: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
19: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
20: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen. Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
17: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
21: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
17: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
22: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
23: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
22: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
24: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
25: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg je een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
24: Bestel je OBU op netlink.nl.
26: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
27: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
28: Opgelost. Autotaalglas.
29: Hallo. Hi, sorry. Ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
30: Ja hoor.
29: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
30: Tuurlijk.
29: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
30: Ja.
31: Een klein gebaar

0: meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Grand Prix Radio.
0: Ben Liebrand.
2: Met een splitsplinternieuwe kerstverse aflevering van In The Mix.
1: Grand Prix Radio.
3: This is Ben Liebrand in the mix. Music.

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio nieuws.
1: 6 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. In de buurt van het Zeeuwse Terneuzen zijn twee auto's op elkaar gebotst. 5 mensen raakten gewond, 1 zat bekneld en is eruit gehaald. De hulpverlening kwam meteen op gang, waarbij ook 2 traumahelikopters werden ingezet. 1 van de auto's eindigde na het ongeluk in een droge sloot. Succes voor reddingswerkers in Venezuela. Dat werd getroffen door 2 aardbevingen. Ze hebben een pasgeboren baby levend onder het puin vandaan gehaald. Het kind had er 32 uur gelegen. De moeder werd ook gered. De vondst is een opsteker voor alle reddingswerkers. Het heeft dus nog steeds zin om verder te zoeken. Op sommige snelwegen doen de matrixborden het niet meer. Dat betekent dat de rode kruisen niet aan kunnen worden gezet en het aangeven van een aangepaste maximumsnelheid lukt ook niet. De problemen komen door werkzaamheden. Er werd een belangrijke kabel geraakt. Rijkswaterstaat verwacht dat alles het snel weer doet. En een zeldzaam foutje van Max Verstappen in de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. Hij ging in zijn laatste poging om de snelste tijd neer te zetten tot het gaatje, maar het was net iets te veel. Hij eindigde in de grindbak. Max kwam daardoor niet verder dan de 5e plaats. George Russell start morgen bij de race van plek 1. In de kustprovincies geldt code geel voor onweer. In het zuiden en oosten is het nog code rood voor extreme hitte. Vanavond in het hele land stevige buien met hagel en onweer. Het koelt dan af tot 20 graden.
2: Grand Prix Radio.
1: WK Update. België heeft zich met 5-1 tegen Nieuw-Zeeland tot groepswinnaar gekroond. Egypte is als nummer 2 door na 1-1 tegen Iran. En Iran zit als nummer 3 in de wachtkamer. Kaapverdi heeft met 0-0 gelijk gespeeld tegen Saoedi-Arabië en heeft daarmee de tweede ronde bereikt. Spanje heeft met 1-0 van Uruguay gewonnen en Kaapverdi treft op 4 juli Argentinië. Oranje heeft in Kansas City de voorbereiding op het duel met Marokko hervat en bondscoach Ronald Koeman werkte met een volledig fitte selectie. De 16e finale is dinsdag om 3 uur Nederlandse tijd in Monterrey. Bij Oranje is de aandacht nu extra gericht op strafschoppen. En er wordt achter gesloten deuren geoefend. Derde doelman Robin Roefs heeft 4 van de 8 tegengehouden. Terwijl Bart Verbrugge er 7 van de 54 stopte.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig tot niets meer aan de hand op de wegen op dit moment in Nederland. 1 korte file nog in het zuiden van het land op de A67 van Geleen naar Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kleine 10 minuten oponthoud. En in de N434 Zoeterwoude-Wassenaar, daar is de Corbulo-tunnel nog altijd in beide richtingen dicht door een technische storing.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
8: Dat gaan we vieren.
7: Zo goedkoop, daar word je fan van.
9: Dat gaan we vieren.
7: Aldi.
10: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
8: Dat gaan we vieren.
7: Dus nu naar Aldi.
11: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
12: Beleef een unieke
8: unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
12: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna A-merkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
13: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
14: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
15: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
16: Rook?
15: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
16: Nee, rook. Uit de meterkast.
14: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
15: Zo, koffie?
14: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
17: Het is nog 4 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
18: Weekenddeal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijt. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
17: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
19: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
20: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
21: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honigpasta, mix voor soep en maaltijdmix, €1. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter, ook €1. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
22: Nieuw

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Grand Prix Radio. Oosterhuis.
2: Zaterdagavond, goedenavond. Het is raceweekend en dat zal je weten bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Zometeen, Pro League Hockey, want er wordt gespeeld. Ik praat je zo bij.

Grand Prix Radio, op jouw sportradio. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Vanavond uiteraard voetbal, maar voordat we het over voetbal gaan hebben, eerst hockey in de FIH Pro League. In het Belgische Waver. Er staat vanavond een cruciale ontmoeting op het programma. Nadat de Nederlandse vrouwen vanmiddag al vroeg in actie kwamen tegen Australië, maken de mannen zich nu op voor hun kraker. Om exact 7:00 begint de beladen burenruzie tegen het gastland. De Belgische Red Lions vanavond eventjes voor 7:00 stappen de mannen het veld op. Nederland tegen België vanavond hockey. Dit is de Police op Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Dordrecht heeft een nieuwe hoofdtrainer gevonden. Jurri Nuiten neemt de leiding over van Dirk Kuyt, die onlangs verrassend vertrok naar Fenerbahçe om daar als assistenttrainer aan de slag te gaan. De voormalige Ajax-trainer heeft in Dordrecht een contract voor 2 seizoenen getekend. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het vertrek van Kuyt kwam voor FC Dordrecht zeer onverwachts. Kort voor de eerste training koos hij alsnog voor een overstap naar Turkije, terwijl zijn contract bij de club nog maar net was verlengd. Dordrecht moest daardoor snel op zoek naar een opvolger en kwam zo uit bij Jurri Nuiten. Zijn doorlopende verbintenis bij Ajax is in goed overleg beëindigd. De jonge trainer heeft de afgelopen jaren de nodige ervaring opgedaan. Zo werkte hij eerder bij Willem II en het Schotse Queen's Park FC en stapte in 2024 over naar de jeugdopleiding van Ajax. Hij was de afgelopen seizoen assistenttrainer van het eerste elftal onder Fred Grim en na dienstvertrek nam Nuiten de leiding over bij Jong Ajax. Nuiten spreekt van een mooie uitdaging en noemt FC Dordrecht een ambitieuze club met een duidelijke identiteit en betrokken supporters. Ook technisch manager Sjoerd Arts is tevreden met de aanstelling en verwacht dat Nuiten een belangrijke bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling van zowel de selectie als de club.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Free Radio op jouw sportradio. Christine W. en Feel What You Want. Ik denk dat we allemaal wel hetzelfde voelen. Het is warm. Het weer vanmorgen. Temperatuur loopt uiteen van 25 graden aan de westkust en 33 graden in het oosten. Dat is mogelijk. Het wordt een beetje een mix van zon en stapelwolken. En later op de dag stevige regen en onweersbuien. Dat is allemaal mogelijk. Zaterdagavond, dit is Bruno Mars op Grand Prix.

0: straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: De beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
3: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
5: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
6: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bestel je obu op netlink.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
9: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
10: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
11: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
12: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
11: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
12: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
13: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
14: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleforBedrijven.nl.
15: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
16: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
17: Rook?
16: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
17: Nee, rook. Uit de meterkast.
15: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
16: Zo, koffie?
15: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
18: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
19: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
20: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
21: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
22: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
23: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1,240. Reserveer nu op gpticket.nl.
24: Grand Prix Radio.
25: WK Update.
26: België heeft zich met 5-1 tegen Nieuw-Zeeland tot groepswinnaar gekroond.
0: Egypte is als nummer 2 door na 1 tegen 1 tegen Iran. En Iran zit als nummer 3 in de wachtkamer. Bij Oranje is de aandacht nu extra gericht op strafschoppen. En er wordt achter gesloten deuren geoefend. Derde doelman Robin Roefs heeft 4 van de 8 tegengehouden. Terwijl Bart Verbrugge er 7 van de 54 stopte.
1: Taapverdi heeft met 0 tegen 0 gelijk gespeeld tegen Saoedi-Arabië en heeft daarmee de tweede ronde bereikt. Spanje heeft met 1 tegen 0 van Uruguay gewonnen en Kaapverdië treft op 4 juli Argentinië.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig tot niets meer aan de hand op de wegen op dit moment in Nederland. 1 korte file nog in het zuiden van het land op de A67 van Geleen naar Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kleine 10 minuten oponthoud. En in de N434 Zoeterwoude-Wassenaar, daar is de Corbulo-tunnel nog altijd in beide richtingen dicht door een technische storing.
4: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
24: Karel Oosterhuis.
26: Een echte voetbalfan heeft vanavond 2 tv's. Hoe dat zit, vertel.

Grand Prix Radio, jouw sportradio, Max en Andy Grammer en The Thing I Love. En dat is natuurlijk ook voetbal. Zorg dat je vanavond de tweede tv erbij pakt, want in groep L voor het wereldkampioenschap voetbal barst vanavond om 11 uur de gelijktijdige ontknoping los. Het wordt een zenuwslopende avond in Noord-Amerika. Engeland moet vol aan de bak om de volgende ronde veilig te stellen en speelt tegen Panama. Maar op exact hetzelfde moment vechten Kroatië en Ghana in Philadelphia. Een harde strijd om die felbegeerde punten. Je hoeft uiteraard niets te missen. De NOS die zit er bovenop, dus je kan zappen vanavond om 11 uur tussen NPO 1 en NPO 3. En als je geen twee tv's in huis hebt, dan pak je er een en een tablet of een laptop en dan kun je het alsnog volgen. Twee wedstrijden tegelijk, de mannen kunnen dat. Wij kunnen ook twee dingen tegelijk. Net als de dames, die kunnen het ook. En als het om voetbal gaat, dan kunnen mannen het ook. Zaterdagavond, dit is Grand Prix Radio op jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bokslegende Alexander Usyk doet afstand van al zijn wereldtitels, maar zet nog geen punt achter zijn carrière. De ongeslagen Oekraïner stelt zijn kampioenschapsgordels bewust beschikbaar, zodat andere uitdagers om de wereldtitels kunnen gaan vechten. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Usyk is al 25 partijen ongeslagen en bezit momenteel de wereldtitels van de WBA, WBC en IBF. Met zijn besluit verdwijnt ook de kans op een directe rematch met Rico Verhoeven. De Nederlander verloor eerder dit jaar in Egypte in de 11e ronde door een technische knock-out, al zorgde die beslissing voor veel discussie. Verhoeven vond dat de bel voor het einde van de ronde al had geklonken en tekende protest aan. Hoewel de bezwaarcommissie later erkende dat er fouten waren gemaakt, bleef de uitslag wel staan. Verhoeven legde zich daarbij neer, maar sprak direct de wens uit voor een nieuwe ontmoeting. Usyk versloeg de afgelopen 5 jaar onder andere Tyson Fury, Daniel Dubois en Anthony Joshua en geldt als een van de meest succesvolle boxers van deze generatie. Voor Verhoeven, die jarenlang de kickboxwereld domineerde, was het pas zijn 2e officiële bokswedstrijd. Nu Usyk zijn wereldtitels beschikbaar stelt, lijkt een nieuw titelgevecht tussen beiden voorlopig uitgesloten.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Lost Frequencies, The Feeling. De motoren zijn inmiddels wel afgekoeld. In Spielberg, daar gebeurde het. De zaterdag op de Red Bull Ring zit erop. De coureurs hebben vanmiddag de derde vrije training afgevinkt. En ook de kwalificatie is achter de rug. Waardoor de grid voor de Grand Prix van Oostenrijk vanmorgen definitief bekend is. Benieuwd hoe de vlag erbij hangt in de pitstraat? Blijf dan zeker luisteren, want vanavond in Sport in het Kort hoor je de coureurs aan het woord met hun eerste verse reacties op die kwalificatie. Dat en meer hoor je vanavond allemaal nog voorbij komen.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 7 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Bij het Zeeuwse Terneuzen is een zwaar verkeersongeluk geweest. Twee auto's botsten op elkaar en één daarvan eindigde in een droge sloot. Vijf mensen raakten gewond, van wie één bekneld raakte en bevrijd werd door de brandweer. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. Het hitterecord in Duitsland is na één dag al gesneuveld. Het oude record was 41,3 graden en vandaag werd het 41,5 graden. De hitte in Duitsland zorgt voor problemen op het spoor en de weg. Zo is op veel wegen het asfalt beschadigd, waardoor het verkeer in de file staat of moet omrijden. Een school in Baarn staat helemaal onder water nadat een brandslang kapot ging, meldt RTV Utrecht. Het probleem werd vanmorgen ontdekt toen er een alarm afging. Als dat niet was gebeurd, was de schade nog veel groter geweest. De school blijft maandag sowieso dicht, maar misschien nog langer. En verdrietig nieuws voor voetballer Cody Gakpo en zijn vrouw. Ze waren in verwachting van hun tweede kind, maar dat is tijdens de zwangerschap overleden, schrijven ze op Instagram. De vrouw van Gakpo is ook in Amerika, waar het Nederlands elftal meedoet aan het WK voetbal. Oranje moet maandagnacht tegen Marokko. In het hele land kunnen onweersbuien voorkomen. In Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel geldt code oranje vanavond. Daar kunnen ook hagelstenen van 5 centimeter vallen. Het koelt af tot 20 graden.
3: Grand Prix Radio.
2: WK Update. België heeft zich met 5 tegen 1 tegen Nieuw-Zeeland tot groepswinnaar gekroond. Egypte is als nummer 2 door na 1 tegen 1 tegen Iran. En Iran zit als nummer 3 in de wachtkamer. Bij Oranje is de aandacht nu extra gericht op strafschoppen. En er wordt achter gesloten deuren geoefend. Derde doelman Robin Roefs heeft 4 van de 8 tegengehouden. Terwijl Bart Verbrugge er 7 van de 54 stopte. Kaapverdië heeft na 0-0 tegen Saoedi-Arabië de tweede ronde bereikt als nummer 2. Op 4 juli wacht wereldkampioen Argentinië. En voor Uruguay en Saoedi-Arabië is het toernooi voorbij.

0: 1,99. Altijd laag.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
0: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
0: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
4: Brussel Zuid.
3: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Sale bij Otrium. Tot 80% korting op And Other Stories, Scotch & Soda en meer.
6: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
11: Sorry, het is WK.
12: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
13: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
14: Hittekorting bij Leenbakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
15: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
16: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
17: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
18: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sands.
19: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
20: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
21: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
22: Dat gaan we vieren.
21: Zo goedkoop, daar word je fan van.
23: Dat gaan we vieren.
21: Aldi.
24: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
25: Honor the craving.
26: Domino's.
21: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
22: Dat gaan we vieren.
21: Dus nu naar Aldi.
27: Grand Prix Radio. Karel Oosterhuis.
28: Zaterdagavond, goedenavond. Formule 1 weekend. Er wordt gereced in Oostenrijk. Morgen daarover zometeen meer. En nog even over Lewis Hamilton. Dat bericht wat er buiten kwam. Voor mij was dat echt de goh van de week. Praat je zo bij.

Radio George Michael en Outside. Morgenmiddag is er voor de race een voorbeschouwing met Olaf Mol en Jack Ploy. En in de voorbeschouwing nemen ze je mee in de belangrijkste verhalen van dit raceweekend. Van de bandenstrategieën, de stand in het kampioenschap en de laatste ontwikkelingen in het paddock. Morgen vanaf 2:20 te horen op Grand Prix Radio en live te zien via kijk.nl. Dan kan je Olaf en Jack eens even diep in de ogen kijken. Alles wat ze weten over de Grand Prix van Oostenrijk hoor je morgen op Grand Prix Radio, jouw sportradio. En je kan het zien op kijk.nl. En dan, om 3:00, dan is het zover. Dan gaan de lampen uit en start de race. De Grand Prix met commentaar van Olaf en natuurlijk van Jack. En dan nog even over Lewis Hamilton. Die heeft deze week onthuld dat hij aan het begin van het Formule 1 seizoen van 2025 gehinderd werd door een nekblessure. De zevenvoudig wereldkampioen liep de blessure op tijdens een crash in een privé testprogramma in Barcelona. En dit was ter voorbereiding op zijn debuutseizoen bij Ferrari. De opgelopen klachten hebben zijn start bij het Italiaanse team vorig jaar nogal beïnvloed. Je luistert naar de Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Vanaf 2027 verdwijnen de opvallende uitlaatvleugels uit de Formule 1. De FIA heeft het technisch reglement aangepast en zet daarmee een streep door de aerodynamische oplossing die door Ferrari werd ontwikkeld. De Autosportbond wil voorkomen dat teams dit soort constructies de komende jaren verder gaan uitbouwen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ferrari ontdekte tijdens de wintertest in Bahrein een maas in de reglementen voor 2026. Door dit differentieel op een slimme manier te verplaatsen, wisten de Italiaanse ingenieurs extra neerwaartse druk te creëren met behulp van de uitlaatgassen en een klein vleugeltje. Dat onderdeel, intern bekend als de FDM, bleek lastig na te maken. Toch vonden later ook andere teams, waaronder Mercedes, een manier om een minder krachtige versie van het systeem te gebruiken. De FIA grijpt nu in en heeft een nieuwe uitsluitingszone in het reglement opgenomen, waardoor alle varianten vanaf 2027 verboden zijn. Dit weekend is de uitlaatvleugel in Oostenrijk uiteraard nog wel in actie te zien. Lewis Hamilton reed tijdens de eerste vrije training met het onderdeel, terwijl testcoureur Dino Beganovic zijn sessie juist zonder de vleugel reed. Ferrari vergelijkt de prestaties van beide configuraties en beslist op basis van die gegevens of de auto later dit seizoen, onder meer op het snelle circuit als Monza, zonder de uitlaatvleugel zal gaan rijden.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Radio, Jordan Somber en The Homewrecker. Het weer vanmorgen, de ergste hitte, die raakt langzaam op. Maar het wordt nog steeds een warme dag. Aan de westkust wordt het een graad of 25. In het oosten kan het kwik nog oplopen naar zo'n 33 graden. En als de warme lucht blijft hangen, kan het in het binnenland zelfs nog 35 graden worden. Overdag de zon, maar hou er rekening mee dat we een paar stevige regen- en onweersbuien kunnen gaan krijgen.
1: Oh yeah.
0: Dat is het weer voor morgen. Dit is Maroon 5 en Misery op Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Lieslot, wat ben je aan het doen?
2: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
1: Dus?
2: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
1: Ah, met superkorting.
2: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrije vakanties.
3: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
4: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
5: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram €1. En Glorix toiletblok en gel ook €1. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
6: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mijn mama?
7: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
8: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
7: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
9: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
9: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
14: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Bij besteding vanaf €35 krijg je 1 gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje. Dat is de ja van Jumbo.
15: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
16: Domino's. Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
17: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op raceplanet.nl.
18: Grand Prix Radio.
19: WK Update. België heeft zich met 5-1 tegen Nieuw-Zeeland tot groepswinnaar gekroond. Egypte is als nummer 2 door na 1-1 tegen Iran. En Iran zit als nummer 3 in de wachtkamer. Bij Oranje is de aandacht nu extra gericht op strafschoppen. En er wordt achter gesloten deuren geoefend. Derde doelman Robin Roefs heeft 4 van de 8 tegengehouden. Terwijl Bart Verbrugge er 7 van de 54 stopte. Oranje heeft in Kansas City de voorbereiding op het duel met Marokko hervat. En bondscoach Ronald Koeman werkte met een volledig fitte selectie. De 16e finale is dinsdag om 3 uur Nederlandse tijd in Monterrey. Kaapverdië heeft na 0-0 tegen Saudi-Arabië de tweede ronde bereikt als nummer 2. Op 4 juli wacht wereldkampioen Argentinië. En voor Uruguay en Saudi-Arabië is het toernooi voorbij.
20: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
21: Karel Oosterhuis.
22: Wat staat er op de sportscheurkalender vanmorgen? Ik vertel het je zo.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Morgen is het zondag 28 juli. Wat staat er op de scheurkalender? Ik heb hem hier. Ik haal er vast een blaadje vanaf. Dan kan ik het je vertellen. 28 juni 1987. In het stadion in Amstelveen wint de Nederlandse vrouwenhockeyploeg de eerste editie van de strijd om de Champions Trophy. En 28 juni 2009. Het Braziliaanse voetbalelftal wint voor de derde keer in de historie de Confederations Cup. En op 28 juni 2014 gaat het helemaal mis. Bij ontspoorde feestelijkheden, na de WK-overwinning van het Colombiaanse voetbalelftal op Uruguay, vallen in Bogota zeker 8 doden. Dat en meer gebeurde op zondag 28 juni. En staat te lezen op de scheurkalender. De sportscheurkalender van Grand Prix Radio, jouw sportradio. It's

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax kiest nadrukkelijk voor een Spaanse koers. Zo krijgt de nieuwe trainer Michel een volledig Spaanse technische staf om zich heen. Wat betekent dat assistenten Danny Landsaat en Kiki Moussampa per direct vertrekken uit Amsterdam. Daarmee drukt de technisch directeur Jordi Cruijff duidelijk zijn stempel op de nieuwe koers van de club. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Michel komt over van Girona, waar hij de afgelopen 5 jaar werkzaam was, en neemt direct 3 vertrouwde collega's mee naar Amsterdam. Juan V. Peinado, keeperstrainer Juan Carlos Balaguer en Alberto Garrido sluiten zich aan bij de technische staf. Daardoor bestaat de begeleiding van het eerste elftal voor het eerst in lange tijd volledig uit buitenlandse trainers. Waarom de contracten van Landsaat en Moussampa niet zijn verlengd, heeft de Ajax niet toegelicht. De Spaanse invloed blijft overigens niet beperkt tot het eerste elftal. Ook jong Ajax krijgt met Carlos Garcia een Spaanse hoofdtrainer voor het nieuwe seizoen in de keukenkampioendivisie, waarbij Urbi Emanuelson aan de staf wordt toegevoegd als assistent en Juan Pablo Colinas de nieuwe keeperstrainer wordt. Daarmee kiest Jordi Cruijff opnieuw voor een Spaanse hoofdtrainer, nadat een eerdere samenwerking met Oscar Garcia niet het gewenste resultaat opleverde. Intussen is Ajax al begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, met op 23 juli de eerste officiële wedstrijd in de voorronde van de Conference League. Daarin treffen de Amsterdammers de verliezers van het tweeluik tussen het Servische FK Vojvodina en het Hongaarse Ferencváros.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Crown Pre-Radio op jouw sportradio. Huey Lewis in the News and Stuck With You. Vandaag is een bijzondere dag. En misschien is die dag wel een beetje aan je voorbij gegaan. Maar 27 juni, vandaag, in 1962... werd de Nederlandse profvoetbalclub Roda JC uit Limburg opgericht. De club die kwam voort uit de fusie tussen Rapid JC en Roda Sport. Roda JC promoveerde in 1973 naar de Eredivisie en bleef daar maar liefst 41 jaar onafgebroken spelen. Tot de degradatie daar was in het seizoen van 2013-2014. Bekende spelers: Mario Been, Marc-Jan Vladeres, Dick Nanninga en Dick Advocaat. Ze hebben allemaal een Roda JC verleden. Morgen, dan is het zover. Morgen om 3 uur gaan de lamp uit. Dan start de Grand Prix van Oostenrijk. Je kan hem volgen natuurlijk op Grand Prix Radio, jouw sportradio. En de voorbeschouwing is morgen om 2:20 te horen met Olaf en met Jack. Te horen op Grand Prix Radio en te zien op kijk.nl. Dat dus morgen. De grote prijs van Oostenrijk bij ons.

0: sport. Meer muziek.
1: Grand Prix Radio. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Venezuela heeft een nieuwe update gegeven over het aantal dodelijke slachtoffers van de dubbele aardbeving van eergisteren. De teller staat nu op meer dan 1400. Duizenden mensen raakten gewond. Er zijn af en toe ook lichtpuntjes. Vannacht werd een moeder en haar pasgeboren baby levend onder het puin vandaan gehaald. In Almere zijn 2 nachten achter elkaar mensen beroofd van hun scooter. Dat gebeurde telkens onder bedreiging van een wapen, een mes en een vuurwapen. De slachtoffers van de eerste beroving waren een jongen en een meisje, en bij de tweede een vrouw op een andere plek in Almere. Ze zijn ook hun persoonlijke spullen kwijt. In Scheveningen is een tram geraakt door de bliksem. Na de inslag deed de tram niks meer en stond hij midden op straat stil, meldt Omroep West. De passagiers raakten niet gewond. Het duurde ruim een uur voor de tram was weggehaald, maar inmiddels rijden de trams in Scheveningen weer zoals het hoort. En Max Verstappen weet niet precies wat er verkeerd is gegaan toen hij crashte in de kwalificatie in Oostenrijk. De auto gleed ineens weg in een bocht, zei hij. De crash gebeurde bij zijn laatste poging om de snelste tijd neer te zetten. Maar hij moet nu genoegen nemen met startplek 5 bij de race. George Russell gaat weg van pole. In het hele land kunnen onweersbuien voorkomen. In Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel geldt code oranje vanavond. Daar kunnen ook hagelstenen van 5 centimeter vallen. Het koelt af tot 20 graden.
0: Grand Prix Radio.
1: WK Update. België heeft zich met 5-1 tegen Nieuw-Zeeland tot groepswinnaar gekroond. Egypte is als nummer 2 door na 1-1 tegen Iran. En Iran zit als nummer 3 in de wachtkamer. Kaapverdië heeft na 0-0 tegen Saudi-Arabië de tweede ronde bereikt als nummer 2. Op 4 juli wacht wereldkampioen Argentinië. En voor Uruguay en Saudi-Arabië is het toernooi voorbij. Bij Oranje is de aandacht nu extra gericht op strafschoppen. En er wordt achter gesloten deuren geoefend. Derde doelman Robin Roefs heeft 4 van de 8 tegengehouden. Terwijl Bart Verbrugge er 7 van de 54 stopte. Frankrijk heeft de laatste poolwedstrijd met 4-1 gewonnen van Noorwegen. Ousmane Dembele heeft een hattrick gemaakt. In dezelfde groep heeft Senegal met 5-0 van Irak gewonnen.
3: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
5: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
6: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
7: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
8: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
4: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
2: Uh-oh. Je kan niet altijd winnen in het leven. Maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speelbewust 18+.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout.
4: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
10: Kom maar verder.
9: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
10: Hij is weer klaar.
9: QuickFit en weer verder.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
12: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
13: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
14: doei doei
13: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
15: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
16: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
17: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
18: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Frans Schepenkamp had zijn overstap naar Team Reggeborg heel anders voorgesteld. De topsprinter wilde na een paar mindere seizoenen juist een frisse start maken, maar een opmerkelijke heupblessure heeft die plannen nu voorlopig in de war geschopt. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Schepenkamp verruilde na jarenlang bij voorgangers van Team Essent te hebben gereden zijn vertrouwde omgeving voor de ploeg van Gerard van Velde. Daarmee hoopte de oud-Europees sprintkampioen de weg omhoog weer in te zetten nadat de grote successen sinds 2023 uitbleven. Nog voordat hij echt aan zijn nieuwe avontuur kon beginnen, ging het echter mis tijdens de fietstraining. Bij een val kwam hij hard op zijn heup terecht, waardoor de huid losraakte van de onderliggende spier en zich een flinke vochtophoping vormde. Aanvankelijk probeerde Schepenkamp gewoon door te trainen, maar de zwelling werd uiteindelijk zo groot dat hij niet eens meer diep genoeg in zijn schaatshouding kon komen. Op advies van de medische staf volgde daarom 2 weken volledige rust, waarna hij de training voorzichtig weer heeft opgebouwd. Zelf spreekt hij van een valse start, juist omdat hij vol motivatie aan zijn nieuwe uitdaging was begonnen. Bij Team Reggeborg wordt bovendien anders gewerkt dan hij gewend was. De nadruk ligt veel meer op de technische schaatsbeweging dan op fitheid en testwaarde. Juist die nieuwe aanpak sprak Schepenkamp aan omdat hij vond dat zijn ontwikkeling de afgelopen jaren was stilgevallen en hij sportief weer een stap vooruit wil zetten.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's. Per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
6: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
7: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
8: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
9: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleforbedrijven.nl.

0: 1,99. Altijd laag.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: Paul van Bergen.nl, daar vind je wel.
3: Grand Prix Radio.
4: WK Update. België heeft met 5-1 van Nieuw-Zeeland gewonnen en is groepswinnaar geworden in groep G. Leandro Trossard heeft 2 keer gescoord. Kevin De Bruyne heeft ook het net gevonden. In de slotfase hebben Romelu Lukaku en Alexis Salemakers de score opgevoerd. Egypte heeft met 1-1 gelijk gespeeld tegen Iran en is als nummer 2 door. Kaapverdië heeft na 0-0 tegen Saudi-Arabië de tweede ronde bereikt als nummer 2. Op 4 juli wacht wereldkampioen Argentinië. En voor Uruguay en Saudi-Arabië is het toernooi voorbij. Bij Oranje is de aandacht nu extra gericht op strafschoppen. En er wordt achter gesloten deuren geoefend. Derde doelman Robin Roefs heeft 4 van de 8 tegengehouden. Terwijl Bart Verbrugge er 7 van de 54 stopte. Grand

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De toekomst van Max Verstappen blijft onderwerp van gesprek binnen de Formule 1. Toch maakt Red Bull-teambaas Laurent Mackie zich naar eigen zeggen niet druk om en liet hij in aanloop naar de Grand Prix van Oostenrijk weten dat hij Verstappen niet wekelijks vraagt of hij ook volgend seizoen nog voor Red Bull rijdt. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Mackie ligt de focus volledig op het verbeteren van de prestaties van de auto. Red Bull heeft voor de thuisrace een omvangrijk pakket aan updates meegenomen in de hoop de aansluiting met de concurrentie terug te vinden. Verstappen heeft volgens de teambaas duidelijk gemaakt dat hij graag bij Red Bull wil blijven, maar dan moet de auto wel competitief genoeg zijn om voor overwinningen te vechten. Dat is dit seizoen nog niet vaak gelukt. Alleen in Canada stond Verstappen op het podium en juist daarom zijn de verwachtingen rond de nieuwe onderdelen vrij hoog. Mackie vergelijkt het updatepakket met de grote doorontwikkeling die eerder dit seizoen in Miami werd geïntroduceerd. Toch wil hij de resultaten eerst afwachten voordat er conclusies worden getrokken. De Fransman benadrukt dat de samenwerking met Verstappen juist uitstekend verloopt. Volgens hem werkt de viervoudige wereldkampioen volop mee aan de ontwikkeling van de auto en zijn gesprekken over zijn toekomst op dit moment helemaal niet aan de orde. Zodra de prestaties verbeteren, verdwijnen ook die speculaties volgens Mackie vanzelf naar de achtergrond.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 9 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Een bijzondere vondst bij een openluchtzwembad in Best, vlakbij Eindhoven. Boa's zagen een tas van het dure merk Louis Vuitton onbeheerd liggen en namen een kijkje. Ze vonden ruim 5000 euro aan vals geld en een gaspistool, meldt Omroep Brabant. Er zat ook een ID-kaart in van een jongen van 17, die is thuis aangehouden. In Frankrijk vallen steeds meer doden als mensen verkoeling zoeken in het water en verdrinken. De teller staat nu op 74. Het gaat bijvoorbeeld mis in rivieren met een sterke stroming. De overheid waarschuwt om daar niet te gaan zwemmen, maar mensen hebben het zo heet dat ze het advies vaak in de wind slaan. De queergemeenschap in Hongarije hoopt dat er een nieuwe wind gaat waaien nu premier Orbán weg is. Daar lijkt het wel op, want 10.000 mensen deden vandaag mee aan de jaarlijkse Pride Mars die Orbán vorig jaar nog probeerde te verbieden. Maar de nieuwe premier Madjar had het verbod weer ingetrokken. En de politie was vandaag de beste vriend van de bevolking van Berlijn, die zucht onder de hitte. Bij de Brandenburger Tor en andere plekken werden 2 waterkanonnen ingezet om mensen een beetje af te koelen. In Duitsland worden om de haverklap hitterecords verbroken. Vandaag was het op sommige plekken boven de 41 graden. In het hele land kunnen onweersbuien voorkomen. In Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel geldt code oranje. Daar kunnen ook hagelstenen van 5 centimeter vallen. Het koelt af tot 20 graden.
3: Grand Prix Radio.
2: WK Update. België heeft met 5-1 van Nieuw-Zeeland gewonnen en is groepswinnaar geworden in groep G. Leandro Trossard heeft 2 keer gescoord. Kevin De Bruyne heeft ook het net gevonden. In de slotfase hebben Romelu Lukaku en Alexis Salemakers de score opgevoerd. Egypte heeft met 1-1 gelijk gespeeld tegen Iran en is als nummer 2 door. Bij Oranje is de aandacht nu extra gericht op strafschoppen. En er wordt achter gesloten deuren geoefend. Derde doelman Robin Roefs heeft 4 van de 8 tegengehouden. Terwijl Bart Verbrugge er 7 van de 54 stopte. Kaapverdië heeft na 0-0 tegen Saudi-Arabië de tweede ronde bereikt als nummer 2. Op 4 juli wacht wereldkampioen Argentinië. En voor Uruguay en Saudi-Arabië is het toernooi voorbij. Frankrijk heeft de laatste poolwedstrijd met 4-1 gewonnen van Noorwegen. Ousmane Dembele heeft een hattrick gemaakt. In dezelfde groep heeft Senegal met 5-0 van Irak gewonnen.
5: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
5: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
8: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
9: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
8: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
9: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
7: Bestel je OBU op netlink.nl.
10: Wat doen jullie aan zaterdag?
11: Oh, ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
15: Fans van zonnig zomervoordeel, opgelet.
1: Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
15: Dat gaan we vieren.
1: Zo goedkoop, daar word je fan van.
16: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
17: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
15: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
18: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
19: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
18: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
20: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
21: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
22: Vergeet je niet in te smeren.
21: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com. Oh.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Dordrecht heeft een nieuwe hoofdtrainer gevonden. Jurrie Nuiten neemt de leiding over van Dirk Kuyt, die onlangs verrassend vertrok naar Fenerbahçe om daar als assistenttrainer aan de slag te gaan. De voormalige Ajax-trainer heeft in Dordrecht een contract voor 2 seizoenen getekend. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het vertrek van Kuyt kwam voor FC Dordrecht zeer onverwachts. Kort voor de eerste training koos hij alsnog voor een overstap naar Turkije, terwijl zijn contract bij de club nog maar net was verlengd. Dordrecht moest daardoor snel op zoek naar een opvolger en kwam zo uit bij Jurrie Nuiten. Zijn doorlopende verbintenis bij Ajax is in goed overleg beëindigd. De jonge trainer heeft de afgelopen jaren de nodige ervaring opgedaan. Zo werkte hij eerder bij Willem II en het Schotse Queen's Park FC en stapte in 2024 over naar de jeugdopleiding van Ajax. Hij was de afgelopen seizoen assistenttrainer van het eerste elftal onder Fred Grim en na dienstvertrek nam Nuiten de leiding over bij Jong Ajax. Nuiten spreekt van een mooie uitdaging en noemt FC Dordrecht een ambitieuze club met een duidelijke identiteit en betrokken supporters. Ook technisch manager Sjoerd Arts is tevreden met de aanstelling en verwacht dat Nuiten een belangrijke bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling van zowel de selectie als de club.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Geef jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
8: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
9: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen dit weekend nog je kans met de Brabantia droogrek hang-on voor maar €49,99. Karwei, maak het mooier.
12: Sale bij Otrium. Tot 80% korting op And Other Stories, Scotch & Soda en meer.
13: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
15: ANWB en gaan!
16: Hittekorting bij Leenbakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
17: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten. Grand Prix Radio.
18: WK Update. België heeft met 5-1 van Nieuw-Zeeland gewonnen en is groepswinnaar geworden in groep G. Leandro Trossard heeft 2 keer gescoord. Kevin De Bruyne heeft ook het net gevonden. In de slotfase hebben Romelu Lukaku en Alexis Salemakers de score opgevoerd. Egypte heeft met 1-1 gelijk gespeeld tegen Iran en is als nummer 2 door. Bij Oranje is de aandacht nu extra gericht op strafschoppen. En er wordt achter gesloten deuren geoefend. Derde doelman Robin Roefs heeft 4 van de 8 tegengehouden. Terwijl Bart Verbrugge er 7 van de 54 stopte. Kaapverdië heeft na 0-0 tegen Saudi-Arabië de tweede ronde bereikt als nummer 2. Op 4 juli wacht wereldkampioen Argentinië. En voor Uruguay en Saudi-Arabië is het toernooi voorbij. Frankrijk heeft de laatste poolwedstrijd met 4-1 gewonnen van Noorwegen. Ousmane Dembele heeft een hattrick gemaakt. In dezelfde groep heeft Senegal met 5-0 van Irak gewonnen.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Bokslegende Alexander Usyk doet afstand van al zijn wereldtitels, maar zet nog geen punt achter zijn carrière. De ongeslagen Oekraïner stelt zijn kampioenschapsgordels bewust beschikbaar, zodat andere uitdagers om de wereldtitels kunnen gaan vechten. Bob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Usyk is al 25 partijen ongeslagen en bezit momenteel de wereldtitels van de WBA, WBC en IBF. Met zijn besluit verdwijnt ook de kans op een directe rematch met Rico Verhoeven. De Nederlander verloor eerder dit jaar in Egypte in de 11e ronde door een technische knock-out, al zorgde die beslissing voor veel discussie. Verhoeven vond dat de bel voor het einde van de ronde al had geklonken en tekende protest aan. Hoewel de bezwaarcommissie later erkende dat er fouten waren gemaakt, bleef de uitslag wel staan. Verhoeven legde zich daarbij neer, maar sprak direct de wens uit voor een nieuwe ontmoeting. Usyk versloeg de afgelopen 5 jaar onder andere Tyson Fury, Daniel Dubois en Anthony Joshua en geldt als een van de meest succesvolle boksers van deze generatie. Voor Verhoeven, die jarenlang de kickboxwereld domineerde, was het pas zijn 2e officiële bokswedstrijd. Nu Usyk zijn wereldtitels beschikbaar stelt, lijkt een nieuw titelgevecht tussen beiden voorlopig uitgesloten.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 10 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Venezuela is weer getroffen door een aardbeving. Ongeveer in hetzelfde gebied als afgelopen donderdag, waar kort na elkaar twee aardbevingen waren. Daarbij kwamen zeker 1400 mensen om het leven, maar er liggen waarschijnlijk ook nog veel mensen onder het puin. Buitenlandse reddingsteams zoeken mee. Zwemmer Marit Steenbergen heeft het wereldrecord op de 100 meter vrije slag verbroken. Ze snoepte 300ste af van het oude record dat al bijna 10 jaar oud was. Het record staat nu op 51 seconden en 68 honderdste. Steenbergen is pas de vierde vrouw die onder de 52 seconden zwemt. In België gaat een concert van Katy Perry vanavond niet door omdat er noodweer wordt verwacht. Ze zou optreden op Werchter Boutique, dat is van dezelfde organisatie als Rock Werchter. Perry was de hoofdact en zou het festival afsluiten. Het concert van de Amerikaanse rapper Pitbull ging wel door. En voetballer Cody Gakpo en zijn vriendin zijn hun zoontje tijdens de zwangerschap kwijtgeraakt, maar Cody blijft toch op het WK, dat zegt de KNVB, die er alles aan doet om het stel te steunen. Het verhaal doet denken aan het EK in 2008, toen het kind van Khalid Boularus overleed. Hij besloot toen ook om door te spelen. In het hele land geldt code oranje voor zware onweersbuien. Er komen ook pittige regen- en hagelbuien aan met veel neerslag in korte tijd. Het koelt vannacht af tot 20 graden.
0: Grand Prix Radio.
2: WK Update.
4: België heeft met 5-1 van Nieuw-Zeeland gewonnen en is groepswinnaar geworden in groep G. Leandro Trossard heeft 2 keer gescoord. Kevin De Bruyne heeft ook het net gevonden. In de slotfase hebben Romelu Lukaku en Alexis Salemakers de score opgevoerd. Egypte heeft met 1-1 gelijk gespeeld tegen Iran en is als nummer 2 door. Bij Oranje is de aandacht nu extra gericht op strafschoppen. En er wordt achter gesloten deuren geoefend. Derde doelman Robin Roefs heeft 4 van de 8 tegengehouden. Terwijl Bart Verbrugge er 7 van de 54 stopte. Kaapverdië heeft na 0-0 tegen Saudi-Arabië de tweede ronde bereikt als nummer 2. Op 4 juli wacht wereldkampioen Argentinië. En voor Uruguay en Saudi-Arabië is het toernooi voorbij. Frankrijk heeft de laatste poolwedstrijd met 4-1 gewonnen van Noorwegen. Ousmane Dembele heeft een hattrick gemaakt. In dezelfde groep heeft Senegal met 5-0 van Irak gewonnen.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
9: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
10: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
11: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
12: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
11: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
12: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
13: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Het is nog 4 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
15: De prijs

0: 1,99. Altijd laag.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Vanaf 2027 verdwijnen de opvallende uitlaatvleugels uit de Formule 1. De FIA heeft het technisch reglement aangepast en zet daarmee een streep door de aerodynamische oplossing die door Ferrari werd ontwikkeld. De Autosportbond wil voorkomen dat teams dit soort constructies de komende jaren verder gaan uitbouwen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ferrari ontdekte tijdens de wintertest in Bahrein een maas in de reglementen voor 2026. Door dit differentieel op een slimme manier te verplaatsen wisten de Italiaanse ingenieurs extra neerwaartse druk te creëren met behulp van de uitlaatgassen en een klein vleugeltje. Dat onderdeel, intern bekend als de FDM, bleek lastig na te maken. Toch vonden later ook andere teams, waaronder Mercedes, een manier om een minder krachtige versie van het systeem te gebruiken. De FIA grijpt nu in en heeft een nieuwe uitsluitingszone in het reglement opgenomen, waardoor alle varianten vanaf 2027 verboden zijn. Dit weekend is de uitlaatvleugel in Oostenrijk uiteraard nog wel in actie te zien. Lewis Hamilton reed tijdens de eerste vrije training met het onderdeel, terwijl testcoureur Dino Beganovic zijn sessie juist zonder de vleugel reed. Ferrari vergelijkt de prestaties van beide configuraties en beslist op basis van die gegevens of de auto later dit seizoen, onder meer op het snelle circuit als Monza, zonder de uitlaatvleugel zal gaan rijden.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg er een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
7: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
9: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
9: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
12: Grand Prix Radio.
13: WK Update.
14: België heeft zich met 5-1 tegen Nieuw-Zeeland tot groepswinnaar gekroond. Egypte is als nummer 2 door na 1-1 tegen Iran. En Iran zit als nummer 3 in de wachtkamer. Bij Oranje is de aandacht nu extra gericht op strafschoppen. En er wordt achter gesloten deuren geoefend. Derde doelman Robin Roefs heeft 4 van de 8 tegengehouden. Terwijl Bart Verbrugge er 7 van de 54 stopte. Kaapverdië heeft na 0-0 tegen Saudi-Arabië de tweede ronde bereikt als nummer 2. Op 4 juli wacht wereldkampioen Argentinië. En voor Uruguay en Saudi-Arabië is het toernooi voorbij. Frankrijk heeft de laatste poolwedstrijd met 4-1 gewonnen van Noorwegen. Ousmane Dembele heeft een hattrick gemaakt. In dezelfde groep heeft Senegal met 5-0 van Irak gewonnen.
12: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax kiest nadrukkelijk voor een Spaanse koers. Zo krijgt de nieuwe trainer Michel een volledig Spaanse technische staf om zich heen. Wat betekent dat assistenten Danny Landsaat en Kiki Moussampa per direct vertrekken uit Amsterdam. Daarmee drukt de technisch directeur Jordi Cruijff duidelijk zijn stempel op de nieuwe koers van de club. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Michel komt over van Girona, waar hij de afgelopen 5 jaar werkzaam was, en neemt direct 3 vertrouwde collega's mee naar Amsterdam. Juanvi Peinado, keeperstrainer Juan Carlos Balaguer en Alberto Garrido sluiten zich aan bij de technische staf. Daardoor bestaat de begeleiding van het eerste elftal voor het eerst in lange tijd volledig uit buitenlandse trainers. Waarom de contracten van Landsaat en Moussampa niet zijn verlengd, heeft de Ajax niet toegelicht. De Spaanse invloed blijft overigens niet beperkt tot het eerste elftal. Ook jong Ajax krijgt met Carlos Garcia een Spaanse hoofdtrainer voor het nieuwe seizoen in de keukenkampioendivisie, waarbij Urbi Emanuelson aan de staf wordt toegevoegd als assistent en Juan Pablo Colinas de nieuwe keeperstrainer wordt. Daarmee kiest Jordi Cruijff opnieuw voor een Spaanse hoofdtrainer, nadat een eerdere samenwerking met Oscar Garcia niet het gewenste resultaat opleverde. Intussen is Ajax al begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, met op 23 juli de eerste officiële wedstrijd in de voorronde van de Conference League. Daarin treffen de Amsterdammers de verliezers van het tweeluik tussen het Servische FK Vojvodina en het Hongaarse Ferencváros.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 11 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daan Langkamp. Code oranje geldt nu voor het hele land. Dat heeft alles te maken met de zware onweersbuien die overtrekken. Er kunnen ook hagelstenen bij zitten tot wel 5 centimeter groot. Dat kan allemaal voor overlast, schade en gevaarlijke situaties zorgen, zegt het KNMI. Door blikseminslag rijden er al geen treinen meer tussen Utrecht en Den Haag. Opnieuw een aardbeving in Venezuela. Op dezelfde plek waar al 2 zware bevingen zijn geweest. Er is daar een grote reddingsactie aan de gang. Veel gebouwen zijn zwaar beschadigd of helemaal ingestort. Er zijn al meer dan 1400 doden geteld, maar dat aantal loopt waarschijnlijk nog verder op. In het zuidoosten van Brabant rijden voor de tweede avond op rij bijna geen bussen door de hitte. De elektrische bussen kunnen niet meer worden opgeladen omdat de boel oververhit is. De enige bus die nog wel rijdt is die tussen Eindhoven Centraal en het vliegveld. En die blijft rijden tot het laatste vliegtuig is geland. En de spelers van Oranje leven mee met Cody Gakpo en zijn vriendin. Zij verloren hun zoontje, nog voordat hij geboren was. Het gebeurde al voor de wedstrijd tegen Tunesië. Ondanks het verdriet blijft Gakpo bij Oranje en zal hij erbij zijn tegen Marokko maandag op dinsdagnacht. Het is dus broeierig met kans op zware buien, met onweer en flinke hagel. Morgen veel zon en 25 tot 30 graden, maar aan het eind van de dag opnieuw kans op flinke buien.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat, always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
8: ANWB en gaan!
9: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
10: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
11: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
9: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
12: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
13: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
14: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
15: Kom maar verder.
14: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
15: Hij is weer klaar.
14: QuickFit en weer verder.

0: Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio nieuws.
0: Middernacht.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daan Langkamp. Code oranje geldt nu voor het hele land. Dat heeft alles te maken met de zware onweersbuien die overtrekken. Er kunnen ook hagelstenen bij zitten tot wel 5 centimeter groot. Dat kan allemaal voor overlast, schade en gevaarlijke situaties zorgen, zegt het KNMI. Door blikseminslag rijden er al geen treinen meer tussen Utrecht en Den Haag. Opnieuw een aardbeving in Venezuela. Op dezelfde plek waar al 2 zware bevingen zijn geweest. Er is daar een grote reddingsactie aan de gang. Veel gebouwen zijn zwaar beschadigd of helemaal ingestort. Er zijn al meer dan 1400 doden geteld, maar dat aantal loopt waarschijnlijk nog verder op. In het zuidoosten van Brabant rijden voor de tweede avond op rij bijna geen bussen door de hitte. De elektrische bussen kunnen niet meer worden opgeladen omdat de boel oververhit is. De enige bus die nog wel rijdt is die tussen Eindhoven Centraal en het vliegveld. En die blijft rijden tot het laatste vliegtuig is geland. En de spelers van Oranje leven mee met Cody Gakpo en zijn vriendin. Zij verloren hun zoontje, nog voordat hij geboren was. Het gebeurde al voor de wedstrijd tegen Tunesië. Ondanks het verdriet blijft Gakpo bij Oranje en zal hij erbij zijn tegen Marokko maandag op dinsdagnacht. Het is dus broeierig met kans op zware buien, met onweer en flinke hagel. Morgen veel zon en 25 tot 30 graden, maar aan het eind van de dag opnieuw kans op flinke buien.
1: Grand Prix Radio.
0: WK Update.
3: België heeft met 5-1 van Nieuw-Zeeland gewonnen en is groepswinnaar geworden in groep G. Leandro Trossard heeft 2 keer gescoord. Kevin De Bruyne heeft ook het net gevonden. In de slotfase hebben Romelu Lukaku en Alexis Salemakers de score opgevoerd. Egypte heeft met 1-1 gelijk gespeeld tegen Iran en is als nummer 2 door. Bij Oranje is de aandacht nu extra gericht op strafschoppen en er wordt achter gesloten deuren geoefend. Derde doelman Robin Roefs heeft 4 van de 8 tegengehouden, terwijl Bart Verbrugge er 7 van de 54 stopte. Kaapverdië heeft na 0-0 tegen Saudi-Arabië de tweede ronde bereikt als nummer 2. Op 4 juli wacht wereldkampioen Argentinië. En voor Uruguay en Saudi-Arabië is het toernooi voorbij. Frankrijk heeft de laatste poolwedstrijd met 4-1 gewonnen van Noorwegen. Ousmane Dembele heeft een hattrick gemaakt. In dezelfde groep heeft Senegal met 5-0 van Irak gewonnen.

0: 1,99. Altijd laag.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
4: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
4: Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
9: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
10: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
12: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste... En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
13: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
14: De beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Deze broden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
15: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
16: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Rens Schepenkamp had zijn overstap naar Team Reggeborg heel anders voorgesteld. De topsprinter wilde na een paar mindere seizoenen juist een frisse start maken, maar een opmerkelijke heupblessure heeft die plannen nu voorlopig in de war geschopt. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Schepenkamp, vooral daarna jarenlang bij voorgangers van Team Essent hebben gereden, zijn vertrouwde omgeving voor de ploeg van Gerard van Velde. Daarmee hoopte de oud-Europees sprintkampioen de weg omhoog weer in te zetten nadat de grote successen sinds 2023 uitbleven. Nog voordat hij echt aan zijn nieuwe avontuur kon beginnen, ging het echter mis tijdens de fietstraining. Bij een val kwam hij hard op zijn heup terecht, waardoor de huid losraakte van de onderliggende spier en zich een flinke vochtophoping vormde. Aanvankelijk probeerde Schepenkamp gewoon door te trainen, maar de zwelling werd uiteindelijk zo groot dat hij niet eens meer diep genoeg in zijn schaatshouding kon komen. Op advies van de medische staf volgde daarom 2 weken volledige rust, waarna hij de training voorzichtig weer heeft opgebouwd. Zelf spreekt hij van een valse start, juist omdat hij vol motivatie aan zijn nieuwe uitdaging was begonnen. Bij Team Reggeborg wordt bovendien anders gewerkt dan hij gewend was. De nadruk ligt veel meer op de technische schaatsbeweging dan op fitheid en testwaarde. Juist die nieuwe aanpak sprak Schepenkamp aan omdat hij vond dat zijn ontwikkeling de afgelopen jaren was stilgevallen en hij sportief weer een stap vooruit wil zetten.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio.
2: WK Update.
3: België heeft met 5-1 van Nieuw-Zeeland gewonnen en is groepswinnaar geworden in groep G. Leandro Trossard heeft 2 keer gescoord. Kevin De Bruyne heeft ook het net gevonden. In de slotfase hebben Romelu Lukaku en Alexis Salemakers de score opgevoerd. Egypte heeft met 1-1 gelijk gespeeld tegen Iran en is als nummer 2 door. Bij Oranje is de aandacht nu extra gericht op strafschoppen en er wordt achter gesloten deuren geoefend. Derde doelman Robin Roefs heeft 4 van de 8 tegengehouden, terwijl Bart Verbrugge er 7 van de 54 stopte. Kaapverdië heeft na 0-0 tegen Saudi-Arabië de tweede ronde bereikt als nummer 2. Op 4 juli wacht wereldkampioen Argentinië. En voor Uruguay en Saudi-Arabië is het toernooi voorbij. Frankrijk heeft de laatste poolwedstrijd met 4-1 gewonnen van Noorwegen. Ousmane Dembele heeft een hattrick gemaakt. In dezelfde groep heeft Senegal met 5-0 van Irak gewonnen.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De toekomst van Max Verstappen blijft onderwerp van gesprek binnen de Formule 1. Toch maakt Red Bull-teambaas Laurent Mackey zich naar eigen zeggen niet druk om en liet hij in aanloop naar de Grand Prix van Oostenrijk weten dat hij Verstappen niet wekelijks vraagt of hij ook volgend seizoen nog voor Red Bull rijdt. Rob Stelbeneer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Mackey ligt de focus volledig op het verbeteren van de prestaties van de auto. Red Bull heeft voor de thuisrace een omvangrijk pakket aan updates meegenomen in de hoop de aansluiting met de concurrentie terug te vinden. Verstappen heeft volgens de teambaas duidelijk gemaakt dat hij graag bij Red Bull wil blijven, maar dan moet de auto wel competitief genoeg zijn om voor overwinningen te vechten. Dat is dit seizoen nog niet vaak gelukt. Alleen in Canada stond Verstappen op het podium en juist daarom zijn de verwachtingen rond de nieuwe onderdelen vrij hoog. Mackey vergelijkt het updatepakket met de grote doorontwikkeling die eerder dit seizoen in Miami werd geïntroduceerd. Toch wil hij de resultaten eerst afwachten voordat er conclusies worden getrokken. De Fransman benadrukt dat de samenwerking met Verstappen juist uitstekend verloopt. Volgens hem werkt de viervoudig wereldkampioen volop mee aan de ontwikkeling van de auto en zijn gesprekken over zijn toekomst op dit moment helemaal niet aan de orde. Zodra de prestaties verbeteren, verdwijnen ook die speculaties volgens Mackey vanzelf naar de achtergrond.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 1 uur.
4: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daan Langkamp. Noodweer zorgt op verschillende plekken voor problemen. Zo is op een aantal plekken het onweer in daken geslagen en zorgt dat voor brand. Op de TT-feesten in Assen werd een deel van de avondprogrammering stilgelegd. En in Amsterdam is het concert van Lil Kleine voortijdig beëindigd omdat het begon te onweren. Door een blikseminslag is er geen treinverkeer meer tussen Gouda en Den Haag. De veiligheidsregio Utrecht krijgt veel meldingen binnen en roept op alleen te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In het hele land geldt code oranje, vooral vanwege het vele onweer, de flinke hagel en omdat het enorm kan hozen. De spelers van het Nederlands elftal zijn gewaarschuwd. Ze hebben in de wedstrijd tegen Marokko een scheidsrechter die er niet voor terugdeinst om een rode kaart uit te delen. Hij floot ook de eerste wedstrijd op het WK, Mexico-Zuid-Afrika, en toen gaf hij er 3. De wedstrijd van oranje is maandagnacht. En Max Verstappen heeft excuses gekregen van zijn teambaas. Die zegt dat het niet te voorkomen was dat Max crashte tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. Volgens zijn teambaas lag het aan de aerodynamica van de auto en kon Max er dus niks aan doen. Hij start morgen in Oostenrijk wel als 5e. Het is dus broeierig met kans op zware buien met onweer en flinke hagel. Komende middag veel zon en 25 tot 30 graden. Maar aan het eind van de dag opnieuw kans op flinke buien.
3: Grand Prix Radio.
2: WK Update. België heeft met 5-1 van Nieuw-Zeeland gewonnen en is groepswinnaar geworden in groep G. Leandro Trossard heeft 2 keer gescoord. Kevin De Bruyne heeft ook het net gevonden. In de slotfase hebben Romelu Lukaku en Alexis Salemakers de score opgevoerd. Egypte heeft met 1-1 gelijk gespeeld tegen Iran en is als nummer 2 door. Bij Oranje is de aandacht nu extra gericht op strafschoppen. En er wordt achter gesloten deuren geoefend. Derde doelman Robin Roefs heeft 4 van de 8 tegengehouden. Terwijl Bart Verbrugge er 7 van de 54 stopte. Kaapverdië heeft na 0-0 tegen Saudi-Arabië de tweede ronde bereikt als nummer 2. Op 4 juli wacht wereldkampioen Argentinië. En voor Uruguay en Saudi-Arabië is het toernooi voorbij.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Dordrecht heeft een nieuwe hoofdtrainer gevonden. Jurrie Nuiten neemt de leiding over van Dirk Kuyt, die onlangs verrassend vertrok naar Fenerbahçe om daar als assistenttrainer aan de slag te gaan. De voormalige Ajax-trainer heeft in Dordrecht een contract voor 2 seizoenen getekend. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het vertrek van Kuyt kwam voor FC Dordrecht zeer onverwachts. Kort voor de eerste training koos hij alsnog voor een overstap naar Turkije, terwijl zijn contract bij de club nog maar net was verlengd. Dordrecht moest daardoor snel op zoek naar een opvolger en kwam zo uit bij Jurrie Nuiten. Zijn doorlopende verbintenis bij Ajax is in goed overleg beëindigd. De jonge trainer heeft de afgelopen jaren de nodige ervaring opgedaan. Zo werkte hij eerder bij Willem II en het Schotse Queen's Park FC en stapte in 2024 over naar de jeugdopleiding van Ajax. Hij was de afgelopen seizoen assistenttrainer van het eerste elftal onder Fred Grim en na dienstvertrek nam Nuiten de leiding over bij Jong Ajax. Nuiten spreekt van een mooie uitdaging en noemt FC Dordrecht een ambitieuze club met een duidelijke identiteit en betrokken supporters. Ook technisch manager Sjoerd Arts is tevreden met de aanstelling en verwacht dat Nuiten een belangrijke bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling van zowel de selectie als de club.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio.
2: WK Update. België heeft met 5-1 van Nieuw-Zeeland gewonnen en is groepswinnaar geworden in groep G. Leandro Trossard heeft 2 keer gescoord. Kevin De Bruyne heeft ook het net gevonden. In de slotfase hebben Romelu Lukaku en Alexis Salemakers de score opgevoerd. Egypte heeft met 1-1 gelijk gespeeld tegen Iran en is als nummer 2 door. Bij Oranje is de aandacht nu extra gericht op strafschoppen en er wordt achter gesloten deuren geoefend. Derde doelman Robin Roefs heeft 4 van de 8 tegengehouden, terwijl Bart Verbrugge er 7 van de 54 stopte. Kaapverdië heeft na 0-0 tegen Saudi-Arabië de tweede ronde bereikt als nummer 2. Op 4 juli wacht wereldkampioen Argentinië. En voor Uruguay en Saudi-Arabië is het toernooi voorbij.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bokslegende Alexander Usyk doet afstand van al zijn wereldtitels, maar zet nog geen punt achter zijn carrière. De ongeslagen Oekraïner stelt zijn kampioenschapsgordels bewust beschikbaar, zodat andere uitdagers om de wereldtitels kunnen gaan vechten. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Usyk is al 25 partijen ongeslagen en bezit momenteel de wereldtitels van de WBA, WBC en IBF. Met zijn besluit verdwijnt ook de kans op een directe rematch met Rico Verhoeven. De Nederlander verloor eerder dit jaar in Egypte in de 11e ronde door een technische knock-out, al zorgde die beslissing voor veel discussie. Verhoeven vond dat de bel voor het einde van de ronde al had geklonken en tekende protest aan. Hoewel de bezwaarcommissie later erkende dat er fouten waren gemaakt, bleef de uitslag wel staan. Verhoeven legde zich daarbij neer, maar sprak direct de wens uit voor een nieuwe ontmoeting. Usyk versloeg de afgelopen 5 jaar onder andere Tyson Fury, Daniel Dubois en Anthony Joshua en geldt als een van de meest succesvolle boxers van deze generatie. Voor Verhoeven, die jarenlang de kickboxwereld domineerde, was het pas zijn tweede officiële bokswedstrijd. Nu Usyk zijn wereldtitels beschikbaar stelt, lijkt een nieuw titelgevecht tussen beiden voorlopig uitgesloten.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 2 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daan Langkamp. Op veel plekken heeft het noodweer voor problemen gezorgd. Zo viel er in Utrecht en Zuid-Holland op sommige plaatsen in een uurtijd zeker 50 mm regen. Ook was er veel onweer. Die sloeg in onder meer het Utrechtse Snelrewaard en het Groningse Toornwerd in daken die daardoor in brand vlogen. Het gaat weer mis tussen Amerika en Iran. Het Amerikaanse leger voert nu aanvallen uit en dat is volgens hen een vergeldingsactie. Want Iran zou vanmiddag een schip in de straat van Hormuz met een drone hebben aangevallen. En dat was volgens de Iraniërs dan weer een vergeldingsactie voor een Amerikaanse aanval op vrijdag. Door heel Europa zijn hitterecords gesneuveld. In Duitsland werd het 41,5 graden, in Tsjechië 41 graden... en in Slowakije werd het de heetste nacht ooit gemeten. In Denemarken tikten ze 37 graden aan. En daar is het ook het hoogst sinds de start van de meting, 150 jaar geleden. Bij ons was de hoogst gemeten temperatuur afgelopen week 39,4 graden. En de spelers van Oranje leven mee met Cody Gakpo en zijn vriendin. Zij verloren voor de wedstrijd tegen Tunesië hun nog ongeboren zoontje. Ondanks het verdriet blijft Gakpo na overleg met zijn vriendin bij Oranje en zal hij erbij zijn tegen Marokko, maandag op dinsdagnacht. De hevige buien trekken langzamerhand weg en vanuit het zuiden klaart het op en koelt het af naar 20 graden. Overdag start met veel zon en dan wordt het 25 tot 30 graden. Later weer kans op flinke onweersbuien.
2: Grand Prix Radio.
1: WK Update.
4: België heeft met 5-1 van Nieuw-Zeeland gewonnen en is groepswinnaar geworden in groep G. Leandro Trossard heeft 2 keer gescoord. Kevin De Bruyne heeft ook het net gevonden. In de slotfase hebben Romelu Lukaku en Alexis Salemakers de score opgevoerd. Egypte heeft met 1-1 gelijk gespeeld tegen Iran en is als nummer 2 door. Bij Oranje is de aandacht nu extra gericht op strafschoppen en er wordt achter gesloten deuren geoefend. Derde doelman Robin Roefs heeft 4 van de 8 tegengehouden, terwijl Bart Verbrugge er 7 van de 54 stopte. Cape Verde heeft na 0-0 tegen Saudi-Arabië de tweede ronde bereikt als nummer 2. Op 4 juli wacht wereldkampioen Argentinië. En voor Uruguay en Saudi-Arabië is het toernooi voorbij.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: very nice today. Good night, everybody.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: Vanaf 2027 verdwijnen de opvallende uitlaatvleugels uit de Formule 1. De FIA heeft het technisch reglement aangepast en zet daarmee een streep door de aerodynamische oplossing die door Ferrari werd ontwikkeld. De Autosportbond wil voorkomen dat teams dit soort constructies de komende jaren verder gaan uitbouwen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ferrari ontdekte tijdens de wintertest in Bahrein een maas in de reglementen voor 2026. Door dit differentieel op een slimme manier te verplaatsen, wisten de Italiaanse ingenieurs extra neerwaartse druk te creëren met behulp van de uitlaatgassen en een klein vleugeltje. Dat onderdeel, intern bekend als de FDM, bleek lastig na te maken. Toch vonden later ook andere teams, waaronder Mercedes, een manier om een minder krachtige versie van het systeem te gebruiken. De FIA grijpt nu in en heeft een nieuwe uitsluitingszone in het reglement opgenomen, waardoor alle varianten vanaf 2027 verboden zijn. Dit weekend is de uitlaatvleugel in Oostenrijk uiteraard nog wel in actie te zien. Lewis Hamilton reed tijdens de eerste vrije training met het onderdeel, terwijl testcoureur Dino Beganovic zijn sessie juist zonder de vleugel reed. Ferrari vergelijkt de prestaties van beide configuraties en beslist op basis van die gegevens of de auto later dit seizoen, onder meer op het snelle circuit als Monza, zonder de uitlaatvleugel zal gaan rijden.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio nieuws.
1: 2 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daan Langkamp. Door het onweer zijn op meerdere plaatsen daken getroffen en branden ontstaan. Het gebeurde onder meer in Naarden, Boskoop, het Utrechtse Snelrewaard, het Friese Ersterrijn en een boerderij in het Groningse Toornwerd. Bij die laatste kwamen door de brand 2 kalveren om. Voor zover bekend zijn er geen mensen gewond geraakt. Ook veel evenementen zijn stilgelegd door het noodweer. Bij het TT-festival in Assen werden veel concerten afgelast en ging het Reuzenrad dicht vanwege het onweer. In Amsterdam werd om dezelfde reden het concert van Lil Kleine in het Olympisch Stadion vroegtijdig beëindigd. Er is nog absoluut geen sprake van vrede tussen Iran en Amerika. Ze blijven over en weer aanvallen uitvoeren en dat vergeldingsacties noemen. De laatste aanval werd vannacht uitgevoerd door Amerika. Het zat hen niet lekker dat Iran droneaanvallen uitvoerde op schepen in de straat van Hormuz. En het was een uur lang billenknijpen, maar Engeland is dan toch groepswinnaar geworden op het WK. Ze wonnen met 2-0 van Panama door goals van Bellingham en Kane. De andere wedstrijd was tussen Kroatië en Ghana. Die won Kroatië met 2-1, maar beide ploegen zijn door naar de volgende ronde. Het onweer trekt via het noorden weg, maar vanuit het zuiden komt een nieuw regenfront te overtrekken. Daarna klaart het op. Overdag wordt het zonnig en 25 tot 30 graden. Later weer kans op flinke onweersbuien.
2: Grand Prix Radio.
1: WK Update.
4: Engeland heeft na een moeizame wedstrijd met 2-0 van Panama gewonnen en zich met 7 punten verzekerd van groepswinst. Kroatië heeft met 2-1 gewonnen van Ghana. Ghana is als een van de beste nummers 3 ook zeker van de knock-outfase. In de 16e finale treft Engeland een nummer 3 uit een andere groep. België heeft met 5-1 van Nieuw-Zeeland gewonnen en is groepswinnaar geworden in groep G. Leandro Trossard heeft 2 keer gescoord. Kevin De Bruyne heeft ook het net gevonden.